0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
0: With Galaxy Radio, and you know the vibe.
8: Hey, yo. Yo, everybody.
9: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
10: Yes, sir.
9: This is Galaxy Radio.

0: are Galaxy Radio.
1: רק יוצא חיממן.

Interieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk, ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit, hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier, alleen God.

ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Don't take fresh Carlton. Don't take Cardigan. Virgin Mary Carlton.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Hollandse snacks. Ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal. Weet je wat dat is?
4: Nee.
3: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
4: Nee, zeker niet.
3: Een bruine fruitschaal is gewoon...
4: Ja, ook een stem je erbij, hoor.
2: Laat je de bruine.
3: Met een beetje mosterd erbij.
2: Ga je gauw zo vertellen, het is even.
3: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
0: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
0: Galaxy Radio.
6: Hi guys, I'm Tims.
7: Hold up, wait.
8: Hey, Shimmy.
9: Hey, this is Giveon.
0: Make us the number one preset on your car radio.
5: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
10: Drop the music.
11: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
5: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.

0: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Wat,
1: ja, ik heb gewoon
0: jij kan niet meer thuis, je kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Broer, je zit ondergedoken.
1: Ja, precies. Ga je maar aan de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is het mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
0: Het is trouwens Femke, geen Femke.
1: Het is Femke. Gaan we weer beginnen?
0: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier, op Galaxy. Op Galaxy.
4: Hey, yo. Yeah, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
8: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
5: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
4: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio. We are
9: hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
4: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
12: It's a new day.
13: I'm up early, I'm never late.
4: This is Galaxy.
14: What's up? It's Lil TJ.
15: What's up? It's 21 Savage.
16: It's Vito, baby.
17: What's up? What's up? What's happening?
18: What's up? It's Smoke.
19: What up? It's your boy Lil Durk.
20: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P.
21: T.I., man. You understand that?
4: We are

was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Hollas, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog

0: What's up? It's Lil Baby.
1: Yeah, Future.
2: Hey, what it do? It's Jacquees.
3: In the hole again.
4: Galaxy Radio. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We in here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect. Daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen. Want je moet gewoon werken met de middelen die je hebt. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden.
4: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill.
7: A whole-

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
6: En dan tot slot het weer.
7: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
1: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
0: This is Galaxy Radio.
9: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
6: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio. We are
10: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
4: We are Galaxy.
13: Brand new day. Brand new day with my crew. With my crew.
14: It's Tiger. Non-stop hip hop.
15: Me, myself, 1/3 Quavo.
16: This is Travis Scott.
17: Let him know.
18: Migos in the building.
19: What up, it's your boy DJ Mustard.
20: Hey, yo, this is Cardi B.
21: What's up, this LMA.
22: Turn it up, this is Future.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
8: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
11: hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
12: This what we sound like, baby.
10: Let's go.
13: We back.
14: Rolling 10 joints in a row.
15: Do it.
16: Back inside that hip hop and R&B.
17: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
18: Light them up.

0: on We In Here.
1: Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect. Daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen. Want je moet gewoon werken met de middelen die je hebt. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
2: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
3: Bring the real
4: hip-hop.
3: Bring the hip-hop.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
8: En dan tot slot het weer.
9: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: Let's go!
11: Another hour of hip-hop.
12: Stay tapped in.
13: Right here.
14: Cause I said so.
15: This is Galaxy Radio.
16: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

0: check it, check out
1: the music.
2: Next, more hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow
5: us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
6: us
5: on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 11 a.m.
8: Dit is de Galaxy News Update. Op de A27 bij knooppunt Eemnes is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestuurder van een bestelbus raakte richting Almere de macht over het stuur kwijt en botste tegen een verkeersbord. Het voertuig belandde verderop in de bosjes. De bestuurder raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Russische supermarketen Hyper Globus. Het bedrijf, dat in 2025 afgesplitst is van de Duitse Globus, heeft meer dan 20 supermarkten in Rusland. Schröder bouwde zijn Russische banden op tijdens zijn kanselierschap van 1998 tot 2005. Het aantal dieselauto's in Nederland daalt sterk, van bijna 1,4 miljoen 10 jaar geleden naar zo'n 560.000 nu. De hoge dieselprijs, momenteel €2,77 per liter, tegenover €2,71 voor benzine, maakt diesel financieel onaantrekkelijk. De restwaarde halveerde in 10 jaar van 31% naar 15% voor diesels van 5 jaar oud. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden. ProRail verbreedt en verlengt de perrons, trappen en de Oosttunnel, omdat het station dagelijks zo'n 200.000 reizigers ontvangt en dat aantal naar verwachting stijgt naar 275.000 per dag. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. En dan het weer. Vandaag is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is er iets meer bewolking en een kleine kans op een bui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
10: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
11: This what we sound like, baby.
9: Let's go.
12: We back.
13: Rolling 10 joints in a row. Do it.
14: Back inside that hip hop and R&B.
15: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
16: Light them up.

0: vanavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Woep woep.
2: Drijf gaat zingen.
3: Op de radio.
0: Wat weet jij?
2: Ik weet helemaal niks, vriend.
0: Jij weet niks?
2: Ik ben geen Juice kanaal, dan krijgen we dat er ook nog een keer over eens terug.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy. Galaxy.
4: This is what your favorite

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gülek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio. We are Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
14: We right back.
13: Yeah.
14: We right back.
15: Well, okay.
0: We're back with more hip hop, R&B, and Afro music.
15: Now let me break it down.
0: We are Galaxy Radio.
15: This beat right here.
16: Yeah, I know.
17: Get that old robotic futuristic George Jetson.
15: Was like nothing we had ever heard.

0: Boes, you know what I'm saying?
1: Ja, super vet dat je weer luistert naar Flava in je Ears. Dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. En vandaag een hele speciale uitzending. Een eerbetoon aan Tony Scott. Maar geen typische, denk ik. We doen dit een dag na zijn geboortedag. Dat was gisteren. En ja, ik wil zoiets ook niet wiskundig uitdenken, zo'n eerbetoon. Zoiets doe je op gevoel. We kunnen Tony Scott onmogelijk in één aflevering samenvatten en dat gaan we dus ook niet doen vandaag. Ook ga ik je niet vertellen wie Tony Scott is en was. Dat kun je zelf ook op gaan zoeken. Daar kun je genoeg over vinden. Ik ga het niet oplezen voor je. Nee, we gaan het anders doen vandaag. Vandaag vertel ik het verhaal van Tony Scott namelijk niet zelf. Vandaag laat ik de mensen aan het woord die hem hebben meegemaakt. Vrienden, familie en collega-artiesten. Ik wil horen wie Tony was voor de mensen om hem heen. En voor als je nu luistert, niet alle verkregen anekdotes zullen waarschijnlijk op de radio komen. Een onderdeel van radio maken is een gevecht tegen de tijd en je hebt 2 uur. En die vliegen zo voorbij. Maar ik heb ook nog een Mixcloud-pagina en daar gaan we nog door met het eerbetoon. En op Mixcloud kun je mij vinden via te zoeken op mixcloud.com naar Flava in je Ears, zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast. En dan vind je mij vanzelf. En daar gaan we dus nog gewoon door. We gaan vandaag trouwens ook niet alleen maar hip-hop draaien, ook hip-house, ook R&B. En we gaan vandaag zelfs rockmuziek draaien. We gaan doen wat Tony zou willen. We gaan er geen zwaarmoedig iets van maken. We gaan er een klein feestje van maken. En om te beginnen doen we dat met de Galaxy Throwback Radio Opener. Want Galaxy heeft een spin-off channel genaamd Galaxy Throwback Radio. En één ding weet ik zeker. De playlist wordt op allerlei manieren samengesteld. Maar er zit af en toe een track tussen waarvan ik zeker weet dat deze er dankzij Flava in je Ears in terecht is gekomen. En vandaag gaan we daarom een track draaien die nog nooit in die playlist heeft gestaan. Een track die Tony Scott bovendien heel vet vond en waar we ons dus hard voor gaan maken dat die in die playlist terecht gaat komen. In die playlist van Galaxy Throwback Radio. Ik heb het over Just Ice met The Original Gangster of Hip Hop.
2: This record you're about to hear, The Original Gangster of Hip Hop, contains explicit dirty lyrics like fuck, shit, ass, bitch, your mother's dick, asshole, all that shit. Hit it, DMX.

0: Was dat het?
1: Ja.
2: Joma, toen wij in de jaren 80, begin jaren 80, een beetje begonnen aan die hele hip-hop journey. Die hele hip-hop reis in Nederland. Toen waren velen van ons, waaronder ikzelf, nog een klein beetje op zoek naar wat nou precies die stijl zou gaan worden. Wat nou precies die flow zou gaan worden. Want ja, je kon wel gewoon mensen klakkeloos gaan imiteren uit New York. Maar je wilde altijd wat, zeg maar, van jezelf eraan toevoegen of zo. Maar bij Tony Scott leek het er altijd op alsof hij vanaf dag 1 meteen al zijn draai had gevonden. Meteen al zijn flow had gevonden, snap je? En zijn sound stond gewoon als een huis. Weet je wel, zowel vocaal als muzikaal. En het was ook geen verrassing, zeg maar, dat hij iets van 11 top 40 hitnoteringen heeft gehad. Zo, jammer. Tony Scott, rest in peace. Tony Scott forever.
3: Wat een mooie anekdote van Extins over Tony Scott. En ik heb ook hierbij een anekdote van Vince Charming. Die heeft meerdere anekdotes achtergelaten. Dus bij deze de eerste. En hij heeft het over Gangster Boogie van Tony Scott. En trouwens, Vince Charming was de danser van Tony Scott. En ook danser bij King B. En even terug naar Gangster Boogie van Tony Scott. Dat was zijn derde single. En in de jaren 90 had je altijd Countdown. En als je als artiest een hit had, mocht je die hier bij Countdown live performen. En niet alle acts waren live overigens. En hier kregen Kenny en ik de kans om met meerdere mensen een choreografie te maken. En daarom draaien we ook de Countdown versie, welke je ook op YouTube kunt checken. Tony Scott hier met Gangster Boogie.

Ja, je ziet die countdown video gewoon bijna weer gewoon helemaal voor je afgespeeld worden. Hier nog een anekdote van Jerry Sedok. En hij zegt, ik ken Tony Scott sinds mijn lagere schooljaren. We gingen naar de Hoge Wegschool in Amsterdam Watergraafse Meer. En daarom is die voor mij Peter van der Bos, want Tony Scott bestond toen nog niet. Ik zou dan ook onze eerste kennismaking met hiphopcultuur willen benadrukken. Toen we in 1983 als 12-jarige jongens de Electric Boogie en Breakdance groep EBC hadden, Electric Boogie Company, een grote danswedstrijd in Amsterdam wonnen door choreografie te introduceren. Ook toen was Peter al een trendsetter, samen met Jimmy, Moreno en ik. Zoals je op mijn geposte foto kunt zien op Instagram, samen met Jimmy, Melvin en Franklin, vervolgde Peter na de dans in de hip-hop rap scene en zij vormden de groep Too Tough Enough. Maar om zijn eerste stappen in de hip-hop te eren, vraag ik het nummer Electric Kingdom van Twilight 22 aan. Het nummer waarop wij in 1983 de beste dansers van Amsterdam waren.

Tony Scott met Blessed With Talent. En dat heeft alles te maken met het eerbetoon wat we vandaag hebben aan Tony Scott. Gisteren was zijn geboortedag en vandaag dus het eerbetoon aan hem. We gaan nu door met de concertagenda. Wat is er nou binnenkort te doen in dit land? Nou, op 10 oktober in Tivoli Vredenburg Utrecht Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. Ook op 10 oktober DJ Crush in de Melkweg in Amsterdam. Op 11 oktober Atje in Paradiso Amsterdam. En op 12 en 13 oktober J. Cole, The Fall Off Tour in de Ziggo Dome Amsterdam. Op 15 oktober in Parktheater Eindhoven Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En op 16 oktober de Come Up 0182. Geen competitie, maar creativiteit en verbinding. Nadat diverse opkomende artiesten op schrijverskamp zijn geweest, hebben zij zich opgemaakt voor deze show. Dus support dat. En op 16 oktober ook in de Vereniging Nijmegen, wederom Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En dan moet ik één track kiezen en ik heb gekozen voor J. Cole met Who Dat.

vibe. Brain Power met Voel de Vibe. En hier nog twee anekdotes. Eerst van MC Complex en daarna van Brain Power. MC Complex zei: Mr. Tony was een held voor mij. Hij was al op plaat toen ik een broekie was en ik vond hem supergoed. Ik danste in de voorkamer op zijn muziek en ook een van mijn beste vrienden was helemaal fan van hem. We luisterden graag naar hem. Hij is echt iemand die ook zijn Surinaamse en inheemse roots zo goed heeft kunnen integreren in zijn muziek en stijl. Dat heeft bijna nog niemand gedaan naar mijn idee. Hij staat daarin ook echt op een bijzondere plek in mijn hart als artiest. Ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten en spreken en ik mocht meerdere keren als presentator hem aankondigen op events. En hij kwam zelfs bij mijn avond live on the low optreden. Helaas heb ik weinig contact onderhouden in de afgelopen jaren. En Brain Power zei: ik zal nooit vergeten dat ik de single van Under Pressure van Boyz II Men kocht in 1991. En die song had gewoon een featuring van Tony Scott. Super dope. Ik heb hem dit ook verteld. Hij vond dat heel tof. Zoals hij zou zeggen, fantastisch. Super dikke tune. Deze langere versie staat ook op de Expanded Edition van hun classic album Coolie High Harmony. En er zijn meerdere anekdotes hoor. Vorig jaar zagen we elkaar voor het laatst. We wisten toen nog niet dat dat voor het laatst was natuurlijk. Maar het was een mooi moment. Gewoon als broeders hangen. Geen verplichtingen. No pressure. En alleen maar peace. Zoals ik in een van mijn posts schreef: such a pure spirit.

0: Kanye West en Jay-Z met een titel die ik niet in zijn geheel kan uitspreken, maar ze waren in Parijs. Laten we het daar even bij houden. En een track die Tony Scott heel vet vond, heb ik me laten vertellen. Nu is het alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy Mixtape. De Galaxy Throwback Mixtape. Ik zoek dan online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor hun is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lopro, ook collega hier bij Galaxy, daar een mixtape van. Van al die tracks die het hele jaar zijn binnengekomen. En dit keer heb ik een inzending gekregen van niemand minder dan Ranald Steven. En hij koos voor, nou ja, laat het hem zelf maar vertellen, hier komt-ie.
1: Ik heb een tijdje na moeten denken over wat mijn ultieme throwback track is wat dat betreft. Het zouden er meerdere kunnen zijn. Heel veel nummers brengen me terug naar een bepaald moment. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Rockstars van Non-Fiction. Deze track brengt me echt terug naar de zomer van 2003. Waar het leven simpelweg gewoon bestond uit wakker worden, naar de skatebaan, bier drinken, jointje roken, roken en 's avonds naar de kroeg. En de dag daarna herhaalde je gewoon het weer. Precies hetzelfde. Ultieme jeugdherinnering wat dat betreft, die plaat Future Is Now kwam volgens mij uit in 2002. Ik ben toen ook nog naar het legendarische optreden van ze geweest in de Melkweg. Wat echt... Nou, ik denk dat ik nog nooit zo'n vette pit heb meegemaakt met een hip-hop concert als bij Non-Fiction. Dus breng me terug naar die tijd. Dus mijn ultieme throwback track is Rockstars van Non-Fiction.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 1 p.m.
5: Dit is het Galaxy News.
6: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
7: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Hey jij daar, maak je klaar. Want 40 jaar dan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. 40 jaar

symbol that now stands for

een grappige anekdote was dat Peter had een soort skill waarin hij iets mooier kon brengen dan dat het echt daadwerkelijk was. En hij had ooit rijst met kip gemaakt. En eigenlijk waren de kruiden in principe vrij simpel. Dus een beetje zwarte peper, kipkruiden en volgens mij zout. Dus dat was niet echt heel super bijzonder of zoiets. Maar de manier hoe hij dat voorschotelde, weet je, het was echt alsof hij een optreden aan het geven was. Ik heb dus, om een beetje een indicatie te geven, zei hij: jongens, ik ga een hele mooie kip voor jullie maken. Want hij woonde toen nog in een soort appartementje aan de Zeedijk, midden in de stad van Amsterdam. Dus we moesten met de trap omhoog. En hij had voor ons gekookt. Dus, en hij begon het echt zo te vertellen van: jongens, ik heb een hele mooie kip voor jullie gemaakt hier. En ik ga het voor jullie maken. En ik gooi het hier in een hele mooie olijfolie. En een beetje zout. En kipkruiden erbovenop. En, dus hij maakte er echt een hele show van. En heel vreemd genoeg, de kip was gewoon verrukkelijk. Dus op de een of andere manier, ja, werkte het gewoon. Dus het was echt een lekkere kip geworden ook. Maar zo was hij dus eigenlijk met alles. Hij wist van alles wel een feestje ervan te maken, zeg maar. En het was altijd super gezellig met hem. Dus die kip, die is gewoon geweldig.

0: straight up for all the niggas out there who fronting on some bullshit.
1: R&B singers, MCs, rap producers.
2: Wat er leuk aan deze track is, deze hebben we ooit ergens in begin 2000 gemaakt. Samen met Honest, die onderdeel was van Solid Souls en Reckless Tyrone. Van mijn oude groepje Too Tough Enough, waar Peter Tony Scott overigens ooit uit is voortgekomen. Even teruggekomen op deze track. Deze track zou eigenlijk een soort van voorbode zijn van de comeback tracks die we met Peter hadden gemaakt, dus met Tony Scott. Alleen kwamen we toen bij een platenmaatschappij terecht die eigenlijk de weight niet kon dragen van een artiest als Tony Scott. Dus ze konden hem geen recht aandoen en daardoor is die hele deal niet doorgegaan, waardoor hij zoiets had van, hey, fuck die hele comeback. Ik ga weer gewoon lekker 80s en 90s shows doen, dus nou, eigenlijk is dit wel een beetje een anekdote over, zeg maar. Ja, ik heb in principe verhalen erover over Peter Tony Scott. Het was een fenomeen, dus dat.
3: Je hoorde zojuist Melk Run met een anekdote over Tony Scott. En voor de track die je daarvoor hoorde, hoorde je nog Honest met een anekdote over Tony Scott. Beide bedankt. De track van hun die je hoorde was van Tony Scott, Reckless Tyrone, Melk Run en Honest, genaamd Real Hip Hop. Nou, wat een understatement is dat. Wat een dope track was dat. En daar weer voor DJ Newmark en Method Man met Zodiac Killer. Nu, tijd voor de Soundbite. Een spelletje waarmee je helemaal niets kunt winnen. Gewoon voor de eer doe je gewoon lekker mee met dit spelletje. Want het is de kunst om binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben. Een hele bekende track, vind ik dan. En deze keer kan ik alvast hinten dat die in het teken staat van Tony Scott. Kan jij binnen 5 seconden raden welke track dit is? Ja, ik ben wel benieuwd of het je gelukt is binnen 5 seconden. Laat het mij dan ook vooral weten en straks hoor je hoe je dat mij kunt laten weten. Nu heel wat anders. Een anekdote over Tony Scott van Joe Neal, oftewel George O. Jansen, die deze anekdote deelde. Hij zegt, hey Danny, in de jaren 90 heb ik samen met Tony Scott aan een album gewerkt. Hij zei tegen mij, Joe Neal, wat denk je ervan als we samen aan een album gaan werken? En al onze avonturen op een experimentele manier gaan uiten door te experimenteren met sound en stijl. Ik zei, let's go, T. Een half jaar later lag onze album in de winkel en ik dacht tijdens mijn memory lane, zal ik die nog ergens kunnen kopen? Zal die nog ergens te vinden zijn? Zal die nog ergens te krijgen zijn? En ja hoor, je kan het nog bestellen bij een online shop die ik niet bij naam mag noemen. Ik dacht, ik ga het bestellen en ja hoor, 2 dagen later lag het album Chameleon in mijn brievenbus. Ik had niets tegen mijn vrouw gezegd en dus toen het pakketje binnenkwam en ze maakte het open, werd ze helemaal emotioneel en moest huilen. Ik zei, laten we in de auto luisteren, want deze heeft nog een cd-speler. En nou, bij het eerste nummer kwamen de tranen en emoties naar boven bij mij en mijn vrouw. Bij elk nummer kwamen alle studioherinneringen weer naar boven en de teksten die we samen hebben geschreven. En ook de stukken waar ik mijzelf hoor rappen en toasten. Een moment van vreugde en verdriet. Big up to you, Chief, a.k.a. Peter van den Bos. En we draaien nu Tony Scott en Joe Neal met Once Upon a Summer Day. We'll be right back.

0: The number one in hip-hop and R&B.
1: This Fakir Boyneke, K-Zone. Yeah, that is what I want, but it won't. Boom-ka, fuck-a-doom, tuk-a-doom, but it won't. Is it good? Sound. Waar ik woon is 90% van de inwoners allochtoon. De taxichauffeurs en de metrochauffeurs ook dus. Is dat wel? Broekas effect alles. Waar ik woon. Pak het doen, pak het doen. Dat waar ik.

0: is allochtoon. Het staat dus in de winkels ook. Er zijn geen koffieshops.
1: Nog veel tomos
0: waar ik woon. Er is ook nooit gebrek aan crack en coke waar ik woon. Stukjes en dealers domineren de zone waar ik woon. Shoppers doen niet aan koopavond waar ik woon. Taxis komen ook niet. Worden beroofd waar ik woon.

0: Kiddo C met Waar ik woon. En daarvoor nog Tony Scott zelf met een voice clip, die een voice note moet ik zeggen, die hij stuurde naar Kiddo C. En Kiddo C zei over Tony Scott: sup Danny, ik vind het nog steeds heel moeilijk te bevatten, laat staan te vatten wat Tony Scott voor mij heeft betekend. Om het samen te vatten in één anekdote allemaal, dat is ontzettend lastig. Dus ik gebruik een gedeelte van mijn afscheidsreden naar hem. Ik ben dankbaar voor alle herinneringen aan Tony Scott, a.k.a. Peter, de vele voice notes, mijn kennismaking met rap workshops tijdens een gastles bij zijn muzieklessen op Pieter Nieuwland, waar hij me in 2003 met zijn leerlingen liet praten en creatief bezig zijn naar aanleiding van zijn favoriete track van mij, genaamd Waar ik woon. Via de rap workshops ben ik 18 jaar geleden in het onderwijs gerold, so basically, I owe this man everything. En zijn afscheidsconcert in Paradiso in 2016, waar hij mij, Miss Brownie, C-Flow en DJ Beer met onder andere die track liet staan tussen alle grote Nederlandse A-sterren en hij alsnog de show stal, ondanks zijn steeds sneller vorderende MS. De bezoekjes en goede gesprekken bij hem in Wees met de gezamenlijke jeugdvriend Jurgen Lekkie. Kijk, zijn muzikale grensverleggende prestaties en pionierswerk blijven sowieso ongeëvenaard, maar alleen al hoe hij was als mens. Goals. Al is er te vaak misbruik van zijn goedheid gemaakt, in ieder geval is hij integer en met zijn ziel clean en intact gegaan. Officieel Isabi toch, rustzag en pijnloos strijder. Wat een woorden, ja, daar word ik even stil van. Toch moet ik door met de show en jou ook laten weten dat we zo bekend gaan maken wat nou die soundbite was, die track van Tony Scott. Eerst nog het volgende, je kan mij gaan volgen op Instagram en ook nog op Spotify en ook nog op Mixcloud. Allemaal onder die naam Flava in je ears, met een S er dus achter. En op Mixcloud gaan we dus nog door met deze uitzending. Daar nog veel meer anekdotes, ook opgenomen anekdotes van alles en nog veel meer muziek ook van Tony Scott. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Op Mixcloud.com zoek je dus naar Flava in your ears, met een S eraan vast. Nu, de bekendmaking van die soundbite. Dat was Tony Scott met Get Into It. Maar daar hoort ook een tweede anekdote van Vince Charming bij. Hij zei: dit is mijn eerste video samen met Kenny voor Tony Scott. Hiervoor danste eerst Giovanni Adriaans en Marcel Barrett in zijn eerste video, That's How I'm Living, met als B-kant The Chief. Kort daarna kwam zijn tweede single Get Into It met ons en daar konden wij ook toeren met Tony. En onze eerste buitenlandse optreden was in Italië. Eerst Milaan en daarna naar Rome. Wat een happening. En ook heeft Wendel Janayu een hele mooie anekdote over Tony Scott, waar deze track dan ook bij hoort. En daar gaan we eerst naar luisteren en daarna gelijk Tony Scott met Get Into It.
1: Als klein jongetje wonende in Groningen zag ik een keer de clip van Tony Scott op tv, MTV. En dat was de clip van Get Into It. En mijn moeder zei toen tegen mij: kijk eens, dat is mijn neefje. En toen dacht ik: wow, is dat gewoon, ik heb gewoon een beroemde oom. Dus dat was voor mij al een hele ding van dat ik zo'n beroemde oom had. En ik vertelde dat ook aan anderen. Die wouden me nooit geloven in de klas. En ja, toch was het zo. En het was even wennen natuurlijk om zo'n beroemde oom te hebben. En op familiefeesten ken ik hem gewoon als Peter, mijn oom. En nooit beseffende dat hij echt een grote superster was. Ik had ook wel eens gesprekken met hem. Later, toen ik in mijn 40e jaren was, hadden we echt diepe gesprekken. Spiritueel, weet je, hij zag dingen echt als... hij bekeek dingen heel anders. En daar kon ik best wel veel van leren. Hij stuurde mij een keer een voice note waar hij toen zei van: Wendel, dit kwam in me op om je te vertellen. Hij zei toen: jij bent een heel wijs persoon. Als je ergens binnenkomt, hoef je niets te vragen. Je kijkt meteen en je weet gelijk wat er aan de hand is. Yo sabikba, dat is dat, jij weet al genoeg, zeg maar, in het Surinaams. En dat heeft me wel geraakt, want niet veel mensen kenden mij op die level van spiritualiteit, zeg maar. Dus dat zijn de dingen waar ik aan terugdenk als ik de naam Peter hoor. Mijn oom die heel spiritueel was. En dat zal ik voor altijd met me meedragen. Dus Tony, bedankt daarvoor. En ik zal altijd jouw lessen met me meenemen.

Hey Danny, Roderick hier. Ik heb niet een heel bijzondere anekdote over Tony Scott. Behalve dat het van eigenlijk een van de eerste Nederlandse artiesten was waar ik mee in aanraking kwam qua hip-hop. Mijn zus die had toen een vriendje die maakte mixtapes elke maand. Die verkocht hij op school met alle hits van dat moment. Vooral een beetje dansmuziek en hip-house wat toen populair was. En volgens mij is dat de eerste keer dat ik met zijn muziek in aanraking ben gekomen. En ja, het is zo'n beetje het oudste wat ik me kan bedenken qua artiest uit Nederland. Die echt is echt indruk maakte en is blijven plakken. En daarnaast ja, was het een grote eer om hem afgelopen jaar een aantal keer te ontmoeten bij het Urban Matters Festival in Helmond. En vorig jaar hadden we daar een kleine expositie hangen waarin we een aantal periodes uit de Nederlandse hiphopgeschiedenis qua platenhoezen hadden uitgelicht. Waaronder ook de hele hiphouse era. En daar hadden we uiteraard Tony ook goed in het zonnetje gezet door vijf hoezen van hem op rij op te hangen. En het was erg leuk om met hem en zijn begeleider die erbij was daar toen langs te gaan. Hij was toen jammer genoeg al qua gezondheid behoorlijk moeilijk aanspreekbaar. Maar toen hij zichzelf aan de muur zag hangen, was er toch heel duidelijk een grote herkenning. En wees hij vooral naar de hele oude foto van hem, waarin hij zei, wat jong was ik toen, hè. Dus ik denk dat hij dat erg mooi vond. En het was voor mij een hele mooie eer om dat met hem te kunnen bekijken.

De Ultra Magnetic MC's met Gifted Drummer Sam hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears, waar we vandaag een eerbetoon hebben aan Tony Scott. En die hoorde je ook daarvoor, die Tony Scott, samen met DJ Fix en Beware met Pick Up The Pieces. Dat werd ingeluid door Roderick, a.k.a. DJ Manifest van het mooie Dutch Hip Hop Archives. En daarvoor weer Bismarcky met Make The Music With Your Mouth, Biz. Hey, normaal gesproken hoor je hier een 15-minute mix, maar die gaan we verplaatsen naar Mixcloud.com, waar je nog veel meer anekdotes over Tony Scott hoort. En ook nog veel meer muziek van Tony Scott hoort. Dus ga dat zoeken. Op Mixcloud.com zoek je dan naar Flava In Your Ears. Zoals de hit van Craig Mack, maar dan met een S eraan vast. Nu is het al tijd voor Out With A Banger. En dit keer met een anekdote van Puk Banoff, die heel goed bevriend was met Tony Scott. En hier haar verhaal. The Chief barstte in tranen uit, denkende aan zijn vader Hercus en zijn ziekte en wat hem te wachten staat. Ik vroeg hem of we deze scène weg moesten laten en natuurlijk zei hij, nee Puk, dat hoeft niet. Tranen van geluk en verdriet mogen best gezien worden. Emotie mag gezien worden, Puk, en het benadrukt wat ik voel. Ja, en het past precies, jawel, precies zo in die cliptory en alles. Isabi toch? Dus Puk, laat het er gewoon in zijn. Want ja, zo moest het zijn, Puk. Jawel, laten we het vieren wat we hebben en mogen doen in het leven. We moeten vieren dat we er nog zijn en mogen beleven wat is. Isabi toch? Ai. En groeten op deze manier naar de zee. Het idee om Chief Hercus er doorheen te filmen bij de videoclip is puur om te benadrukken dat hij aan hem dacht. En omdat Peter, a.k.a. Tony Scott, de clip, de hardere versie van Till the Days Are Gone, op wilde dragen aan zijn vader. Dagen en avonden werd gesproken en besproken wat hij voor zich zag. En we probeerden dat ook op die manier te filmen. A little girl playing in the garden always got you near me. Laten we dat er doorheen proberen te filmen, Puk. En dat is gelukt. Ook de Chief is vertolkt als jong kind in de clip. Toen we de track hadden geproduceerd en de zang opnieuw hadden opgenomen en alles officieel af was, lieten we de track horen en hij was er zeer blij mee. We zetten de clip in elkaar en de emoties schoten alle kanten op tot de dagen op zijn, Puk. Ja, want zo is het leven. Het zijn exacte teksten die zo gezegd zijn. Het staat in het geheugen gegrift. We vierden hierna de afronding van dit alles en zijn wat gaat drinken met kibbeling. Want hij wilde zo graag verse kibbeling uit het IJmuiden. Want ja, daar zal het wel lekker vers zijn. En lekkerder dan hier in Weesp. Isabi toch? We halen altijd verse vis bij ons vertrouwde stekkie. En inderdaad altijd verse vis. Toen hebben we nog besproken om een rap track te maken. Helaas is het er nooit meer van gekomen. Omdat rappen niet meer helemaal ging. Ook niet met hulp van bepaalde trucs. En ja, je weet nooit hoe we in de toekomst alles verandert en wat nog mogelijk is. En ook heb ik nog een raptekst van de Chief gekregen die hij speciaal had geschreven. Aldus Chief. Wie weet nog wat mag en kan komen. De clip is mogelijk gemaakt in samenwerking met vele anderen en in de mooie omgeving Loads. Lots of artists doing stuff. Opgenomen. In de clip zijn onder andere te zien twee supergoede vrienden van de Chief, namelijk Robbie Koster en Margriet Robbenmond. En ook Hugo Nipte en zijn zoon waren van de partij. Daarnaast ook nog Wally McKee en Carla Pelgrims. Bonchet, Ronnie Jansen, Andres Kiekens, Diana Voorthuizen, Kenneth en vele anderen. En dan sluit Puk af met, dit had ik geschreven als stukje voor een boek of film die Peter bij leven. En als zijn dood eerder zou komen dan na zijn dood heel zijn leven en alles wat hij me heeft verteld daarin te verwerken. En ik heb hier aan toe te voegen bij de rockplaat die ik zou gaan draaien. Galaxy is een echte hip-hop, R&B en afro en dancehall zender. Andere genres hoor je hier eigenlijk helemaal niet. En ook is het uit de boze om andere genres te draaien. Maar Tony had nog één wens. En die ga ik vandaag gewoon uitvoeren. Dus Galaxy, sorry alvast. Maar we gaan vandaag er niet uit met zomaar een banger, maar met een headbanger. Tony Scott, bedankt voor alles. En rust in vrede.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 0,3 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio. We are
11: Turn up.
10: Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
13: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
14: The Galaxy Airplay Top 20.
15: En dan gaan we met een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 tellen we de 20 meest gedraaide platen voor je af. Deze week met 11 stijgers, 4 dalers, 3 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. We beginnen met nummer 20. Dat is Keyclock. Hij krijgt de hardste klap na Kalani deze week. Want Kalani die zakt maar liefst 8 plaatsen. Keyclock gaat 6 plaatsen achteruit met Face Down.
10: The Airplay. Top 20. Number 20.

0: Zes plaatsen verlies van 14 naar 20 gezakt deze week. Nummer 20 deze week in de Airplay Top 20. Key Clock en Face Down.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Op 19 komen de eerste nieuwe binnenkomen van 2 tegen. Een nummer kwam een tijd geleden al uit op zijn eigen label Quattro Vision. Dan heb ik het over Henky T. Hij brengt met dit nummer 2 bekende stemmen uit de Nederlandse hip-hop scene samen. En zoals de titel van de song het eigenlijk al zegt, kiezen Henky T en KM, want daar hebben we het over, voor melodieuze zomerse R&B sounds in plaats van de harde rapproducties die ze normaal uitbrengen. Samenwerking werd al voor de officiële release via social media geteased en kreeg al snel een plekje hier in de playlist bij Galaxy. Nummer 19 in de Airplay Top 20. Nieuw binnengekomen R&B shit. Hier is KM samen met Henky T.
2: Nieuw in de Airplay Top 20.

0: keer in de Airplay Top 20. Deze keer op nummer 18. 1 plaatsverlies voor Tams met What You Need. Voordat we nummer 17 gaan draaien, ga ik eerst de 2 plaatsen aan je voorstellen die kans hebben zijn voor de Airplay Top 20. Sluwe Olly heeft een nieuwe plaat uit, die heet Z-Head. Maar eerst Ema, hier is Need It Bad.
1: Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: Aiken met Smack That. Door met de Airplay Top 20, de 20 meest gedraaide platen van afgelopen week hier op Galaxy. Op 17 staat Panna en Panna blijft terugvechten. Jonna Fraser en Jeon stijgen deze week 3 plaatsen van 20 naar 17 en daarmee een van de 4 grote stijgers deze week. De track verscheen oorspronkelijk eind 2025 via Noah's Ark en brengt de melodieuze sound van Jonna Fraser samen met de Caribische invloeden van Jeon. Ook buiten deze track blijft Jonna Fraser actief. De kaartverkoop voor zijn Meer van Mezelf Tour 2026 is inmiddels aangekondigd. En Jonna Fraser die is bezig met het voorbereiden van een nieuw album.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Nummer 17 dus, in de Airplay Top 20, Jonna Fraser en Jeon en Panna.
2: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.

0: Vorige week nog op het randje van de afgrond op nummer 20. En deze week toch weer 3 plaatsen winst voor Panna van Jonna Fraser en Jeon. Op nummer 16 ook een plaat die 3 plaatsen stijgt. B2K met Mylis. De track is de eerste nieuwe B2K-single in ruim 20 jaar. En verscheen precies 25 jaar na de debuutsingle. Aha. Omarion, J-Boke, Razzby en Lil Fuzz zingen op Mylis over volwassen relaties, opnieuw beginnen en het loslaten van een emotionele bagage. De comeback krijgt bovendien een vervolg. B2K is bezig met Eclipse. Dat is hun eerste nieuwe studioalbum sinds Pandemonium in 2002 uitkwam. De nieuwe planning is dat het album op 6 november van dit jaar gaat verschijnen. En voor het project werkte de groep samen met onder andere producer en songwriter Sean Carrot. Deze week dus 3 plaatsen omhoog. Van 19 naar nummer 16, B2K Mylis.
1: Top 20. Number 16.

0: 6 november, dan gaat het nieuwe album uitkomen van B2K. En dit was de eerste single eruit. Die stond er deze week op nummer 16. Je hoorde Mileage. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan het eerste overzicht van de Airplay Top 20. We hebben deze week 11 stijgers, 4 dalers, 3 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Op 20, Keyclock, Face Down. 19, een nieuwe binnenkomer, Henky T en KM met R&B shit. Op 18, een zakker, Tams, What You Need. 17, 3 plaatsen winst voor Jonne Fraser en Jeon met Panna. En ook 3 plaatsen winst voor B2K met Mileage. Die heb je net gehoord in de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Op 15, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Het is Jalen Court. Jalen is een R&B-zanger uit Hampton, Virginia. Hij groeide op in een muzikale familie, begon zijn zangcarrière in de kerk zoals zoveel artiesten en noemde Usher, Drew Hill en Silk zijn grote voorbeelden waarop hij zijn muziek baseert. Mabou combineert moderne R&B met een warme en melodieuze sound van begin jaren 2000. De track gaat over een jonge liefde en het moment dat je beseft dat iemand meer is dan alleen een goede vriend of vriendin. Het moment dat de liefde opbloeit. De productie is van Sinatra on the Tracks. Jalen Court bracht de single uit via Cash Money Records. Het label waar eerder ook belangrijke artiesten op zaten. Zoals Lil Wayne, Drake en Nicki Minaj. Deze week dus de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 15. Jalen Court, Mabou.
2: Nieuw in de Airplay Top 20. The Airplay Top 20. Number 15.

0: hoogste nieuwe binnenkomer deze week in de Airplay Top 20. Nummer 2 van 2 nieuwe binnenkomers. Je hoorde Maboel van Jalen Court. 14, KM, Fresh en Lassa. Ze blijven omhoog gaan. Bare Minimum stijgt van 16 naar nummer 14. De track kwam eind 2025, begin 2026 uit. En groeide via streaming media en de radio uit tot een grote Nederlandse hip-hop track. Nou, deze week in de Airplay Top 20 dus op nummer 14.
1: This is the Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
1: The Airplay Top 20.

0: Bare Minimum van Fresh, KM en Lassa. Deze week dus twee plaatsen winst van 16 naar nummer 14 gestegen. Zometeen heb ik de banger van deze week voor je. Dat is van Kemma McGregor met For You. En de grootste daler van deze week. Wie dat is, dat hoor je zometeen.
1: Chaos to the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Newsbomb in ice.
3: Ik mag gewoon niks meer zeggen tegenwoordig.
4: Nee, het is,
3: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
4: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Wat,
3: ja, ik heb gewoon de
4: eerlijke mening. Je kan niet meer thuis slapen en
3: nee,
4: zo.
3: Broer,
4: je zit ondergedoken.
3: Ja, precies. Ga je maar de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is de mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
4: Het is trouwens Femke, geen Femke.
3: Het is Femke. Gaan we weer beginnen?
4: Ja, we gaan weer beginnen.
1: Hier, op Galaxy. Op Galaxy. Op Galaxy. The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
5: Galaxy Banger.
6: Let's try something new this time.
7: Brand new.
6: This is the brand new
7: hip-hop.
6: That's the
7: light.
6: Galaxy Banger.
7: Slick down.
8: Elephant, they are
7: for the girl, them.
8: You set the trend and now you set the pace. They know that then when me wine for me way.
9: I still got it.
7: Girl,

0: Zet een paar grootheden op een plaat. En je hebt waarschijnlijk een hit. Je hoorde Cameron McGregor samen met Snoop Dogg, Beanie Man en Stefflon Don met For You. Dat is de banger van deze week.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Ik zei het al, de grootste daler heb ik voor je in petto. 8 plaatsen verlies voor Kalani met Foldit. Maar ze mag wel in haar handjes klappen, want ze staat namelijk 54 weken in de lijst. Nummer 13 deze week dus. K.

0: will be number one in the AirPlay Top 20 this week. Stay tuned, because we're counting down to number one.
1: De Galaxy AirPlay Top 20.
2: Met net op 13 de grootste daler van deze week. En 12, die stijgt. Fat Smack stijgt opnieuw stevig door met Badabi en gaat van 15 naar nummer 12. Pakt dus 3 plaatsen winst. De rapper uit Atlanta bracht de track oorspronkelijk uit in 2025. Maar Badabi bleef daarna doorgroeien in clubs in zijn hometown Atlanta. Het nummer bereikte uiteindelijk de eerste plaats in de American Billboard Hot 100. Een lijst met populaire platen. En hij was nog steeds populair in de stripclubs in Atlanta. Het succes leverde Fat Smack een samenwerking op met Playboi Carti en een uitnodiging voor de videoserie Genius Verified. Inmiddels heeft hij ook zijn eigen nieuwe project gestart. Dat is Smack Season 3 Bankhouse. Deze week dus van 15 naar 12. Fat Smack en Badabi.
3: The AirPlay Top 20. Number 12.
4: Fat Smack.
5: Fat Smack, now on Galaxy.

0: Vaatsmaak, Butterbee van 15 naar 12 deze week in de Airplay Top 20. Voordat we zometeen het volgende overzicht gaan doen en nummer 11 voor je gaan draaien, heb ik eerst twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. De nieuwe Bryson Tiller heet Drop the Low en de nieuwe van Flo heet Cry Ugly.
1: Hey, hey, hey!
2: New music first.
1: Yo, hey,
3: new music now.
4: New feature music on Galaxy Radio.

0: De perfecte samenzang van Flo. Je hoorde Cry Ugly. En daarvoor Bryson Tiller, Drop the Low. Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Voordat we nummer 11 gaan draaien, eerst een overzicht. En dat starten we op nummer 15. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week is voor Jalen Courts met Mabou. Op 14 een stijger, Fresh, KM en Lassa, Bare Minimum. 13 is de grootste daler van deze week. 8 plaatsen verlies voor ex-nummer 1 Kalani en Foldit. Ze staat maar liefst 54 weken in de Airplay Top 20. En net op 12 een stijger, Fat Smack en Badabi. En wij zijn toegekomen aan nummer 11.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: J. Cole staat op het punt om de top 10 binnen te gaan. Hij stijgt van 13 naar 11. De track is afkomstig van The Fall Off, het langverwachte album dat J. Cole presenteerde als zijn afsluitende studioalbum van zijn carrière. Op Legacy kijkt hij terug op zijn jongere jaren, relaties en de persoon die hij door de jaren heen is geworden. De zang op de track is afkomstig van PJ. Haar warme vocalen zorgen voor het contrast met de persoonlijke en soms confronterende teksten van J. Cole. Deze week dus 2 plaatsen winst. J. Cole en PJ, Legacy.
2: This is the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. The Airplay Top 20, number 11. This is Galaxy Music.
3: J. Cole, Cole World.
4: Let's call it Legacy.
3: You're checking out the only station holding you down with the hottest music.
2: We are Galaxy Radio.
5: I know you got a

0: je wordt nooit man. Geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow
6: us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
7: us
6: on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 3 PM.
9: Dit is het Galaxy News. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
10: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
11: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
12: Turn up.
11: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
14: The Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
15: Elke zaterdagmiddag dan tellen we ze voor je af de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy in de Airplay Top 20. Deze week met 11 stijgers, 4 dalers, 3 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers met de hoogste op nummer 15. En in de top 10 zijn we toegekomen aan nummer 10. Drake, Janis,

Deze week van de Airplay Top 20 met op 10 Drake. Shut the fuck up, Janice. Een plaatsje winst van 11 naar 10. De track is afkomstig van Iceman. Een van de drie albums die Drake in mei van dit jaar tegelijkertijd uitbracht. Op zich al uniek. Voor het nummer gebruikte hij een herkenbare verwijzing naar een nummer van een Zweedse zangeres, Licky Lee, met I Follow Rivers. En dat klonk ongeveer zo.

0: De titel van het nummer zorgt ook voor een opvallende promotieactie namelijk. Drake organiseerde in meerdere Amerikaanse steden en in Toronto speciale apology parties voor vrouwen die officieel Janice heten. Bezoekers moesten zelfs hun identiteitsbewijs tonen om binnen te komen. Eén plaats winst dus van 11 naar nummer 10 in de Airplay Top 20. Janice, shut the fuck up van Drake.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Door met de lijst. Nummer 9, de Belly Gang Kensington samen met 21 Savage. What the fuck going?
2: All them boys tell it, man, don't put that on my city. Hold on, let me get it. I'm in a bulletproof.
1: The Airplay, top 20. Number 9.

0: de Amerikaanse radio hadden ze een probleem gehad met de lijst van deze week, de Airplay Top 20. Want ja, de four-letter word, die mag daar dus niet. Het is een hoop gefuck deze week. We worden de Belly Gang Kensington samen met 21 Savage. What the fuck going? En voor Belly Gang is dit zijn eerste grote landelijke doorbraak. De samenwerking met 21 Savage leverde hem een eerste notering op in de American Billboard Hot 100. Het nummer kwam binnen op 85 en steeg daarna gestaag door. Ook in de Amerikaanse rap- en R&B-lijsten ontwikkelde de track zich tot een grote hit. De combinatie van de Atlanta Club Music, de productie van onder andere Music Major X en de herkenbare stijl van 21 Savage sloeg het duidelijk aan. Deze week dus één plaats omhoog, de Belly Gang Kensington en 21 Savage met What the Fuck Going. Voordat we in Atlanta blijven met de volgende notering op nummer 8, ga ik eerst een nieuwe plaat aan je voorstellen. Het is de nieuwe van Polo G, die heet Oh My God.
1: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
2: This is Galaxy Music. This is Galaxy Music. Fresh and brand new on Galaxy.
3: Big Oz on the keyboard.

0: hebben voor de Airplay Top 20. De nieuwe single van Polo G heet Oh My God.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: There's a lot going on. In Atlanta hadden we net de Belly Gang Kensington met de 21 Savage voor je. Ik heb er weer twee uit Atlanta. T.I. en Summer Walker. Ze stijgen deze week van 9 naar nummer 8 met And Won't. De track brengt twee generaties uit Atlanta samen. T.I. geldt namelijk als een van de grondleggers van de moderne trap music, terwijl Summer Walker tot een van de grootste R&B-artiesten van haar generatie hoort. And Won't staat op Kill the King. Dat is waarschijnlijk het laatste album van T.I. De titel van het album gaat volgens hem over het loslaten van zijn ego en het beëindigen van het beeld dat hij jarenlang van zichzelf heeft opgebouwd. Deze week dus één plaats winst. T.I. en Summer Walker, And Won't.
2: The Airplay, top 20, number 8.

0: Young Miami, 7 blijft 7 met Spandat.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Het is de Airplay Top 20, de 20 meest gedraaide platen van afgelopen week. Elke zaterdagmiddag vanaf 2 uur tellen we ze alle 20 voor je af. Met deze week 11 stijgers, 4 dalers, 3 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Met de hoogste op nummer 15, dat was Jalen Cords met zijn nieuwe single die heette Mabou. Voordat we de volgende notering gaan draaien, ga ik weer even 2 kanshebbers aan je voorstellen. Van Nederlandse bodem. Moula doet tegenwoordig zonder B. Je hoort hem zo meteen met Allo. En Jordy Money komt eraan met Rare Guy.
2: Brand new.
1: Yep. This is going down. Galaxy Feature Music.

0: Moela zonder B en Allo. En daarvoor Jordi Money, die brengt zoveel platen uit dat het bijna op wekelijkse basis is. Zijn nieuwe single heet Handschoen. Wij deden het nog een keer met Rare Guy. Kans hebben voor de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Door met de volgende notering in de Airplay Top 20. We zijn toegekomen aan nummer 6. En nummer 6 is een daler deze week. Die gaat dus achteruit. Het is de tweede notering voor Drake in de Airplay Top 20. En dat heet Shebang.
2: Manish on the beat, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
1: The Airplay, top 20.

0: tweede notering in de Airplay Top 20 voor Drake. Je hoorde Shebang. Ja, als je drie albums in één keer uitbrengt, dan heb je in één keer heel veel plaatsen namelijk in de hitlijst staan. Deze week dus op nummer 6 en is drie plaatsen gezakt. Voordat we de nummer 5 gaan draaien, eerst even het volgende overzicht in de Airplay Top 20. Van 10 naar nummer 6. Op 10 vonden we een stijger. Drake met Janice, Shut the Fuck Up. Op nummer 9 ook een stijger. The Belly Gang, Kensington met 21 Savage en What the Fuck Going. Op 8 Atlanta is goed vertegenwoordigd. T.I. en Summer Walker met And Won't. 7 was een zittenblijver. Young Miami en Span That. En net op 6 dus een daler. Drie plaatsen verlies voor Drake met Shebang. Zometeen de nummer 5 in de Airplay Top 20. Ga niet weg, blijf luisteren. Tot zo.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. 5 met Marvin Banda en de hele 5 School.
2: Woep woep. Drijf gaat zingen.
3: Op de radio.
2: Wat weet jij?
4: Ik weet helemaal niks, vriend.
2: Jij weet niks?
4: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar 5. Hier op Galaxy.
5: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m. Galaxy plays all your favorites.
6: Yo, what's going on? This is Drake.
7: What's burning?
8: What's up? It's Summer Walker.
9: What up? It's your boy Usher.
5: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.
1: Airplay, top 20.

0: blijvende Airplay Top 20. Drie plaatsen winst voor Baby Chief Do It met Ghetto Love Story. En Baby Chief Do It is een jonge rapper uit Chicago. Hij vertelt op deze track een chaotisch liefdesverhaal wat buiten een club begint. De plaat combineert humor, straatverhalen en een opvallend melodieuze hoek. Ghetto Love Story staat op het 17 tracks tellende album Rise Against My Broken Odds. Als je dat afkort, dan krijg je Rambo en dat is een productie van Charlie Cook. Met deze track laat Baby Chief een toegankelijkere kant van zich zien. Normaal brengt hij namelijk keiharde raptracks uit. En dit is iets milder. En dat werkt, want hij staat namelijk deze week op nummer 5. Heeft 3 plaatsen winst. Komt van nummer 8 met Ghetto Love Story.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: 4 in de Airplay Top 20. Skilla Baby samen met Bryson Tiller en Chris Brown met Facecard. Een productie van Hitmaker en Aya IB. Track combineert een Detroit rapstijl van Skilla Baby met de melodieuze R&B van Bryson Tiller en Chris Brown. Deze week dus op nummer 4.
2: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.

0: 10, girl, you a 10. Girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10. Girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10. Nummer 4 deze week in de Airplay Top 20, Skiller Baby, samen met Bryson Tiller en Chris Brown, Facecard. Het nummer werd officieel als losse single uitgebracht, maar kreeg daarna toch nog een plekje op Skiller Baby's album The Prince of Fame. En ja, het gaat goed met deze plaat, want hij stijgt van 6 naar nummer 4 in de Airplay Top 20. Voordat we nummer 3 gaan draaien, eerst de banger van deze week. Een plaat waarvan wij denken, ja, dat gaat een hele grote worden. Het is de nieuwe van Cameron McGregor samen met onder andere Snoop Dogg, met Beanie Man. En met Stefan Dunn. Ja, als je deze allemaal op één plaats zet, dan moet het wel een hit worden. Banger van deze week heet For You.
1: This is the Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
2: Galaxy Banger.
3: Brand new.
4: Addicted to this new shit. Brand new.
1: Hip hop.
2: Galaxy Banger.
5: You set the trend and now you set the pace.
6: Ain't no that 10 when me wine, see me waist.
7: I still got it.
8: Girl,

0: Zingers, twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Isa met de nieuwe single die heet Baddies in Belgica. En daarvoor Cameron McGregor samen met Stefan Dan, Snoop Dogg en Beanie Man. Banger van deze week heet For You. We zijn bezig met de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van afgelopen week. Elke zaterdagmiddag tellen we ze voor je af van 20 naar nummer 1. En wij zijn toegekomen aan nummer 3.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Het is een productie van Pharrell Williams. De track was voor het eerst te zien tijdens de mannenshow van Louis Vuitton. En dat is niet zo gek, want daar is namelijk Pharrell Williams commercieel en geloof ik creatief directeur. Ik heb het over Lil Baby. Een nieuwe single heet Dead Fresh. Deze week staat hij op nummer 3.
2: I'm dead fresh, Carlton. Go take cardigan. Virgin Mary flowers.
1: The Airplay. Top 20.

0: Lil Baby, goed voor 100 miljoen video streams op internet.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En deze week gestegen naar nummer 3. En hij komt van 4. Ja, het zit redelijk vast in de top 3 deze week. Maar deze dame, ja, die is hard op weg om nummer 1 toe. Want ik heb het over Cardi B met haar nieuwe singles. Ze is deze week wel zitten blijven. Een kleine sneer naar alle criticasters. Die Cardi B niks gunnen. Het heette EE na na na na poepoe.
2: The Airplay, top 20, number 2.

0: I'm like.
1: Cardi B, nummer 2 deze week in de Airplay Top 20. En voordat wij de nummer 1 gaan draaien, eerst het laatste overzicht van deze week. Dat beginnen we op nummer 5. Een stijger, Baby Chief Do It met Ghetto Love Story. Ook 4 stijgt, Killer Baby samen met Bryson Tiller en Chris Brown met Facecard. Eveneens een stijger op nummer 3, Lil Baby en Dead Fresh. De top 2 zit redelijk vast, want ze blijft deze week zitten op nummer 2. Cardi B met AA en dat betekent dat de nummer 1 ook de nummer 1 is van vorige week. En dat is deze.

0: Play. Top 20. Number 1.
1: Vorige week nummer 1 en deze week ook nummer 1. Dave & Tams met Raindance. En daarmee sluiten we de Airplay Top 20 voor deze week af. Volgende week om 2 uur weer een nieuwe Airplay Top 20. Zometeen na 4 uur Lucinda Sadok. En ik spreek je aanstaande maandag weer om 4 uur. Maak er een leuk weekend van. Hoi!
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: And brown eyes. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 4 PM.
5: Dit is het Galaxy News. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want 40 jaar dan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: Het is gewoon al oktober. That's crazy, right? Over 2 maanden is het gewoon december. Hé, hey, en niet om wat hoor. Er liggen gewoon al pepernoten, zowel als kerstspullen in de winkels. Maar ja, weet je wat het ding is? Je kan het liever nu kopen alles, dan dat je wacht. En je vindt geen leuke kerstballen meer, niks meer. Dus eigenlijk is nu wel de tijd dat je eigenlijk alles moet aanschaffen. Ondanks dat het een beetje vroeg lijkt. Maar ik ben er weer. En ik heb er zin in. Zaterdag, wat ben je aan het doen? Hoe dan ook, je luistert naar Galaxy Radio. En I thank you for that. Kelani komt zo meteen langs, de dame die volgende maand in Nederland is. Dus mocht je geen kaartje hebben, go check it out. November is ze hier. We beginnen met Farruko.
1: Jouw weekend playlist.
2: Tapping and vibe out.
1: Yeah. Met Lucinda Sedok.
3: We got the music.

weekend natuurlijk weer lekkere muziek voor je. Maar ja, we doen niet anders hier bij Galaxy Radio. Hey, maar you know I love my throwbacks. Ik blijf het zeggen en ik ga het ook elke keer zeggen. Het is eigenlijk een soort voorbereiding voor je om te weten van... hey, er komt wat aan, man. Er komt wat aan. En yes, er komt wat aan. Voornamelijk ook Amy, Grace, Tyler, maar de Notorious B.I.G. Dat is de heerlijke throwback die voor je gaat draaien. Uit 1994, een van mijn favoriete pokus van hem. Big Papa. Ja man, ja man, sorry. Die beat is gewoon chill, you know. I don't smoke. Waarom? Je weet toch, als ik naar die muziek luister, denk ik... Hey, ik ben wel even in een zone, man. Dat doet de Notorious B.I.G. voor me met Big Papa. Ik zou zeggen, lay back, enjoy. En laat me even weten wat het met jou doet.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Drake en Pop Smoke.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Je hebt net Pop Smoke voorbij horen komen. Het blijft jammer, man. Als deze man nog leefde, denk dat hij dit is een Kendrick Lamar zou zijn of something. Zeker wel. Maar ja, weet je, het is jammer. Maar zo zijn er inderdaad genoeg mensen die we verloren. Aaliyah, idem dito. Als Aaliyah nog leefde, wist niemand meer. Ik ben van mening dat niemand meer wist wie Beyoncé was. Maar dat is mijn mening. Ik bedoel, we kunnen doorgaan. Amy Winehouse, ja man. Weet je wat? Ik ben blij dat we hier bij Galaxy in ieder geval de goede muziek nog kunnen draaien. Ook van de mensen die er niet meer zijn. Zodat we toch nog even die feeling kunnen blijven hangen van... Yep, that was a great one. Dus, maar goed. Moest ik even kwijt over Pop Smoke. Maar we gaan door naar mensen die nog wel in het leven zijn. En die ook gewoon nog goed bezig zijn. Ik heb het over Kendrick Lamar en Genevieve. Die hoor je nu.

0: Zometeen gaan we verder met nog een uur hier bij Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok en ik spreek je zometeen.
1: Dit is de muziek van Lucinda Sedok. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 7.
2: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
3: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 5 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
9: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
11: Yes, nog een uur hier bij Galaxy Radio. My name is Lucinda Sidok. Stel dat je het inschakelt, no worries. We gaan van start. Bad Bunny staat voor je klaar. En daarna KM.
6: Galaxy.
12: Yeah, hottest station in the city.
6: On Galaxy.
13: Alright, now let's get back to that hip-hop.

0: Zometeen heb ik een paar nieuwtjes voor jou. Hè? Wat gebeurt er in de R&B en hip-hop scene waar wij niet van op de hoogte zijn? En misschien ben je er al van op de hoogte. Kan ook. En stel dat jij een nieuwtje van mij hebt. Hey, laat me gewoon weten via mijn Instagram, Lucinda Zadok. En dan kan ik dat altijd delen met de mensen. Maar wat ik nu met je ga delen is natuurlijk pokoe, muziek. Ja man, daarvoor sta ik hier. Ira Star hoor je zo meteen. Je weet wat ik ga zeggen. Kleine vrouw met een grote stem. En Camila Cabello.
1: Galaxy Radio on FM. Digital radio and online.

Yes, ik heb je net aangegeven dat ik een nieuwtje heb. Een nieuwtje waarvan ik denk, dat is misschien leuk om te weten. Misschien weet je het al, maar doe alsof je het nog niet weet. Ja, daar help je mij ook mee. Maar het moet helemaal goed komen. Drake die breekt de record met Iceman. Drake scoort flink op Apple Music met zijn nieuwe project Iceman. En het is het best verkopende rapalbum van dit moment. Ja, dat vind ik wel echt een nieuwtje. Omdat ik weet dat een deel van de mensen Drake inderdaad als een rapper ziet. En een ander deel ook weer niet. Laat mij even weten wat jij ervan vindt. Ik kan gewoon via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Vind jij dat Drake een rapper is, ja of nee? Maar hoe dan ook, ik denk wel dat we het erover eens zijn dat deze man goed bezig is. Janine Aiko op nummer 1. Ze pakt haar eerste nummer 1 album op de Billboard 200. Met haar nieuwe Warp Westside Whimsy. Ik wil haar ook nog live zien, trouwens. Ik weet niet of je haar al hebt gezien, but I like her. I like her voice. Weet je, alles erop en eraan. Ja, ja. We wachten nog op Janine Aiko hier in Nederland. Maar ze heeft in ieder geval een nieuw album en het is in Amerika in ieder geval een succes. Maar goed, dat is in ieder geval twee nieuwtjes die ik met je wou delen. Laten we weer doorgaan met een beetje lekkere muziek.

Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart niet. De kille kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, teama brada yuma pima. Umik isi, teo is doi na blaka bima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over la

0: Ik kreeg zojuist een bericht binnen van Dwight. En Dwight geeft aan: Lucinda, Drake is echt geen rapper. Als je het woord rapper moet omschrijven, dan denk aan Tupac, Notorious B.I.G. En daar valt Drake echt niet onder. Ja, weet je, dankjewel voor je bericht. Inderdaad, hè? Iedereen zijn mening. Ik kan me ook voorstellen dat jij soms denkt, nou, ik vind Drake wel een rapper. Ja, dat mag. Maar in ieder geval, ik hoor je. Als je inderdaad aan het woord rapper denkt, dan denk je inderdaad onder andere aan Tupac, Notorious of weet ik veel. I know. Maar weet je, het is een heleboel dingen veranderen ook, hè, met de tijd. Dus ik kan me wel voorstellen dat Drake nu onder het mom van een rapper valt. Maar de echte diehards die zeggen, nee, een beetje minder. Maar hij is wel goed bezig. Dat is belangrijk. Over goed bezig, je hebt natuurlijk weer goede pokus voor je klaar liggen. Onder andere Mensa, Kiba, beginnen met Faggot Dream.
1: Lucinda maakt jouw weekend playlist. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 7. Hier op Galaxy Radio.

0: Don't touch that dial. Waarom niet? Zometeen ben ik gewoon weer terug in het volgende uur met nog meer muziek hier bij Galaxy.
1: We are Galaxy.
2: And this is how we put it down.
1: I made the radio rock. We are Galaxy.
2: That's right.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio. We are
13: hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This what we sound like, baby.
12: Let's go.
16: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
17: Yes, yes, yes. Ik ben er nog steeds. Dit is wel het laatste uur, het laatste blok, maar niet getreurd. We beginnen net, dus ik ben er nog even. Vals bezig, staat voor je klaar. Beginnen met Bruno Mars, I Just Might.
18: Come back now.
19: Right now.
20: It's going down.
6: Back with more hip-hop and R&B.
21: Yeah.
6: This is Galaxy.

0: Wie weet, in het laatste blok vind ik het altijd wel leuk om een ander soort nieuwtje te delen. Eigenlijk grappig nieuws. En ik heb er wat gevonden. I think you're gonna like it. Maar het is zo meteen. Nog niet. Hou nog even geduld. Maar wat ik wel voor je heb ondertussen is Frenna en Lil Wayne. Daar beginnen we mee.
1: Lucinda maakt jouw weekend playlist. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 7. Hier op Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Ik heb me toch een nieuwtje voor je. Ik kan alleen maar zeggen, mocht je aan het eten zijn. Ik weet niet wat je in je hand hebt, maar laat het even vallen. Laat het even vallen. Ik weet niet of je het vorige week gevolgd hebt. Ja, er was een fitnessevenement. En er was een jonge dame die eigenlijk nodig naar de toilet moest. Ze had diarree. En basically dacht ze, ik sta voor, ik ga het winnen. Fuck deze shit. Sorry voor mijn taalgebruik, maar letterlijk. Letterlijk fuck deze shit. Wat heeft ze gedaan? Ze is gewoon door blijven rennen. En ze had diarree. Dus je zag het gewoon langs de benen lopen. Ja. Helemaal besmeurd. De organisatie, ja, het staat niet in het reglement dat ze gedisqualificeerd moest worden. Dus ze kon gewoon, she was able to finish the race. And guess what? She won. Nou, that's what I call a shitty situation. But she won. Daar gaat het om. Maar ik zeg het je eerlijk, ik had het er niet na kunnen doen. Maar ik ben denk ik net te preus voor die shing. Ik schaam me al heel snel de laat staan als dat me overkomt. Maar dat zegt ook weer genoeg over haar drive als, ja, als sporter, als atleet. Maar ja, goed. Weet je, a memory for life. Zowel medaille als de situatie. Laten we even doorgaan met muziek.
1: Jouw weekend playlist. Tap in the vibe out. Yeah. Met Lucinda Sedok.
2: We got the music.

0: Zometeen nog meer goede muziek hier op Galaxy Radio. Gunna featuring Chris Brown en T-Pain.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Ik heb trouwens nog een partyagenda voor je. Wat is er vandaag te doen in het land? Officieel zou mijn show, comedy show Nostalgie vandaag zijn, maar door omstandigheden moest ik deze verplaatsen. Maar niet getreurd, het komt wel weer in de toekomst. Maar wat is er vandaag te doen? Dripped vanaf 7 uur bij Bittersoet. Dus dat wil zeggen, na mijn uitzending kan je er naartoe gaan. Maar ja, goed, je kan ook luisteren met je telefoon en onderweg naar de Bittersoet. Het mag, het mag. Vanaf 12 uur was er ook in de Bittersoet. Wat hebben we nog meer?

Club Noir. Wat kan ik nog meer zeggen? Hey, there's a lot to do. Brainwash in Escape vanaf 11 uur. Garage Noord bij Garage Noord vanaf 11:30. Hey, genoeg te doen. Dus stel dat jij zegt, ik verveel me. Het hoeft niet, want ik heb je net een paar hele goede tips gegeven. Laten we verder doorgaan met de muziek. Zo kom je een beetje in die vibe, toch?

0: Zo, dat is alweer mijn tijd, man. Het is snel gegaan, maar ik vond het wel heel gezellig. Maar guess what? Morgen ben ik er gewoon weer op deze Blessed Sunday die er aan zit te komen vanaf 4 uur hier bij Galaxy Radio. Blijf gewoon luisteren, want we hebben Afro Losjes vanaf 7 uur. Rockefeller Babe komt zo meteen langs vanaf 9 tot 11. We hebben After Nine met Goudje Naro en DJ Fensley. En vanaf 1 uur hebben we Flavor in Your Ear met DJ Danny. Dus blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio en ik spreek je morgen. Bye bye.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first. Right here. This is new feature music.
3: Another new joint.
1: Right here.
3: Right now.
1: New music on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
8: We are
10: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolostia's on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
13: C'est quoi?
14: Hey, back.
13: C'est quoi?
14: Hey, back.
5: Galaxy.
15: Jordan Chase.

0: Jawel, ik heb je gewoon aan, hoor. Ja, ja, ja, zeker. Ik heb je zeker weten aan. Maar we gaan even kijken, want volgens mij... Ik ga hem even fixen, maar welkom bij Afro Losjes on Air Galaxy Radio elke zaterdag van 7 tot 9. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex, bigger on the ones and twos, Captain Maxi, die komt eraan. En ja, nee, je bent er nog niet, ik moet hem even nog fixen. Maar ik wil even zeggen, yo, Chase, de achtergrondmuziek is giving high life, it's giving what I want. Ik vind hem heerlijk. I love it, I love it, I love it.
1: Ja, ik weet niet wat er
0: Viga, hoe was je week?
1: Nou.
0: Ja?
1: Het was een hele mooie week. Hoor je me goed?
0: Ja, ik hoor je. Volgens mij gaat het geluid niet zo goed, Chase. Dus als jij nog even een paar nummertjes kan draaien, dan gaan we even de technical difficulties even fixen hier. Let's get it! Afro Losjes on Air!
2: This is Afro Losjes on Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio. On Galaxy Radio. On Galaxy Radio.

0: ja, ja. Laten we het even goed doen. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En we zijn er weer. SPZ Manese is in the building. Bigas in the building.
1: What up, what up?
0: Maximiliano is onderweg. En het is zaterdag. Ik heb er weer zin. Ik ben in een goede bui.
2: Ja, ik zie het.
0: Vanavond ben ik in een goede bui.
2: Wat heb je gedaan dat je zo lekker in je velletje zit? Of in je lekkere bui zit?
0: Niks. Ik ben gewoon goed wakker geworden. Thank the Lord. Ik voel me blessed. Life is good. Zo zie ik het.
2: Ja.
0: En ja, man.
2: Nice.
0: Ja.
2: I like it. I like the problem. Ja, ja, ja. Zo ben jij sowieso. Dus je weet toch? Dus, elke van je dag is maar...
0: Ja, toch?
2: Hoort
0: erbij.
2: Ja, ik had vandaag ceramic lessen. Dus ik heb vorig jaar, 2 jaar geleden van mijn verjaardag heb ik ceramic lessen cadeau gekregen. Dus dan ga je eigenlijk koppen maken met klei of een vaas of whatever. Dat kan je eigenlijk potten bakken, maar dan met je handen eigenlijk. Mm-hmm. En ik dacht, nu ga ik het weer doen. Dus ik ben vandaag in de ochtend lekker gaan kleien met mijn handen en ik ga een vaas maken.
0: Oké.
2: Met Adinkra Singles. En dan gaan we even kijken hoe dat eruit gaat zien. En daarna ben ik lekker een terrasje gaan pakken. Want het was lekker weer vandaag. Ik denk 22 graden of zo. Het is echt lekker weer. Ja. Dat ik dacht van lekker na zomers weertje. Lekker wandelen. Heerlijk. Ja. En jij, Biga?
3: Ik heb een hele rustige week wel gehad.
2: Oké. Okay.
3: Beetje gechilled. Gisteren even langs de bitter geweest.
2: Oké. Okay.
3: Voor de rest lekker productief bezig geweest. Achter mijn laptop thuis. Een beetje chillen. Een beetje genieten van het beetje zonnetje hebben gehad. Wanneer was dat? Gisteren, eergisteren?
2: Gisteren, vandaag. Deze hele week eigenlijk. Ja.
3: Een zonnetje gehad. Het was één dag was het opeens 26 graden.
2: Klopt.
3: Toen dacht ik echt van oké.
0: Woensdag volgens mij.
3: Ik vond het gewoon bijna raar. Want de hele dag geregeld is. Dus toen was ik wel blij, ja. Ging ik een shirtje naar buiten.
2: Oké.
0: Okay. Geen zonder shirtje naar buiten?
3: Nee, tuurlijk met shirtje. Ik heb nog geen was... geen sixpack, hè.
0: Oh, geen wasbord.
3: Nee.
2: Ik ga stuk.
0: Ik ben een goede bij, man. Let niet op mij. Voordat we verder gaan... Sorry, ik wil je niet korten. Bar, je hoorde net Jules met Projects en Pasolo, Cut Class. En ik begon de show met... Een groep die ik had gevonden. Senku Live. Ik weet niet of je ze kent, Espy.
2: Senku Live? Nee, misschien Senku als ik een foto zie van ze of zo.
0: Ja, moet je checken. Zeg, dit is mijn shit.
2: Ja, dit is mijn shit.
0: Senku Live met Oblayo. Oblayo, je toch? Maga mensen, je toch?
2: Absoluut.
0: Oh, I love them. Panloco, that is where it all started. Panloco. You know? So, ik denk dat op het moment dat ik dit lied hoorde, dacht ik van, ja man.
2: Ik geloof ook, ik denk ook dat het highlight wel van de Gaza-side komt, hoor. Ik denk
0: 100%.
2: Sowieso.
0: 100%.
2: Relax.
0: Nee, 100%.
2: Maar relax even.
0: Ja, maar. 100%. Oké, maar. Palo Go.
2: Relax.
0: Is ons ding.
2: Oké, anyways.
0: Yes, oké.
2: Hey, anyways. Welkom bij Afro Losjes on Air Galaxy Radio, waar je de beste Afro-nummers hoort. Nieuw, oud. Eigenlijk elke genre afro hoor je hier. Je hoorde net ook Panlogo, afro beats. Het kan allemaal piano zijn, afro house. Dan ben je gewoon bij de juiste adres. Het is de enige afro station van heel Nederland eigenlijk.
0: Yes, Erskine.
2: Dus, afro losjes en friends. Period.
0: Uh-huh.
2: Dus je weet toch, als je net bent ingetuned, als je net nieuw bent, laat wat van je horen op 085-029-4x2, 085-029-4x2. Ja, sowieso onderwerpen voor vandaag. We hebben de Chasing Gems, we hebben de Maxi Stop 5. Uh-huh. En
0: we hebben ook gasten.
2: We hebben ook gasten inderdaad. En ik wil het ook nog even hebben over...
0: En
2: een gast-dj hebben we ook nog. En ik wil het ook nog even hebben over de Love is Blind Nederland. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb het gevolgd.
0: Ik heb het stukje waar je het over hebt.
2: Maar we gaan er zo meteen even op terugkomen, Chase. Okay. Als jij de mensen... als je net bent ingetuned, maken we je even warm met wat Afro-nummers. Dus blijf hangen bij Afro Losjes on Air. En Chase gaat nu je ears blessen.
0: Let's get it.
4: Afro Losjes on Air. With Jordan, Chase, Esperanza, and Captain Maxi, here on Galaxy Radio.
5: I'm a bad girl, baby, show me how to act right.

0: It's your boy Jordan Chase. We'll be back at it again. Afrolos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net Medical met Shatawale Sika. En daarvoor hoorde je ook Skeet met Virgo. En de nieuwe track van Mr. Easy.
1: En Molly.
0: En Molly.
1: See.
0: Comfort.
1: Maar hoe wat vind je van die tune eigenlijk?
0: Ik vind het, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, is een vibe.
1: Ja, ik vind het ook wel nice. En ik ben ook wel verbaasd, niet verbaasd, ik wil niet zeggen verbaasd, maar dat ze doorpakt. Want hè, Molly begon natuurlijk met Shake It To The Max. En toen ging ze gewoon maar door, weet je. En ik vind dat dit ook wel, ik wil niet zeggen misschien een banger.
0: Wat zeg je? Sad Girls kan je niet vergeten.
1: Oké, natuurlijk Sad Girls, maar dat was een featuring, inderdaad. Dus dan, maar vanaf Shake It To The Max is ze wel doorgegaan. Ja, ze is doorgegaan ermee. En dat vind ik wel soms wel vaak bij jammer van artiesten. Als ze zeg maar dan een banger hebben en dan ineens zie je toch, dan gaat ze gewoon stoppen. Ik vind dan, ga gewoon door. Want je toch, in deze tijd, like, people will forget you. Als je niet doorgaat.
0: True. En over Molly gesproken. Ze heeft ook aangekondigd dat ze de show gaat cancelen. De hele tour gaat cancelen.
1: Ja. Ze gaat postponen, toch? Ze gaat postponen.
0: Niet cancelen. Dus het gaat, ik weet niet wanneer. Maar als je zoiets hebt van, nou, fuck that. Ik had plannen gemaakt. Kan je je kaartjes terugkrijgen. Of je geld voor je kaartjes kan je terugkrijgen. Dus,
1: oké. Want ze zou dus bij, was het bij de melk? Nee, niet de melkweg. Bitterzoet. Maar stond er, wat was het nou? Bitazoet of zo?
0: Wat zeg je, Bika?
1: Ja, Bika.
2: Er stond een typfout, er stond Bitterzoet bij.
1: Bitterzoet, yes, Bitterzoet. Nee, jammer dat ze niet kon. Maar misschien heeft ze gewoon een ander plan. Ik weet niet, hè? Misschien wil ze het groter uitpakken. Misschien in een grotere zaal kan ook.
0: Kan?
1: Denk je dat ze een grotere zaal kan vol krijgen dan Bitterzoet? Bitterzoet?
0: In Nederland?
1: Ja.
0: Ik denk dat. Ja. Ik denk wel dat ze naar de 1000 zou kunnen gaan. Zou wel naar de Melkweg kunnen gaan.
1: Wel toch? Melkweg toch? Ja, grote zaal of kleine zaal?
0: Grote zaal. Max.
1: Ja, oké. Okay, ja.
2: Ze zou dat denk ik wel kunnen vullen met een paar support acts erbij.
0: Biga.
2: Nee, maar met de support act zou ze het zeker kunnen vullen. Dus ik zeg eerlijk, toen ik Bitterzoet zag, dacht ik ook gelijk van, oké, wel een leuke venue zeker. Bitterzoet is een leuke venue, maar ik persoonlijk denk zelf dat ze ook een paar andere zalen had kunnen vullen. Dus misschien komt ze terug, bigger and better.
0: Ik hoop het.
2: Ik hoop het ook.
1: Goed, ik wil het even hebben over Love is Blind Nederland, want de socials, iedereen gaat los erover. Dus ik ben ook wel benieuwd naar jullie mening eigenlijk, want er gaan een paar comments rond dat een guy, dus Love is Blind, ik weet niet voor de mensen die het niet kennen, als je net bent ingetuned, Avalosjes on Air, Galaxy Radio. Love is Blind, je gaat naar die pot en je gaat daar dus in gesprek met iemand die je nog niet gezien hebt.
0: Ja.
1: En je gaat daar dus heen en je praat met die persoon en eigenlijk daaruit leer je een persoon kennen. En dan, zonder dat je die persoons gezicht ziet, krijg je een connectie. Dus nu, die guy is aan het praten met een dame en die zegt ineens van, nou ja, die jongen vraagt natuurlijk bepaalde dingen. Maar die dame zegt bijvoorbeeld van, ja, nou ja, als ik het zeg, dan ga je wel weten hoe ik eruit zie of... En op een gegeven moment zegt die jongen zoiets als, ja, maar ik val niet echt op volledig getinte dames of zo. Zoiets. Verder heb ik nogal gezien, ik heb een mening erover. Wat is jullie mening?
2: Ik vind dat een beetje een frappante opmerking, zeg maar. Waarom? Ik vind het een beetje raar als je kan zeggen dat je niet op iemand valt op basis van huidskleur. Waarom ik dat vind? Ik weet niet waarom, maar... Als je bijvoorbeeld een blank persoon hebt en een donker persoon... en die personen zien er helemaal hetzelfde uit, behalve de huidskleur, zeg maar. Maar ze hebben dezelfde kwaliteiten voor de rest, et cetera. Maar puur op basis van huidskleur heb je een voorkeur. Persoonlijk ligt dat mij niet lekker of zo. Ik weet niet waarom. Nee, ik weet niet.
0: Ik vind het niet zo leuk.
2: Niet per se dat, maar ik vind het wel Spaans of zo.
1: Oké. En jij, Jace?
0: Ja. Love is blind, dus hij wist niet hoe ze eruit zag, niks.
1: Nee, je zit gewoon daar, je zit gewoon in een pot, niemand kent, je ziet elkaar niet, je hoort alleen stemmen lachen.
0: En toen zag hij er voor het eerst en toen dacht hij van shit.
1: Hij zag haar niet.
0: Nee, ook, dus hij weet niet eens of ze...
1: Nee, ze weet, niemand weet niks.
0: Oké, dus hij heeft gewoon zoiets van, ik val niet om niks.
1: Nee.
0: Nee? Nee, ik zei... Nee.
1: Wow, hoezo nee? Zeg je dit
0: nee?
1: Zo, Kiel?
0: Nee, maar... Nee?
2: Zoiets.
0: Hij ja, zei, ja, dat, maar dat zei zoiets eigenlijk gewoon, eigenlijk. Maar, toch? Ja.
1: Hij zei van niet op niks. Hij zei dat ik fout niet op niks.
0: Nee, zoiets maar, toch? Ja. Hij kan het niet zeggen. Dus hij zegt...
1: ik ga
2: hij zegt het netjes,
0: op.
2: Zeg maar.
0: Ja, toch? Ik val niet op.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Donker getint.
1: Hij valt niet op vol, ja, vol getint.
0: Dus half getint wel.
1: Half getint lijkt me misschien wel, ja. Misschien, weet je ook niet, hè. Maar
0: goed. Kijk, dat heeft ze niet gevraagd. Dus eigenlijk zegt hij niet, ik val niet op niggas, ik val niet op donkere niggas. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Nee, maar... laten we het duidelijk maken voor de mensen thuis. Nee?
1: Okay, ja.
0: Ja, nee? Zeg ik iets geks?
1: Nee, ik vind het gewoon grappig. Ja, ik weet... Ja, ik krijg het gewoon... Ik weet niet, ik voel me een beetje... Ik weet niet. I don't know.
0: Ja, nee, maar... Ja, I mean... Hij vindt dat...
1: Maar is dat per se racistisch?
0: Ja?
2: Ja, sowieso.
1: Oké.
0: Okay. Is niet raar. Het is gewoon heel duidelijk. I mean, kijk... I mean, hey, to each his own.
1: Maar stel je voor, ik zeg, ik val niet op wit.
0: Ja.
1: Maakt dat mij racistisch?
0: Je discrimineert.
1: Als ik er niet op val, mijn lichaam zegt gewoon, ik word niet warm van jou. Als mijn dik niet hard wordt van een wit persoon, ben ik racist. Zeg je dat?
0: Nee, je discrimineert.
1: Oké, okay, nou, ik vind het helemaal nergens... Ja, ik vind het niet discrimineren. Ik vind gewoon dat mijn lichaam reageert daarop.
2: Hmm.
1: Ja.
2: Hmm.
0: Love is blind.
2: Love is blind.
1: Love is blind. Love is blind.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app. This is trendsetter, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they bite.

0: is je boy Joy the Chaser. We back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net de Chasing Jam van deze week. En dat was 10K Leroy met Belle. En ik vond het een dope nummer. Dope nummer. Ik was heel lang, had ik niet meer echt een artiest gevonden die gewoon hard is, maar meer listening nodig heeft, meer followers nodig heeft. Dus check die man. 10K Leroy. Zijn artiest, opkomende artiest uit Tanzania. Hij maakt afrobeats, afropop. En hij mixt het met bongo flavor, dancehall en trap elements. Dus check die man. 10K Leroy.
1: 10K Leroy.
0: 10K.
1: 10K.
0: 10K.
1: 10K Leroy.
0: Is 10.000 Leroy.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, man. 10K Leroy

0: Kissing Jam van deze week.
1: Toffe tune, toffe tune.
0: Ja, ja.
1: Ja. We zouden eigenlijk nu even de Chasing Gems. Nee, de Chasing Gems hebben we net gehad.
0: Zouden we een top 5 hebben?
1: Ja, inderdaad. Maar dat komt zo meteen. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie van de track vinden. Uh-huh. Dus vond je 10K Leroy Belair, vond je het een toffe nummer? Laat het ons weten op 085-029-4x2. En als je net bent ingetuned bij Avo Losjes On Air Galaxy Radio, ja, wil ik je eigenlijk gewoon van harte welkomen. Je bent hier waar wij dus Avo Losjes representen. De Afrobeat, nieuwe nummers, oude nummers. Chase. Als jij trouwens ook nog een track hebt waarvan je zegt, hey, dat is echt een hele toffe track en het verdient eigenlijk een plek bij de Chasing Gems. Of bij de Maxi's Top 5, kan je ons ook gewoon even een DM sturen of een appje. Want misschien kom je wel bij de Chasing Gems.
0: Oké.
1: Okay. Als we het, toch Chase? Of,
0: makkelijk. Ja, zeker.
1: Dan ben ik wel benieuwd naar, wat zijn de criteria's?
0: Om bij de Chasing Gems, nou eigenlijk, ja, om het even zo te zeggen, ik moet jou vinden, Pos.
1: Oké.
0: En Viga is weer bezig. Dus, en je track moet gewoon hard zijn.
1: Ja, oké.
0: Je track moet gewoon hard zijn, het moet vibes, het moet goed klinken, het moet dope zijn, het beat moet goed afgemixt.
1: Ja.
0: En het moet gewoon kloppen en dan kom je bij de Chasing Gems.
1: Bij de Chasing Gems.
0: Ja, man.
1: Dus ja, het mag ook een producer zijn trouwens, als je een producer bent. Je hebt een toffe beat. Je vindt van, yo, dit moet gewoon op radio komen. Ja, don't hesitate to send us a DM or anything. Avo Losjes On Air, Galaxy Radio, Bossa Tune.
0: Deze is speciaal voor Biga en Amarty. Mm-hmm. Een nieuwe track van King Promise, Can't Tame Us.
1: Hoezo van B voor Biga ook?
0: Omdat het de Chelsea Anthem is.
1: Okay.
2: This is Afro Losjes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

0: Luis Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio. Avrilicious and friends.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Avrilicious is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net episode met Angelina. En daarvoor had je nog Black Bones met Ashake. En daarvoor had je... Nee, daarvoor had je King Promise met de Chelsea Anthem. En daarvoor... Ik ga niet voor je liegen. Ik denk dat dit... Nominatie staat voor 13 december Banger of December. Top 3.
2: Over 13 ga door, maar even over 13 december gesproken. Maar ga door.
1: Maar 13 december Anthem wordt voor dit jaar. Dope Nation met Missy. Je wou snel nog wat zeggen?
2: Ja, ik wilde zeggen, ja, nu al die beachclubs in Ghana zijn demolished. Vraag ik me af of 13 december, het gaat wel aan zijn. Maar al die beachclubs bij Labadi Beach zijn nu allemaal gewoon, gone.
1: Voordat ik daar antwoord op ga geven.
0: Welcome to Maxi's Corner. With Maxi's Top 5.
3: Yes. It's your boy Captain Maxi, aka The Street A&R. Ik ben aangekomen bij de Maxi's Top 5. You already know, 5 bangers, handpicked by me. Ga jullie niet te lang houden. Begin bij nummer 5. Nummer 5 deze week is Twitch Forever met Claire. Let's go.
0: Maxi's Top 5. Maxi's Top 5. Number 5.

Yes, yes, yes. Dat was nummer 5 deze week. Twitch Forever met Claire. We gaan direct door naar nummer 4 deze week. UK banger is Angie B. Mooney met Every Day. Nummer 4.

yes, yes, yes. We gaan direct door naar nummer 3 deze week. Nummer 3 deze week is, ja, jullie hebben hem zojuist gehoord. Maar hij staat ook op nummer 3 bij mij. Is Black Bones featuring Ashake met Ikebere 3000.

0: keep it wild, wild. He keep it wild, wild.
1: Find my see, hello.
0: He no good flex, hey, you.
2: Yes, yes, yes. Banger, super banger. IKB 3000 met Ashake en Black Bones. En ja, nu komen we bij nummer 2. En nummer 2 is ook van een Naija Bodem. Nummer 2 deze week is Tafriti, Suno Sai en Jerick met Unjiri.

0: for you.
1: Yes, yes, yes, yes. Dat was de nummer 2 deze week. Als je dit nu hoort, is Maxi's top 5. Ik ga jullie een snelle recap geven van 5 en dan nummer 1. Nummer 5, wat ik al aangaf, was Twitch Forever met Claire. Nummer 4, wat je hoorde, was NGB Mooney met Everyday. Nummer 3, een banger van Nashake en Black Bones met IKB 3000. En nummer 2, wat je zojuist hoorde, was Tafriti, Suno Sai en Jerick met Winjury Me. En ja, nummer 1, je hoorde hem net zojuist. En inderdaad, voor mij is hij ook top 3 kandidaat van 13 december. En dat is Top Nation met Missisi. Let's go.
2: Maxi's top 5. Number 1. Number 1. Number 1.

0: Galaxy Radio.
1: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En je hoorde net de Maxi's Top 5. Maxi's Top 5.
2: Ja toch, you already know. Every week bangers. Bangers upon bangers. And even more bangers. Er is een playlist on all DSP, Maxi Afro Beats. Meer dan 5 bangers kan je ook vinden. Get with the program. Get with the bangers.
1: Get with the bangers. Ja, ik vond ze allemaal heel erg nice.
2: Ja, zeker.
1: Maar ik moet zeggen, ik denk van deze top 5 vond ik die tweede, Strafiti. Ja, met die One Jure vond ik wel echt, ja, is echt een tune.
2: Hij heeft iets, hè?
1: En is die Touch Web, is het zeg maar zijn nieuwe album? Is het vanuit zijn nieuwe album?
2: Zijn nieuwe track, heb ik net gedropt.
1: Oh ja.
2: Vrijdag.
1: Dope.
3: Maar ik vind die Twitch...
2: Sample.
3: Je moest hem vanaf het begin laten beginnen.
2: Nee, bro, er is geen tijd, bro.
3: Nee, maar ik hoor je, maar die sample maakt eigenlijk die pokkel.
2: Klopt.
3: Ja.
1: Welke sample is het dan?
2: VIP.
1: Oh.
3: Ja, man. Is VIP?
2: Ja,
3: het
2: is VIP. Ga niet, broer.
1: Is het Oluman Boek?
3: Nee.
1: Oluman Boek is geen VIP. Oluman Boek
3: is toch...
1: Nee, is
2: we geen... komen er zo op.
1: Ja, we komen er zo op terug. Ja, okay. Ja. Bieke, wat vond jij dan?
4: Ik vond het hele lekkere tunes. Dope Nation natuurlijk op nummer 1.
1: Mm-hmm.
4: Ghana always number 1.
1: Rustig. Maar ik hoor je helemaal rustig.
4: Zeg iets verkeerds dan?
1: Nee, zeker niet. Oh, okay.
4: Nee, echte Ghanese hier heet toch? Dus, Missisi. Die gaat zeker op mijn USB.
1: Zeker.
4: En die gaat weer kapot gedraaid worden.
2: Ik hoor je.
4: Een nieuwe vervolg op Kakalika. En welke vinden jullie eigenlijk leuker? Missisi of Kakalika?
2: Nee, deze heeft meer inhoud, man.
1: True.
2: Is mooi leerd. Kakalika is eigenlijk gewoon die hoek, toch? Die dans heeft het ook gebloot. Dat is die Tori eigenlijk.
4: Mm-hmm.
2: Deze heeft meer leerd. Ik zie die flow, die tweede verse, Kotti. Eerste verse, oké. Okay. Hoek, dom. Snap je ook? Het is beter, man.
4: Oké.
1: Ja, oké. I don't know. Ja, jawel. Okay,
2: ga maar lekker Kakalika luisteren in de auto zo meteen.
4: Ja. Ja. Zeker Missisi luisteren, hoor.
2: Ja, bro.
1: Zeker. Nee, Missisi is ook wel nice. Ik vind eigenlijk ook de artwork heel dope. Het is gewoon lekker simpel, maar ja.
2: SP.
1: Lekker dunnig, maar ja, het werkt. Hoezo lach je? Het is toch waar?
2: Het is gewoon paint, bro.
1: Ja, maar daarom is het... Maak het niet te moeilijk. Het leven is niet moeilijk. Soms maken we het zo moeilijk voor onszelf.
2: Terwijl
1: hiermee kan je het gewoon lekker makkelijk. Het heeft ook niet eens zoveel gekost, denk ik.
2: Broer, natuurlijk niet.
1: Nee, maar daarom. Dus waarom moeilijk doen als het lekker en makkelijk kan? Afro Losjes on Air. Galaxy Radio. Period.
5: Check out the music. Next.
6: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
7: Here on Galaxy Radio.
8: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
8: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/GLXY Radio.
9: This is Galaxy.
10: Dit is het Galaxy News. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. 3 ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Let's go!
11: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
0: Right here!
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio. We are...
14: Hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: This is Afrolushes on air, bringing you the real African vibe with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: Afro Lushes on air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Afro Lushes on friends.
2: Afro Lushes on air, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En je spreekt, je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyamik Complex. Jordan Chase on the ones and twos.
3: Yes,
2: Captain Maxi Scene. In the building.
3: Scene.
2: En Biga. Ja, Biga is er ook gewoon, maar Biga is een beetje aan het landerfanten overal. Ik ben helemaal nerveus van je, jongen. Jezus.
3: Vliegende kiep, vliegende kiep.
2: Nee, maar als je net bent ingetuned bij Afro Lushes on Air, welkom. Wij verzorgen jou gewoon de beste Afro-tunes. Nieuwste, old school. Elke genre Afro hebben wij. Alles hebben wij voor jou hier. Dus je bent echt bij de library, de beste show eigenlijk van Nederland, ga ik zelf zeggen. En de beste Afro show. Dus beste show en beste Afro show. Ja, of niet? Is dat niet zo?
4: No,
2: jongens, even wat meer.
4: Ik zie, je begint nog heel veel dingen op landelijke radio. Yo, toch, argue with your mama.
2: Yo, toch, argue with your mama.
4: Als je vindt dat je een hardere library hebt dan ons, kom kijken.
2: Kom kijken.
3: Ik zie die mannen van me worden weer boos. En we hebben ook een speciale gast in de building.
2: Absoluut.
3: Deze guy is heel snel is hij hard gegaan.
4: Mm.
3: Ik kan me nog herinneren, volgens mij vorige week of zo. Ik zeg het zomaar alsof het echt een paar jaar geleden is. Vorige week of zo kwam mijn dochter naar me toe. En toen zei ze ook tegen me van, hey, het is een nieuwe track. Je moet dit draaien. Dit is die track. Ik zeg, welke track? Ik zeg, ja, wacht papa, ik ga even het dansje doen. Camera, telefoon heeft ze neergezet. Ze zegt, ja, je moet meedoen. Ik zeg, nee, ik ga niet meedoen. En toen, deze dans, ik denk, hey, deze ken ik. Dus toen keek ik naar die nummer. Ik zeg, oh, ja, Isa, ja, ken ik. En toen dacht ik van, oké, wacht even. Ze had eentje op mij, dus ik moest ook eentje op haar hebben.
2: Mm. Ja, ja.
3: Dus toen deed ik stoer. Ik zei, ja, maar hij is volgende week in de studio. Wat is er? Dus toen was ik eventjes die hele guy.
2: Wat zei ze toen?
3: Ze was helemaal stil.
2: Oh,
3: ik zei, nu spijt, ik ga iets regelen voor je. Komt helemaal goed. ze zou eigenlijk meekomen vandaag, maar ze moest slapen. Dus ik kom goed, we gaan het helemaal regelen.
2: We gaan het regelen, hè?
3: Maar ja,
2: je
3: komt helemaal goed.
2: Gewoon maar in ieder.
3: Maar we hebben niemand minder dan Isa in the building. What's good, Isa?
5: Hey. Een hele leuke anekdote trouwens, hoor.
6: Ja.
2: Wel toch?
5: Ja, man. Thanks for having me trouwens.
3: You're welcome.
2: Ja, welkom, Isa.
5: Dankjewel.
3: Isa.
5: Yes.
3: Ik ga even meteen in huis vallen.
5: Kom maar op.
3: Het is heel snel voor jou gegaan, heb ik gezien.
5: Ja, klopt.
3: En ik ben ook een beetje gaan. Ja, ik val heel erg uit.
4: Ik zit even te kijken.
3: Ja, 100%. Deze kwam gewoon even net in mijn.
5: Nee, doe maar. Ik ben ervoor.
3: Het is heel snel gegaan. Je bent. Voor mij, want ik ging ook een beetje onderzoeken, kijken wat je allemaal. Je produceert ook.
5: Klopt.
3: Op een gegeven moment was je. Binnen 2 weken. Millistreams, hoe voelde dat voor jou?
5: Ik moet je even corrigeren, het was 4 dagen millistreams, bro.
4: Talk your shit.
5: Binnen 1 week 7 miljoen streams.
2: Talk your shit.
3: Binnen 1 week 7 miljoen streams. Talk your shit.
2: Talk your shit.
3: Oké, dus ik zie je bent het al gewend.
5: Nee, totaal niet.
3: I love that shit. Hoe voelde dat voor jou?
5: Om heel transparant te blijven voor mij. Desondanks, door mijn team zeg maar, zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe. Ik voel geen pressure meer man. Ik ga gewoon muziek maken als de volgende een hit is of niet. I'm still having fun. Het is geen pressure man. Ik voel me gewoon kalm, tranquil, niks aan de hand.
3: Loving it.
2: I love it as well. Isa, ik ken je eigenlijk ook gewoon van echt bij Deez in Belgica. Ik hoorde hem voor het eerst en ik dacht echt van, what the F. Ik luister me letterlijk elke dag op mijn werk. Ik word er vrolijk mee.
5: Leuk om te horen.
2: Ik zing het letterlijk gewoon aan mijn vriendinnen. Dus ja, ik wil eigenlijk aan jou vragen van, hoe kan je jouw muziek omschrijven?
5: Ja, kijk, eigenlijk. Het is sowieso uniek voor mij dat ik een Aziat ben op Afrobeat. Dus laten we daar eerst al beginnen.
2: Ja.
5: Ik ben nooit opgegroeid met Afromuziek, om dat te zeggen.
2: Mm-hmm.
5: Het is de afgelopen 4 jaar dat ik echt geobsedeerd werd met de Franse scene. En ook de mensen om me heen, mijn kring zijn meestal mensen van Congo of Angola of Nigerianen. Mm-hmm. En ik maak ook beats en ik werd zo geïnteresseerd in de drums en zo. Mm-hmm. En ik begon er echt elke dag mee bezig te zijn. En het inspireerde mij elke dag van hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dit doen? Ik wil het onderzoeken. Dus je vraag was hoe kan ik mijn sound omschrijven?
2: Ja.
5: Afro.
2: Afro.
5: Dansen. Maar in een Issa jasje.
2: Mm. En ik hoor ook echt dat het een eigen sausje heeft,
5: ja,
2: inderdaad.
5: Mm. Ja. Maar het ding is, in België kom je in contact met heel veel culturen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Dus je gaat ook opeens culturen horen van een Arabische cultuur ga je opeens vinden. Of misschien zelfs Aziatisch.
2: Ja.
5: Of misschien zelfs wat anders, snap je? Dus ja. Dat is het mooie eraan.
2: Ja.
4: Issa, hij zei net natuurlijk, Issa, ik ken Issa dan wel ietsje voor Baddies in Belgica natuurlijk. Ja. De boys van Samplo, ik ben al vaker langs geweest. En ja, ik weet, je manager gooide al een track van, joh, dit is die guy. Ik denk begin van het jaar.
5: Ja.
4: En I was like, bro, ja man, het is iets. Maar dat was toen nog geen Baddies, dat was een andere pokoe toen. Dus dacht, oké, we moeten hem in de gaten houden.
5: Ja.
4: Dus ja, maar ik wil even weten, natuurlijk, je hebt net aangegeven, je bent Aziaten, je bent beïnvloed door natuurlijk iedereen om je heen, je toch, de Samplo gang.
5: Mm-hmm.
4: Maar, een jasje, zei je.
5: Mm-hmm.
4: Waar is die oranje jasje? I'm missing that jacket, bro.
5: We hebben ervoor gekozen. We hebben ervoor gekozen. Kijk, die jasjes zijn gimmick geworden, toch?
4: Ik weet het.
5: Dus mijn eerste video was ook met die oranje jas. Yeah, als je het moet checken, je kan het op mijn TikTok zien.
4: Yeah.
5: De jasje, die wordt ingelijst, man.
4: Oh,
5: wordt eigenlijk is een museumstuk, eigenlijk. En voor het geval, zelf voor iemand in de studio, zegt, hé, ik zit vast. Ik weet niet hoe ik muziek kan maken. Die jas is eigenlijk, joh, dit is mijn geluksketting, eigenlijk.
4: Je moet je inspireren, eigenlijk.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja.
4: Ik hoor je.
5: Dus die studio... Sorry, die jas zit nu in de studio, is niet meer thuis. Dus die hangt nog op, die gaat nog
4: wordt ingelijst
5: worden. Ja, klopt, ja. Klopt.
4: En daarnaast ook natuurlijk, je zegt, je bent met heel veel mensen om je heen. Je zit met talentvolle broeders, natuurlijk de Simao broeders. Natuurlijk de Ephraim ook.
5: Ja.
4: En Shock is in de back. So, maar hoe inspireert zij jouw sound? Natuurlijk zijn ze komst van andere afkomsten dan jij. Maar buiten dat alleen, hoe hebben ze jou gepusht?
5: Bedoel je, hoe inspireer ik mijn sound? Hoe hebben ze mij gepusht?
4: Nee, hoe hebben ze jou gepusht? Want jij gaf aan,
5: ja, klopt.
4: Voorheen van je toch, je bent niet met Afro per se opgegroeid.
5: Nee, klopt.
4: En dit zijn we allemaal namen. En boys, zeg maar, uit de Afrikaanse diaspora?
5: Het kwam eerder, zeg maar, specifiek sound kwam eerder vooraf van andere matties. Trenvinho, hij heeft bijvoorbeeld Interessant geproduceerd.
4: Uh-huh.
5: Hij heeft mij heel veel van Franse muziek, Congolese muziek laten zien.
4: Uh-huh.
5: En wat Ephra Soundplug heeft gedaan, die hebben het ver uit mijn hart gehaald.
4: Uh-huh.
5: Ze hebben mij ook oudere liedjes laten horen.
4: Uh-huh.
5: Of, check deze artiest. En ook mij fysiek in aanraking laten komen met die mensen.
4: Uh-huh.
5: Dus ja man, op dat vlak zijn ze heel, heel erg
4: instrumenten. Sterk.
5: Ja man.
4: Hè, S?
2: Ja, zeker, zeker. Kijk, Chase aan, Chase.
3: Yes. Hoe ontstaat het track bij jou meestal? Hoe begin je, zeg maar, wat is de proces van Issa?
5: Ik maak ook mijn eigen beats.
3: Mm-hmm.
5: Ik ben een persoon, ik kan niet naar de studio gaan als ik niet weet wat ik ga maken.
2: Mm. Okay.
5: Dus bij mij, heel vaak is een refrein al in mijn hoofd of al een idee.
3: Mm-hmm.
5: En dan pas kan ik muziek maken. Dus dan begin ik met de beat.
3: Okay.
5: Dan is die 60%, 70% klaar. Mm-hmm. Dan kan ik gewoon met tapen. Achteraf maak ik het af. Ik schrijf ook niet, dus alles komt op dat moment
3: blanco.
5: Blanco, ja.
2: Wat vind je het leukst om te doen dan? Want je bent producer en ook vocalist.
5: Mm-hmm.
2: Wat vind je het leukst? Vind je het leuk om echt te zingen? Of vind je beats maken leuk?
5: Op dit moment echt. Muziek zelf maken als artiest.
2: Okay.
5: Want jij kan ook meteen de erkenning krijgen ervoor.
2: Ja, dat is echt zo.
5: Je wordt ook eerder geapprecieerd en dat aanvoelen op basis van wat jij hebt gemaakt is echt leuk om te voelen, eigenlijk.
2: Ja.
5: Ik zou dat zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja. En wat als je dan, als je, zeg maar, je beat maakt, hè, waar let je dan echt op van, hey, dit is, als ik een beat maak, dit kan naar buiten. Waar let je op?
5: Simpliciteit.
2: Simpliciteit.
5: Als het makkelijk te verwerken is in je hoofd. Bijvoorbeeld Baddies in Belgica is mijn simpelste beat die ik heb gemaakt in een lange tijd.
4: Mm.
5: Echt waar. Dus dat als het makkelijk is voor de luisteraar om te vertalen in hun hoofd, dan weet ik, oké, dit kan hem echt zijn.
2: Ja, maar, ja.
5: Het is ook één melodie, hè, die beat, trouwens.
2: Ja, ik hoor hem inderdaad, ja.
5: Het is ook één melodie.
4: Ik had begrepen, ik weet niet, correct me if I'm wrong, maar ik heb begrepen dat je die beat hebt getikt in 10 minuten.
5: 15. Ja.
4: 15 minuten.
3: Hij is wel eerlijk.
4: Hij kon ook zeggen 10 minuten.
3: Hij moet ook snel gecorrigeerd.
4: Snel.
2: Vier dagen. Factual. Maar hey, als we toch over baddies in Belgica hebben, dan zou ik zeggen eigenlijk gewoon, als je net bent ingetuned, jij als luisteraar, welkom bij Afrolosjes on Air Galaxy Radio. We hebben een hele speciale gast hier uit België, Isa. Mm-hmm. En hij heeft een track voor jullie. Isa, ik zeg...
4: Go for it.
2: Kondig hem aan.
5: Wauw, voor alle baddies uit Belgica, Hollanda, Franse, Espanja, Marokko, Congo, Duitsland, elke land, maakt niet uit. Deze tune is voor jullie. Blijf dansen, good vibe, let's get it, let's go.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. And we're back at it again. Afro Losjes on Air. Elke zaterdag van 7 tot 9. We hebben Isa in the building. Helemaal uit Belgica. Yes. Is dat Isa?
1: Ja.
0: Is dat zeg maar de straattaal van België? Of gewoon ben je zelf ermee gekomen van
1: Belgica?
0: Belgica.
1: Eigenlijk niet direct, man. Ik denk Belgica is vooral internationaler. Ik denk, correct me if I'm wrong, dat het bijvoorbeeld in Turkije of in Marokko, dat zeggen ze wel eens Belgica. Of Holland.
2: Okay. Oh ja, klopt. Ja,
1: okay. Maar niet direct dat het echt iets Vlaams of Belgisch is dat we Belgica zeggen.
2: Nee, nee, het klinkt wel lekker. Het klinkt wel goed. Het klinkt
3: wel goed. Is beter dan België, snap je?
2: Ja, ik zag wel Belgica voor het
0: begin. Maar je houdt van België.
3: Relax, even. Sowieso, hé toch?
2: Ik ga stuk.
3: Sowieso.
2: Ja. Hey, trouwens, ja. Isa, ik hoor een Nederlands accent, of ja, ik hoor geen Belgisch accent.
1: Nee. Klopt.
2: So tell us the backside.
1: The tea.
2: Give me the
1: nee,
2: tea.
1: Nee, ik ben in Nederland geboren. Ik ben oorspronkelijk van Nederland. Nee, niet van Nederland. Nee. Ik heb een brand aan van de Bims.
2: Ja?
1: Maar,
2: okay.
1: Maar ik kom niet van Bims, ik kom van Rotterdam.
3: Oké.
1: Niet 100%. Ja, ik ben niet op dat. Ik zeg eerlijk, ik begrijp Nederlandse slang niet meer helemaal. Ik begrijp
3: het
1: niet meer.
3: Nee? Je bent zo out of touch?
1: Ja, bijna wel.
3: Ja?
1: Ja, ik heb geen update meer.
3: Je moet vaker over de grens, komen.
1: Ik ben ook niet meer heel vaak in Nederland, om eerlijk te zijn.
3: Ja, misschien met baddies in Belgica moet je nu wel vaker over de grens komen.
2: En ik heb ook nog, als je moest kiezen tussen Belgica en Hollanda.
1: Belgica.
2: Oké.
1: Belgica.
3: Je hebt het helemaal geclaimd.
1: Ja, man.
3: Sterren.
1: Damn. Ja.
0: Want hoe oud was je toen je wegging?
1: 6.
2: Okay. Oh, Oké, dan hoor ik het. Ja, dan hoor ik het wel. Dan ben je wel Belgica, ja.
3: Ja, ik had nog wel een aantal vragen natuurlijk. Ja. Ook
1: ik hou nog steeds van Nederland.
2: Oké, gelukkig. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Steeds van Nederland. Ja. België is echt mijn plek.
2: Ja, dope.
3: Disclaimer hier. Dat moest erin.
0: Ik hoor hem.
3: Nou, maar ja, natuurlijk, je track is super hard gegaan. Je gaf net zojuist aan 1 miljoen in 4 dagen.
1: Ja.
3: Je toch? Natuurlijk praten er heel veel mensen positief over, maar er zijn ook mensen die zeggen van, ja, die track, het had wat meer gekund, je toch? Maar mijn vraag is, ik heb je nu in het levende lijf gewoon voor me zitten. Wat vind je van die statement die is gemaakt recent? Van ja, die track had eigenlijk wat...
1: Ja, kijk, om eerlijk te zijn, als je al 2 miljoen streams hebt, onmogelijk dat er dat iedereen de tune gaat voelen.
3: Inderdaad.
1: Snap je? Maar als je al ziet, staan de charts overal dit en dat, hoe kan die argument 100% waar zijn? Snap je? Dus voor mijn gevoel, verses zijn goed. Top en wel, wordt goed ontvangen. Ik heb niks te klagen, weet je. Ik heb niks te klagen.
3: Over dat gesproken, versus gesproken.
1: Ja.
3: Natuurlijk, de pokoe gaat super hard.
1: Ja.
3: Maar.
2: Zelfs zo hard dat Mr. Easy hem.
3: Tuurlijk.
1: Die werd net afgespot, denk ik hier nog.
3: Ik
1: zag het.
3: Maar ja, inderdaad, wat je zegt, Mr. Easy. Je hebt meerdere gasten, zeg Billy Joe is het, hè?
1: Billa Joe,
3: volgens mij nog een gradeur, volgens mij is er ook nog.
1: Klopt, gradeur.
3: Is ook nog aan het spieken en kijken of het kan.
1: Ja.
3: Mijn vraag nu is, remix, hoe zit het daarmee? Ben je daarmee bezig?
1: Officially? Op papier? Nee.
3: Oké. Okay.
1: Interesse?
3: Ja.
1: Ja.
2: Oké.
3: Maar je toch? Okay,
1: het zou heel mooi zijn om een remix te kunnen doen.
3: Oké.
1: Maar is er al wat gepland? Nee.
3: Nee?
1: Nee.
2: En een challenge?
1: Kan je dat verder uitbouwen? Een challenge? Open verse bedoel je?
2: Dat mensen gewoon een challenge kunnen doen.
1: Mensen doen het al zonder...
2: Oké.
1: Dus, je weet nooit wat de toekomst gaat zeggen, maar ik zie mensen al maken al open verses van hunzelf. Billa Joe heeft het ook zelf gedaan.
2: TikTok, ik zag het, Die zag ik.
1: Dus een challenge, niet direct, maar je weet nooit, hè?
2: Ja, dat is waar. Ja.
3: Kan het aankondigen?
1: Nee. Nee.
2: Nee, ik hoor dat wel. Ik ben ook, voor mij, ik hou er ook van als een artiest gewoon hier in de studio zit en even gewoon, je weet toch, het even gewoon kan doen live.
1: Ja.
2: Dus mijn vraag aan jou of jij gewoon een kleine refreintje voor mij...
1: Tot de eerste refrein?
2: Ja, als je dat even voor mij kan doen, Chase.

0: Let's go, man. Sterk, sterk. Ja, man, heel sterk, man. I love this.
1: Ja, ja, dankjewel.
0: You're good.
2: Ja, you're good.
0: You're good,
1: hè? Ik zeg je eerlijk, vroeger kon ik veel beter zingen, maar nu ik zing met autotune, dan gaat links en rechts niet af en toe, joh.
2: Nee, maar ik bedoel, er is geen autotune op deze mic en het klonk gewoon...
0: Dat klonk, ja, crisp. Okay,
1: ik moet na dit een VAR-check hebben.
2: Isa gaat het regelen.
0: Ja, zeker. Isa, yes. Ik denk dat mensen je sowieso al kunnen vinden, hè, ja, op de socials, maar gewoon, ik denk Isa...
2: Voor die ene, twee mensen die het niet weten.
3: Die geen internet hebben.
1: TikTok, Isa, issah.be. Instagram, issah-laagstreepje. Volg me overal. We blijven niet stil. Check het. En stream bij die in Belgica.
0: Period. Als je net bent ingetuned, Afrolosjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Ja... Isa in the building. En je weet hoe we het doen, man. Afro Losjes on Air Galaxy Radio.
4: This is Afro Losjes on Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We are here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect. Daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen. Want je moet gewoon werken met de middelen die je hebt. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden.
4: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up.
7: Bring the real hip hop back.
8: Bring the hip hop back.
4: And back.
9: With more bangers on Galaxy Radio.
8: We wreck the culture.
4: This is Afro Luscious on Air on Galaxy Radio. Feel the rhythm, own the culture.
0: Afro Luscious on Air, Galaxy Radio. Je bent. Ja, weer ingetuned bij Galaxy Radio. Je spreekt met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex. En we hadden net Isa als gast hier live.
2: Jezerski.
0: Het Afro Losjes on Air. En ja, I love it. Interessant, goede tracks.
2: Goede vibes.
0: Goede vibes.
2: Ja, man.
0: Speaking facts ook.
2: Ik 100%. En ik zie ook wel gewoon van deze track gaat super ver gaan. Ik denk dat wat hij ook zei van... Hij heeft geen remix nodig.
0: Nee, sowieso niet.
2: Hij heeft geen remix nodig.
0: Nee.
2: Hij heeft ervoor gezorgd dat die track zo snel is gegaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat die track on the next level is gekomen. Dus ik wacht gewoon op het volgende project.
0: Ik kijk, stel je voor dat Mr. Easy erop zou komen. I wouldn't be mad at that.
2: Nee, niemand zou boos worden op niks.
0: Yeah.
2: Niemand zou boos worden op niks. Maar,
0: nee, I would be mad.
2: Dus daarom, dat komt goed.
0: Ja.
2: Maxi, de street A&R, heeft het helemaal geregeld.
0: Ja, gaat het regelen.
2: Dus hij gaat het fixen.
3: Big up Maxi.
2: Hij heeft al een paar dingen geweest. Ja. Van, hey G, kom goed.
0: Ja.
2: Baddies in Accra en zo.
0: Ja.
3: Baddies exactly. In Ghana.
2: Ja, maar.
0: Los van iets hebben we een andere gast in de building. Uh-huh. Hij gaat zometeen ook een live set voor ons draaien.
2: Yes, sir.
0: Het is niemand minder dan Jabba.
10: Yes. Thank you for the invite.
0: Zeg ik Jabba, DJ, zeg ik Jabba alleen, DJ Jabba.
10: Ja, je bent een van de weinigen die het eigenlijk goed zegt.
0: Mm-hmm.
10: Heel vaak op mijn flyer staat mijn naam verkeerd.
0: Okay.
10: Het is gewoon echt Jabba of DJ Jabba.
0: Heel okay.
10: Vaak wordt de naam Jabba, omdat DJ ervoor staat, mistaken voor DJ Abba of iets. Maar mijn echte first name is Jafan, dus vandaar eigenlijk.
0: Jafan.
10: En Jabba is mijn bijnaam, daarna ook mijn... Ja, artiestennaam een beetje geworden.
0: Dope.
10: Ja.
0: Hey, welkom bij de studio en bij onze show natuurlijk, Afro Luscious on Air. Ik wil even weten, wanneer ben je begonnen met DJ'en en ja, wanneer wat ga je voor ons draaien?
10: Ik ben eigenlijk begonnen een beetje voor coronatijd, 2019, 20 zo.
0: Mm-hmm.
10: Huisfeestjes, verjaardagen natuurlijk. Toen kwam corona nog niet echt toen kunnen doorbreken bij clubs en zo, festivals. Mm-hmm. En daarna vanaf 2022, 2023 is het een beetje gaan lopen vanuit de clubs ook. En wat je van mij kan verwachten, wat ik normaal draai, is vooral alles gericht op Afrobeat, aan piano, kom ook tegenwoordig, mm-hmm. Tristep. Maar ik wil het ook soms switchen met wat hip-hop influences en R&B en dancehall en zo. Dus dat is wat jullie zo meteen ook kunnen verwachten van mij.
2: Gaan we niet lang praten.
0: Ja.
2: Gaan we nu even naar de track. Dan kom jij even achter de boot.
10: Yes, let's go.
2: En dan gaan we...
0: Gaan we hem gewoon killen.
2: Let's get it.
10: Yes. Afrolicious and friends.

0: Doggy.
1: Alpha Rush is on air with Jordan, Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
2: Yes, yes, yes, dames en heren. We zijn inmiddels aangekomen bij onze live DJ set. We got Jabba on the ones and twos. En hij gaat ons meenemen in zijn wereld.

0: Jabba Jabba, DJ Jabba.
1: Yes.
0: In the building. Jabba, je mag een beetje achtergrondmuziekje houden hoor. Gewoon, je kan hem gewoon laten, misschien ietsje, een beetje zachter. Je kan hem gewoon laten, ja, dat is perfect.
1: Yes, yes, yes, yes, yes.
0: Jabba, je gaat heerlijk.
1: Thank you, appreciate it.
0: Ik kan niet anders zeggen dat je echt lekker gaat. Ik had eigenlijk verwacht dat je meer de Afrotech of Arma kant op ging. Maar ik ben blij dat je gewoon lekker
1: Afrotech
0: kan dragen.
1: Dat zou nu komen eigenlijk.
0: Ja.
1: Toevallig
0: ja,
1: nee. Nu? Ja. Ook...
0: Maar ik vind het nice dat je met Afro bent begonnen. Want
1: ja.
0: Ja, vaak hoor ik wel dat DJ's meer aan mijn piano doen en zo. Dus ik ben wel blij dat je dit zeg maar doet.
1: Ja.
0: Maar even voor de luisteraars die net zijn ingetuned. Waar kunnen mensen je vinden? Weet je, als je een feest binnenkort hebt of gewoon op de socials.
1: Ja.
0: Dat ze in de gaten kunnen houden. Of dat ze je zelfs kunnen boeken.
1: Ja, precies. Dankjewel. Dus sowieso op vooral Instagram ben ik het meest actief. TikTok, Facebook ook.
0: Mm-hmm.
1: Snap ook. Jabba.dj. Dus dat spel je Jabba.dj.
0: Wie, heb jij nog wat erop te zeggen?
2: Nou, Jabba, je gaat heerlijk. We gaan je niet langer
1: dankjewel.
2: Ophouden. Dames en heren, Afrolosjes on Air elke zaterdag 7 tot 9. Afrolosjes on Air elke zaterdag 7 tot 9. Check ons volgende week weer. En dan gaat Jabba ons nu meenemen
1: yes.
2: in zijn avontuur. Let's get it.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We in here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: Ik ben pissed. Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de lerares op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
4: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
7: Follow
4: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow
4: us
7: on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. PM.
9: Dit is het Galaxy News. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennettopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover de Galaxy News Update.
10: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
11: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: We are Galaxy.
14: Ladies and gentlemen,
15: now I'm back.

0: Shut up, like that. We zijn er weer. Fidi Geldem at Galaxy Radio. Yes. I go by the name of Rockefeller, babe. En ik ben hier met Ivan en Ben Belmiro.
1: Yes, sir.
2: Goedenavond.
0: Yes, en we zijn er weer hier. Eh, we zijn er weer hier. Jawel, we zijn er weer. Nee, we zijn weer hier.
2: Wauw. Ja, prima.
0: We zijn weer hier om jou een heerlijke Caribische zaterdagavond te geven. En ik ga het riddeltje weer altijd doen. We hebben een Spotify playlist. Het heet Fidi Geldem. Met spaties. Als je alle nummers die wij hier al afspelen in de show leuk vindt, ga het vooral checken onze Spotify. En volg het ook, zodat je kan bijhouden wanneer we weer nieuwe tracks erin zetten. Je hebt net ook kunnen horen dat we onze eigen tracks maken. Die zijn ook te vinden op Spotify. En als je alle informatie wil zien, zoals onze anniversary die eraan komt, 30 oktober, met Classic Fresco Bar,
2: Mr. Danza.
0: Check onze Instagram, fidigeldem.nl. Daar hebben we alle leuke snippets van onze voorgaande shows. En we hebben ons evenement, onze nummers, hele leuke content. Dus check it out, fidigeldem.nl. En natuurlijk hebben we ook gewoon nummers klaarstaan om de Fidi Geldem sound goed te vertegenwoordigen. En natuurlijk, kijk, ik zei het al, Classic Fresco Bar, the one and the only, die komt naar Fidi Geldem. Dus natuurlijk moeten wij hem hier in de show laten horen met gewoon verschillende bangers deze komende weken om jou lekker warm te maken voor ons feestje. Want het is tenslotte ook nog een Halloween feestje. Voordat ik die nummers ga draaien, hebben jullie nagedacht over wat jullie aan gaan trekken?
2: Gas Ivan.
0: Wat? Ik ga stuk.
1: Oh, wat is die auto dan?
2: Sowieso Durek.
1: Ja, dat heb ik altijd Durek over. Dat is geen signature, bro. Ivan.
0: Fitness outfit.
2: Sowieso. Ja, sowieso. Kom met halters. Hey. Nee, ik heb er nog niet over nagedacht.
0: Nee?
2: Nee, maar ik moet wel snel zijn.
0: Ik wilde net zeggen, zoveel tijd heb je niet.
1: Ja.
0: Jij?
1: Ik zat aan die Vibes Army-achtige dingen te denken.
0: Ja, maar heb je al dingen gekocht?
1: Nee, nog niet.
0: Maar ik mag niet praten, ik ook niet. Ik ben heel erg aan het twijfelen. Ik weet gewoon niet precies als wat ik wil. En ook die dingen die je dan op internet ziet, is ook niet...
1: Het is net niet, hè?
0: Ja, toch. Ik zit te denken, het blijft een Caribisch feestje, dus je wilt wel leuk verkleed gaan, maar je wilt ook wel een beetje in die
1: Caribische hoek. Ja, klopt.
0: Precies. Dus ik weet gewoon echt nog niet als wat ik wil komen. Ik dacht er wel over na dat ik gewoon een blauwe pruik heb. En toen dacht ik, ja, het is wel lit als ik een Spice kom. Ja.
1: Is wel
0: maar dan moet ik echt zo body stocking aandoen en dan moet ik de hele avond daarin lopen. Ja. Dat vind ik echt zwaar. Als ik eventjes ga whinen en zo, dit is gewoon...
2: Eén dag, joh. Kan gewoon.
0: Zo. To be continued. To be continued. Ja, maar ze is daar. Waarschijnlijk zal ze de hele tijd met de baddoe komen heen lopen. Zo. Maar goed, we hebben hier twee leuke nummers klaarstaan voor onze anniversary om het goed te vertegenwoordigen. Dus zet je volume vooral wat harder, want hier heb je Classic Fresco Bar met Usaf en Idonia met No Boring Gala.
3: Classic Fresco Bar.

0: Boom, boom, boom, boom. Dat is de Vidigal Dem sound. Vond je dat lekker? Ga naar onze Instagram, vidigaldem.nl. Daar kan je alles vinden van ons. Spotify, Vidigal Dem, voor alle heerlijke nummers die we hier in de show draaien. Maar bij Vidigal Dem zijn we niet alleen bezig met feesten en nummers en radio. Wij delen ook het Caribisch nieuws.
1: Vidigal Dem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Vidigal Dem news update.
0: Yes, yes, yes. Ik had het vorige week al gezegd, want de prinses van Dansal komt weer in het nieuws, Shensia. We spraken over een nieuw nummer die zij ging teasen. Het heet Vulnerability, dat betekent kwetsbaarheid. En we wisten dat dit niet zomaar een nummer zou zijn. Dit nummer zou op een of andere manier een bepaalde lading met zich meedragen. En het is tot realiteit gekomen. Wij zijn er nog, to be continued.
2: Ik kon gewoon die vrijdag al.
0: Ja.
2: Vrijdag daarna.
0: Ja, precies. Ja. En het is zover. Het nummer is uitgekomen. En het is niet zomaar een nummer. Wij wisten dit al. Het nummer gaat dieper dan diep. Want in dit nummer vertelt zij de waarheid over haar carrière. Wat haar allemaal is overkomen. En ze heeft zelfs shots gestuurd.
2: Uitgedeeld.
0: Ja. Naar allegedly bepaalde mensen. En daar wil ik wel over praten. Dus ik denk dat we eerst even naar het nummer moeten luisteren. En als we het nummer hebben beluisterd, dat we dan even goed erover praten. Want hebben jullie het nummer al gehoord?
3: Nee, ik heb alleen snippets.
0: Niet helemaal. Alleen snippets. Ja. Maar heb je wel snippets, hebben jullie snippets gezien van dat ze ook echt rapt? Of alleen?
2: Dat ze ook, zeg maar, was geen huilen. Die snippet heb ik gezien.
0: Oh ja.
3: Ja, ook gewoon was ze echt rapt, zeg maar. Ja,
0: maar ze is echt een shisha girl, hè? Dat had ik niet verwacht. Ja, dat ze zo met die shisha
3: in de
0: mond.
3: In de studio.
0: Ja, maar denk je, even voordat we het nummer gaan spelen, hoor. Maar denken jullie dat er wat in zit? Of is het gewoon shisha voor de fun?
2: Ik denk gewoon voor de fun.
0: Met een smaakje, appelsmaak of zo.
3: Ja, het is gewoon voor de fun, ja.
2: Mint appelpuur, denk je gewoon.
0: Precies. Ja, maar goed, dan vraag ik me wel af, wat betekent zo'n combinatie als je muziek aan het opnemen bent in de studio en je gebruikt dan, hoe heet dat, shisha? Want als het niet een bepaalde iets erin heeft, dan... Ja,
3: ik weet niet, sommige mensen, ik heb dat sowieso van shisha nooit echt begrepen, maar sommige mensen doen het gewoon gewoon voor de vibes of zo. Het is niet, denk ik, zeg maar, om misschien de creativiteit te boosten of iets, maar gewoon van, omdat het kan.
2: Het is een vape, ongeveer.
0: Maar goed, dan werd ze emotioneel en dan moest ze echt een huisje van die shisha nemen. Snap je?
3: Ja,
0: ik snap dat. Dus dan denk ik van, appelmint, denk ik, wakker eigenlijk. Like,
3: ja, ik weet niet.
0: Is alsof je emotioneel wordt en zeg even die appeltje eten, man. Like, snap je?
2: Ja, ik denk dat gewoon misschien iets is van afleiding of zo.
3: Ja, precies. Ja. Dat denk ik ook meer. Gewoon meer een afleiding. Niet, want als je in shisha iets zet en je neemt de hijzer.
2: Heb ik een keer gedaan, ja.
0: Maar goed, andere dag. Ja, maar ze is een bakkerle. Ze komt van Jamaica, alles. Dus ik denk dat ze wel wat gewend is.
2: Dus als ze niet zo daar zitten, denk ik.
3: Ja.
0: En met zijn tand toe heen. Ja, emotioneel en hey as well. Oké, het is tijd. We gaan even naar het nummertje luisteren. En daarna komen we terug om onze meningen erover te delen. Dus hierbij Shensia met Vulnerability.

0: Nick.
1: Ja, ze ligt er hard echt, hoor.
0: Ja, nickname Lisa. Oké.
1: She's a Libra.
0: I see you.
1: Gonna leave her.
0: Ik moet zeggen dat het laatste stukje en die refrein geeft me echt old school R&B vibes.
1: Ja, ik hoor
0: toch een beetje
2: show me,
0: van...
2: Show me, show me, show me.
0: Ja, ja, toch, ja, dat ik dacht van oké, dat... het past er wel of zo. Ik vond wel lekker, dus los van de inhoud, hè. Even, het is alleen maar naar de flow en dat soort dingen. Dat vond ik wel lekker.
2: Het is ook het is wel catchy. Ja,
0: toch stiekem er doorheen. Dat ik denk, oké. En het is gek, want ik vond zelfs dat het een kleine sexy vibe had. Terwijl die...
1: Als je goed luistert, dat is niet, wat is wat je bedoelt?
2: Ja. Klopt, als je niet naar die lyrics luistert, zou je het gewoon een beetje als achtergrondmuziek kunnen zetten.
0: Ja, toch? Ja. Maar goed, oké. Nu gaan we over naar de inhoud. Want, als allereerste, ik heb natuurlijk op Instagram gekeken naar waar haar fans het meest over spraken. En die spraken het meest over het stukje dat zij benoemde van... How you say you love me, but you rob me. You took me from the ghetto, so I have to respect you. En iedereen denkt, want ze is...
2: Nee, manager toch? Oh,
0: ja,
2: de
0: Romy, Hoe? Ja. Wie zei dat?
1: Romy's.
0: Oh, juist.
1: Dat is even tussen die twee, ja,
0: maar wat dus ook een ding was, ik weet niet of jullie dat hadden gevolgd. Ik weet niet of het een jaar geleden was of 2 jaar geleden inmiddels alweer. Misschien 2 of 3 jaar geleden zelfs. Toen was er een hele internetsensatie aan de hand omdat Spice, Shensia en Lady Saw hadden een online djugu. Ja. Er was iets. Ik wil niet zeggen ruzie, maar er was een wrijving. Ik weet niet of jullie het hadden gevolgd, dat iedereen live ging.
1: Nee, niet gezien, nee.
0: Nou, oké. Iedereen ging toen live. En er was gewoon echt veel gezeik. En Spice zei dat... zij zei dus dat zij altijd receipts bewaart.
2: Ja,
0: dus altijd teksten of wat dan ook, zodat ze altijd bewijs heeft. En toen destijds zei ze al tegen Shensia... Je wordt bedrogen, je hebt het niet door. Je wordt voor de gek gehouden. Ja. En niemand wilde het aannemen van Spice. Iedereen dacht dat Spice bad mind was en jealous of weet ik veel wat. En wat blijkt?
1: Het is gewoon
0: allegedly, want Shensia heeft niet zijn naam genoemd. Maar daar praten fans dus over van, had Spice toch gewoon gelijk en je wilde niet horen?
2: Nee. Ja.
0: Nou, he robbed your ass. Maar goed, het blijkt dus dat hij, althans allegedly, laat me dat wel blijven zeggen, dat hij meer royalties heeft geclaimd van haar nummers. Dus hij krijgt meer betaald dan haar.
1: Ja,
2: dat zal wel
0: gaan.
1: Dat is wel lijp, hoor.
0: Ja, dat zeggen ze. Dus het zijn speculaties. Shensia heeft, althans ik heb nog niet gezien dat Shensia iets heeft bevestigd.
2: Ja.
0: Die ex-manager van haar heeft dus wel een post gemaakt. Precies in dezelfde week dat dit nummer uitkwam. Hebben jullie die gezien?
2: Dat hij reageerde op dat liedje? Of dat hij...
0: Nee, dat hij iedereen een soort van als zijn naaste een big up ging geven van... Shout-out naar alle mensen die me supporten en steunen al sinds way back. Mind you, dat hij foto's had geplaatst van al zijn dierbaren. En die zoon van Shensia zat er gewoon tussen. Maar Shensia niet. Like, that is crazy to me. Ja.
1: Maar dat zoek je gewoon iets.
2: Maar was toch ook, mensen dachten ook dat hij de vader was, toch?
0: Ja, klopt.
1: Dat dacht ik ook,
0: ik dacht dat ook in het begin, maar dat is dus niet zo. Want nu heb ik haar baby daddy gezien. En dat is een whole different kind of guy. Maar... dat werd dus nu gezegd allemaal en haar fans spraken daarover. En ik denk ook dat als die ex-manager zo heeft gereageerd met zo'n post, denk ik, dit maakt het eigenlijk geloofwaardiger. Wat Shensia zegt, want waarom zou je zoiets posten? En ik denk ook als je beef hebt met iemand, post die persoons kind niet.
1: Ja,
0: like, wat is met jou? Maakt het hoe close je bent?
1: Maar dan moet je een reactie uitlokken, denk ik.
0: Snap je? Want je weet dat zij ook gaat denken van, we're not related anymore, so don't post my child. Maar goed, dat het dus. En natuurlijk het stukje dat ze zegt, ik ben 29 en nog steeds heeft een man mij nog nooit laten komen.
2: Ja, dat verbaast mij ook te worden. Dat is ook crazy.
1: Voor al die mannen die met haar zijn gegaan,
2: crazy.
1: Voor een klap in gezicht.
0: Ja, toch wel.
2: Ja,
0: toch wel. En ze had ook een stukje gezegd van, ik date met mensen, maar ik gun ze de bevestiging niet dat ze op de voorgrond komen of in de spotlight komen als onderdeel van mij.
2: Dat is een beetje
0: omdat ze allemaal gewoon waste man zijn.
2: Ja.
0: En allegedly daten zij London on the Track.
2: Ja, klopt.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, ja. En toen dat naar buiten kwam, toen heeft ze echt haar best gedaan om het alsnog gewoon onder lood te houden.
1: Ja, die babymoms van hem ook en zo,
0: die ging dus allemaal dingen posten en zo. En ze heeft dus de best gedaan om het onder lood te houden.
2: Ja.
0: Maar goed, ze zegt het ook van ja, want uiteindelijk blijkt het gewoon een waste man te zijn. Dus ik neem aan dat het over London on the Track gaat.
2: Ja, vast wel.
1: Veel shots op de track.
0: Zeg ik. Ja. En dat nummer is zo relaxed en rustig en is een beetje sexy. En you know, good vibes als je er gewoon naar luistert. En als je dan die tekst hoort waar het allemaal over gaat.
2: Ja. Maar ik vind het wel goed hoor, dat ze het benoemt. Alle dingen. Je toch misschien
1: een hele andere kant van de rol.
2: Ja, precies. Andere kant. En waarschijnlijk voor je toch artiesten is dit ook een beetje zeg maar, ontlading.
1: Ja.
2: Echt een soort van therapie. En dat zie je ook in die clip, dat ze een soort van in therapie gaat en met iemand praat. Dus ik denk dat misschien gewoon van de chess moest allemaal.
0: Ja.
2: En dan kan ze nu gewoon misschien weer verder met...
0: Want ik zag ook bijvoorbeeld Spice en bijna elke artiest heeft wel wat nummers uitgebracht die echt een soort van attipokus waren. Klopt, van het moet eruit.
1: Maar je moet wel, je kan niet zeg maar gewoon in je houden, je wordt gek.
2: Ja man. Ik denk inderdaad ook...
1: Je moet je wel uit, hè?
2: Ja, want ik denk, je staat bekend, bijvoorbeeld in Spice, je staat bekend om wat ruige teksten. Mm-hmm. En gewoon dat je mensen echt wil entertainen en dat soort dingen, maar... Los van de artiest Spice is ze ook gewoon echt een persoon die ook een verleden heeft en dingen heeft meegemaakt. En ik denk uiteindelijk als artiest wil je dat altijd naar buiten brengen. Je wilt dat die kant ook meegeven.
1: True. Ja, klopt.
0: Ja, je wilt je kwetsbaar kunnen opstellen. Ja. Nou, om Shensia een hart onder het riem te steken en haar te supporten.
1: Met dat royalties.
0: Gaan we haar een handje helpen. We hebben hier twee bangers van haar klaarstaan. Een Bad Girl nummer en een Gyal Den Poku. Dus hierbij Shensia met Shenyang Anthem en Talk To Me Now.

0: Best of me.
1: Sheng Yang, vibes goddamn. Suck your mother, bad man.
0: Dan gaan we lekker verder. En de King of Danza komt daar ook in voor. Dus het past er een beetje bij. Want ook op dat nummer van net, Talk to Me Now, dat is samen met Vibes Cartel. Dus we gaan verder. Want het gaat over twee grootheden, Shaggy en Vibes Cartel. Zij komen in het nieuws ook weer, allegedly. Heeft Shaggy een comment gemaakt tijdens een interview die niet bij elke dansartiest even lekker aankwam. Er wordt gespeculeerd dat Vibes Cartel een reactie heeft gegeven door middel van een video waarin hij meerept met een nummer van hem die gaat over mensen die bad mind zijn. Dus eigenlijk gewoon mensen die heel negatief over anderen praten. En kijk, weet je, wij hebben hier twee fragmenten. Eentje van Shaggy van het interview en eentje van Vibes Cartel over dat nieuwe nummer van hem die nog uit gaat komen. En ik ben benieuwd of het echt wel bij elkaar past of dat het een soort van toeval is. En ik ben benieuwd of jullie het eens zijn met wat Shaggy zegt. Dus laten we even luisteren naar Shaggy.
2: Watch all the internet madness you see everybody posting up, like, you know, some of these guys only got 3 market.
3: Right,
2: yeah.
3: Right.
2: Like, oh yes, we packed the venue in Brooklyn at Barclays, and we've, you know, I'm packing a Coliseum in Lithuania on a Wednesday. Strategic.
3: Yeah.
2: Which is why to this day I'm 58 years old and I'm still the second largest streaming person to dance all in reggae.
3: Yeah, you know what I'm saying?
0: Nou, oké, dat was dus die van Shaggy.
4: Ja.
0: Zullen we gelijk die van Vibes Cartel erachteraan doen?
4: Ja.
0: Oké, laten we luisteren.

0: Oké. Als allereerste, weet je, want let to talk about. Maar laten we als allereerste beginnen bij Shaggy. Wat Shaggy zei. En trouwens, het is dus Barclays. Ik zei het dus goed al die weken.
1: Ja. Volgens mij is het echt Barclays, hoor.
0: Dat zegt hij toch? Barclays. Hij zei net iets.
1: Wat, hij is Wikipedia?
0: Oh my gosh. Anyway, oké. Dus over Shaggy, hè. Ja. Ten eerste, man is 58. Ja. Dat is lijp.
1: Ik zou dat zeg maar ongeveer Biniemans zijn leeftijd had,
0: ja. Ja, nou ja, dat vind ik wel oud. Nou, niet oud, maar als in van, wow, ik had het niet verwacht. Maar
1: dat hij was dan? Dat hij nog active is.
0: Ja, ik dacht misschien 54 misschien, dacht ik. Hmm. Zoiets.
1: Ja.
0: En nu word ik 58, maar word bijna 60.
2: Ja, man.
0: Dat is great.
1: Maar steeds strong.
0: Ja, ja, dat is waar. Man. Maar goed, dus wat hij dus zei en, you know, ja?
2: Ja, hij, ik mis eigenlijk een stukje wat de interviewer aan hem heeft gevraagd. Ja. Dat mis ik een beetje. Want was het zeg maar de bedoeling dat hij gewoon wou aangeven van, je weet toch, ik ben zo oud en ik, weet je toch, ben in misschien wat onbekendere landen en ik vul alsnog een stadion. Of wou hij een andere artiest echt een beetje een messteek geven van, jij denkt dat je, weet je toch, Barclays kan uitverkopen, maar ik ben hier, zeg maar. Dus ik vraag me af wat een beetje de invalshoek was, waarom hij dit zeg.
0: Nou, de vraag werd eigenlijk gesteld wat, volgens mij uit mijn hoofd, wat er nu, hoe de dancehall scene nu beweegt, hoe de artiesten nu een beetje bewegen. En Shaggy heeft ook gezegd dat hij de tweede, dus hij zei, I'm the second.
2: Ja, Jean-Paul was de.
0: Ja, en Jean-Paul is dus de eerste. En daarbij is ook nog wel een vervolgvraag gesteld van, oké, wie vind jij dan dat de king of dancehall is. Hij zei, er zijn meerdere. Er is gewoon niet één king of dancehall. Ja. En we hebben noemde Vibes Cartel. Ja.
1: Wie nog meer?
0: Jean-Paul, Vibes Cartel en volgens mij Beanie Man. Maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar goed, hij zei wel echt alleen hun. Ja, ik ben het overigens wel met hem eens. Maar ja, ik denk wel dat ik het met hem eens ben. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van, ik vind het moeilijk. Want ik vind dat je Shaggy niet kan vergelijken met een Vibes Cartel, ja, Masika zo, en dat soort, nee, dat soort artiesten.
1: Ook, ja,
0: en Champagne en Shaggy, dat zijn nou gewoon die, ik wil niet zeggen die commerciële guys, maar die zijn
2: ze hebben
0: voor
2: wel
0: een
2: meer mainstream gemaakt.
0: Ja,
2: echt, zeg maar dansa en reggae.
0: Ja, dus ik vind eigenlijk dat hun al niet meer in die categorie passen van Vibes Cartel en al dat soort artiesten. Nee. Dus wat dat betreft denk ik wel dat hij enigszins gelijk heeft. En ik denk ook van ja, want wij spraken laatst nog over Alkaline, dat hij die venue had uitverkocht. Ja. Idonia die venue had uitverkocht. Ja. En het is nu wel echt het ding dat al die dansartiesten naar daar toe gaan en het uitverkopen. Dus
1: ja, klopt.
0: Ik hoor wel wat hij zegt en Shaggy heeft gelijk.

0: bent. Zou dat ook bij een ander zo zijn? Als Eidonia hier op een woensdag komt, gaat het uitverkocht zijn? Of een Alkaline?
1: Nee, in Nederland niet. Nee.
0: Snap je? Dus, nee. Dus wat dat betreft hoor ik hem wel. Maar goed, dan denk ik wel weer van ja, maar jij ook.
2: Hij is in een andere lane. Zeg
0: juist.
1: Maar. Dat... Ik geef ook fans zeg maar, die zeg maar, meegroeien met zijn muziek.
0: Ja.
1: Ik was een meester, zulke pokus en zo. Die hebben ze vroeger gehoord en ze blijven gewoon fan van. Blijf gewoon van Shaggy en dan gaan gewoon volgende dag overal.
0: Ja, precies. En bij die andere artiesten denk ik, ja, die zijn echt wel wat meer voor de culture. Ja, ik denk als je naar Jamaica gaat en je vraagt naar artiesten, dan hoor je eerder een Alkaline, een Vibes Cartel, dat soort types.
2: Dat is, de Vibes Cartel zei dat ik ook een keer in een interview. Hij zei van, je toch, Sean Paul is inderdaad de biggest selling artist. Maar als je in Jamaica loopt en je toch gaat jongens om de hoek vragen, noemt iedereen mijn naam. En iedereen vergeet Sean Paul. Ook als je alle Gold Debate of King of Dancehall Debate, Sean Paul wordt nooit benoemd. Want iedereen weet dat hij de grootste artiest is, maar niemand benoemt hem, omdat hij toch een soort van eigen lane is gaan creëren. Dus
1: eigenlijk is het belangrijkste gewoon van wie geeft gewoon zeg maar bijdrage aan dansal.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Wie is invloedrijker?
1: Ja. Nee, mensen zeg maar van alle kanten geven mensen zeg maar. Dus je hebt Shaggy die betekent wat voor dansal, of Vijs Martel betekent wat voor dansal.
0: Ja.
1: Maar het lijkt alsof mensen zeg maar één kant proberen te kiezen. En dat de andere dan niets uitmaakt. Ja. Het was alle twee gewoon belangrijk.
0: Allemaal een aanvulling. Ja, 100%. 100%. Zeker. Want ik denk, ik vind dat Shaggy en Jean-Paul wel hun flowers verdienen. Want hun hebben dansen toch wel naar een breder publiek weten te trekken. Ja, en nu is het wel uitgesmeerd, ook over Europa en andere continenten en dat soort plekken. Ik denk van wat dat betreft zijn ze wel heel invloedrijk. Maar als je dan kijkt naar de eilanden voornamelijk. Dan kan je niet ontkennen dat Vibes Cartel zo wel.
1: Daarom heeft iedereen gewoon zijn bijdrage. Bijvoorbeeld, ik heb dansen leren kennen door naar de box te kijken en Sean Paul te zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe ik het zeg maar, later weer ben opgegroeid, heb ik Vibes leren kennen. Dus beide een bijdrage gaat voor mij aan dansen.
0: Ja. Aan dansen, dat hoor ik. En vinden jullie dat stukje van Vibes Cartel, denken jullie dat het nieuwe nummer iets te maken heeft met de uitkomst van een interview van Shaggy?
2: Ik denk het niet.
0: Hij doet het wel vaker.
1: Het is gewoon toeval.
0: Ja, ik denk dat Vibes Cartel gewoon zoveel nummers maakt dat hij voor elk onderwerp een nummer heeft.
1: Dat wil iedereen eigenlijk.
0: En
2: plus zoveel mensen hebben commentaar over wat hij doet. Dat hij misschien te veel post of dat hij dit is. Dus het kan ook, misschien is het wel gericht naar iemand, maar ik denk dan niet naar Shaggy of niet naar het interview. Dat het gewoon een beetje in general is van
0: dat denk
2: laat me gewoon met rust.
0: Ja, toch? dat denk ik ook echt. Maar goed, om hun goed te vertegenwoordigen, heb ik hier drie nummertjes klaarstaan. De eerste is van Shaggy, de welbekende It Wasn't Me. En die andere twee zijn van Vibes Cartel, Back You en In Stock.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Sexy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro, and dance hall music.
1: Dime. Need.

0: Yes, dit was Destin Conrad met Chichi. Hij heeft het nummer Chichi van Chichi Man van T.O.K. in een nieuw jasje gestoken. En het is eigenlijk benoemenswaardig, want dat is gewoon super tof. En gaat vooral checken, Destin Conrad. Ik heb nog twee nieuwtjes hier al klaarstaan, maar die hou ik nog eventjes in de koelkast. Want het blijft de zaterdagavond en wij willen heerlijke Caribische poko's afspelen. Dus zet je volume wat harder, want hier komt Tifa met Big Bumpa.
1: Down here, big up all of the big bumper girl, girl.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Jan-Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Pinè een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen.
8: En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidigjaden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidigjaden Anniversary.
15: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
14: Dit wil je niet missen.
16: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
17: Woep woep.
18: Drijf gaat zingen.
19: Op de radio.
16: Wat weet jij?
18: Ik weet helemaal niks, vriend.
16: Jij
18: ja,
16: weet niks?
18: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
16: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
20: This is what your favorite station.

0: Appel Chub, oké, niks.
1: Ik hoor dit nummer echt te weinig in clubs.
0: Klopt, hè? Ja, dat is echt zo. Klopt, en ik moet ook zeggen, ook wanneer ik het draai, ik krijg niet altijd de reacties waar ik op hoop.
1: Ja. Ja,
0: wel als het echt mensen zijn die echt liefhebbers zijn van danshal, dat wel, Maar als ik het gewoon moet draaien, dan weten mensen niet echt.
1: Ja, dat is misschien niet zo bekend. Ja.
2: Ik vind het onder de tune, hoor.
1: Ja, ik ook. Precies. Ik ook. Ja.
0: Maar ik vind in principe dat het eigenlijk wel een soort van hand in hand kan lopen met Temperature. Toen, toen, toen, toen. Temperature heeft ook die toen, toen, toen.
2: Dat is slaag.
0: Ja, precies. Dat het gewoon, dat er steeds een break in die beat zit. Dat heeft Backpack ook. Dus ik zou juist denken, daardoor, dat hij wel aantrekkelijker zou zijn voor
1: klopt,
0: het commerciële gedeelte.
2: Maar niet helaas.
0: Ja, dat is echt raar. En ook dat hij niet in Spotify in de top dingen zit, topnummers zit van populaire nummers van Charlie Black. Vind ik ook raar.
2: Ja, heel veel bangers, dat wel. Maar ik zal die ook
0: maar
2: wel bij verwachten.
0: Maar deze zit er echt wel tussen, hoor.
1: Voor mij sowieso, ja.
0: Ja, toch? Ja. Maar goed, anyway. Nog twee nieuwtjes hier ook klaarstaan. Want we waren hier het nieuws aan het delen bij Videodem at Galaxy Radio. En deze gaat... Kijk, we hebben net al over hem gesproken. Maar toen kwam hij meer als sub... onderwerp in het, in het nieuwtje. En nu gaat het over hem. Want Jean-Paul is afgelopen week een tourguide geweest voor de streamer. Is het Neon?
1: Zover
0: Neon?
1: Ik weet wel.
0: Neon? Neon van Amerika. De danser reggae-artiest nam de streamer mee naar Jamaica en gaf hem een persoonlijke tour. Dit riep natuurlijk vanuit meerdere kanten verschillende reacties op. Bijvoorbeeld dat de streamer Neon wist niet dat Vibes Cartel bijvoorbeeld uit Jamaica kwam. Nou, hier hadden dus bepaalde wel een aantal fans wel wat over te zeggen. En weet je, dus aan de andere kant waren mensen een beetje in shock van, hé, hoe kan het nou? Amerika hoort juist heel goed of heel veel te weten, de kennis te hebben over dancehall. Maar andere mensen dachten ook van, nou ja, juist beter en goed dat Jean-Paul in die stream komt om eigenlijk wat kennis over te dragen.
1: Ja.
0: Want dat is zo te zien nodig.
1: Ja.
0: Ik ga door. Verder werd er ook gesproken over een persoonlijk stukje waarbij de streamer aan Jean-Paul vroeg of hij ten eerste last heeft van trolls en hoe hij daarmee omgaat. Jean-Paul gaf toen aan, en ik citeer, I ignore them. Lions don't business with what sheep think. Ook heeft Jean-Paul een stukje geschiedenis geboden over de welbekende woorden bomboklaat en blootklaat. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar eerst even terugspoelen naar het stukje kennis overdragen. Wat vinden jullie daarvan?
1: Belangrijk en heel mooi dat hij dat deed in die stream. Want volgens mij die Neon, ik heb hem wel vaker voorbij zien komen. Maar volgens mij qua roots is hij volgens mij ook Pakistaans, dacht ik, of zo. Dus misschien is hij inderdaad wel Amerikaanse Pakistan dan. Maar volgens mij kent hij misschien de culture überhaupt niet.
0: Ja.
1: En heeft hij ook hele andere achterban qua mensen die naar zijn streams kijken. En dan is het alleen maar mooi dat hij gewoon dat iemand als Jean-Paul in die stream heeft en die zijn publiek ook kan educaten van hé, zo en zo.
2: Vooral, je bereikt gewoon een hele nieuwe generatie, zeg maar, die eigenlijk niet opgroeit met de culture.
1: Ja, precies. Ja, geef het toch kennis mee. Ja.
2: Dan gaan opzoeken van, wie is Vibes Cartel?
1: Ja.
2: Of muziek heeft hij? Misschien ken je zijn pokus al en denk je, dit is Vibes Cartel.
1: Voor hetzelfde geld kende je inderdaad Jamaica niet eens. En dan ga je dat opzoeken van, Jamaica, ziet er nice uit. Wil ik misschien wel een keer heen.
0: Kan je voorstellen?
1: In Amerika kan ik me wel voorstellen.
2: Ja, ik kan het echt voorstellen.
0: Dat mensen Jamaica niet kennen.
1: Ja, man. Ja, voor Amerikanen zijn, zeg maar, vaak... Er is niks buiten Amerika, zeg maar.
0: Omdat Amerika al zo
1: groot
0: is.
1: Precies. Ja, zij weten gewoon van Amerika, dan weten ze misschien, oké, Engeland heb je. Als ze aan Europa denken.
2: Europa is gewoon een land, hoor, voor je.
1: Ja, of ze denken aan Parijs, van films of zo.
0: Kapot groot land.
1: Ja, ze weten zo vrij weinig over wat buiten Amerika speelt. Dus het verbaast me van Amerikanen echt niet. Ze verbaast me echt niet, ze weten zo weinig.
0: Klopt. Ja. Leven ook echt in hun eigen wereld. Ja, oké.
1: En ze hebben ook een beetje het gevoel van Amerika is het beste wat er is. Dus ik heb niks nodig daarbuiten. Ze kennen misschien Mexico met geluk voor hun vakanties. Maar that's it. Ja, de rest kennen ze echt niet. Dus,
0: crazy. Nou, crazy. Dan gaan we door naar het tweede stukje. Hè, waar Jean-Paul citeerde, I ignore them. Lions don't business with what sheep think.
1: Ze quote.
2: Ja, maar. Mm-hmm. Ja, cool. Ja. Mm-hmm. En ik hoor hem. je bent als met zoveel bezig. Je hebt shows daar, je hebt shows daar. Je verdient dit, je verdient dat. Op een gegeven moment, de commas kunnen gewoon uit.
1: Ja. Klopt. En je moet er ook gewoon van uitgaan. Wat je ook doet, ook al doe je goed. En mensen gaan altijd commentaar hebben.
2: Daar moet je ook rekening mee houden.
1: Ja. Altijd. Of je iets goeds doet of je iets slechts doet. Mensen hebben gewoon commentaar. Dus je kan je niet gewoon van alles wat aantrekken.
0: Zoals de Van der Hoorwijn zegt, dikke huid of eruit. Toch? Ja, dat is het. Ja, je moet echt een dikke huid hebben. Wil je op de voorgrond staan?
1: Ja, precies. Zeker.
0: Want, al die meningen. Dus ja, ik hoor wel wat Jean-Paul zegt.
2: En dat ontwikkel je ook. Ja. Zeg maar, ik kan me voorstellen, in het begin had hij er wel moeilijk mee. Mm. Maar naarmate je groter wordt en je bent gewend aan dit.
1: Ja, klopt.
2: Denk gewoon van laat maar zitten.
1: Ja.
2: Shoulder rock.
0: Ja. Maar wat denken jullie dat de reden is dat Jean-Paul in die stream is gekomen?
1: Ik vind het echt tof,
0: maar ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik vraag me ook af hoe het tot stand is gekomen.
2: Ik denk dat Jean-Paul heel bekend is in Amerika. Dat hij dat niet dacht van oké, als ik iemand moet hebben van Jamaica. Iemand moet hebben die de coaches aan elkaar overbrengen, dan zou ik Jean-Paul kiezen.
0: Ja, maar hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ik snap, hij is een hele bekende streamer, maar...
1: Ja, ik weet niet, misschien heeft hij... Ja, hij heeft misschien niet per se een tour, maar misschien had hij gewoon het idee van... Ik ga een beetje van verschillende landen... Je toch iemand checken of zo.
0: En dan wie hapt hem.
1: Ja. En dan,
0: dat kan een goede zijn.
1: En inderdaad, Jean-Paul is natuurlijk wat mainstream in Amerika. Dus misschien zo een beetje die connectie met management en dit dat. Dus maar ik vind het ook wel nice dat gewoon al die artiesten gewoon wel hun tijd nemen om dus via die streamers of Jamaica of hun muziek te promoten.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel nice.
2: Hij zat ook bij Keizernat.
1: Ja, dat precies.
2: Vijf daar was,
0: Ja. Heel nice. Ja. En dan gaan we door, want de woorden bomboklat en bloedklat. Dat zijn dus eigenlijk twee zwaar beladen woorden. Jean-Paul had het... Ik had daar eigenlijk ook een fragmentje van moeten maken. Maar goed, Jean-Paul had uitgesproken wat het betekent. Bloedklad betekent letterlijk als een vrouw menstrueert in haar vieze onderbroekje. Dat is eigenlijk bloedklad. Letterlijk. Bombeklad had hij ook uitgelegd. En dat kwam op hetzelfde neer. Maar volgens mij, ik weet niet of dat poepbroek was. Dat weet ik even niet. Nou, ik ben hem even kwijt. Maar goed, het kwam er dus op neer dat het eigenlijk gewoon viesheid is van de mens. Ja, hè? En dat ging hij dus aan de streamer die kennis overdragen. En toen zei de streamer, oh my god, I'm never gonna say bommenklad of bloodklad ever again. En toen zei Jean-Paul van, nee, want dat is eigenlijk de originele betekenis. Ja. Maar nu is bloodklad en bommenklad eigenlijk als shit.
1: Ja, dat is het ook.
0: You know, als je iets tof vindt en bijvoorbeeld Amerikanen zeggen, oh shit, that's dope, zeggen dus Jamaicanen, bomboklaat, you know, bloedklaat. Terwijl eigenlijk zeg je gewoon, menstruatiebroekje.
1: Als je het zo zegt.
0: That's crazy, right? That is crazy. Ja. Maar goed, het is altijd wel goed om zulke weetjes ook wel gewoon te delen, toch?
1: Ja,
0: want heel veel mensen weten het gewoon niet. En ik weet ook dat heel veel mensen hier in Nederland ook wel bomboklaat zeggen.
1: Ja,
0: misschien niet bloedklaat,
1: nee,
0: maar wel bomboklaat.
1: Ja, en het is alleen maar goed dat sommige mensen weten dan ook niet oprecht dat het eigenlijk een soort van scheldwoord is.
0: Mm-hmm.
1: En gebruiken het dan zomaar, vooral kinderen en zo. En misschien als je bij oudere mensen, oudere Jamaicanen, als je die tegenkomt en dat woord dan gebruikt, gaan hun het niet zo nice vinden. Dus als jij dan bewust bent van, hey, dit is eigenlijk niet zo'n net woord om te zeggen, dan let je daar misschien ook wel op.
0: Ja, en wij zijn allemaal Surinamers. Dus ik denk dat ik het ook wel kan benoemen. Hier in Nederland, vooral onder de jongeren, wordt het woord kaulo vaak gebruikt.
1: Ja.
0: Wie wil daar de definitie van geven? Want volgens mij weten mensen dat ook niet.
2: Ja, dat is gewoon poepgat.
1: Ja.
0: Ik was benieuwd.
2: Ja,
0: precies. Maar goed, heel veel, ook voornamelijk die jongeren, want ik hoor het niet echt bij echt oudere mensen.
1: Nee.
0: Maar ik hoor het meer bij de jongere generatie. Ja, dat is koulo lijp, man. Dat is koulo gek. Niet weten dat het zeg gewoon, dat is poepgat gek. You know? Ja, mensen weten het gewoon niet.
1: Klopt, en het is zeg maar... Want je zegt het ook bij inderdaad Surinaamse ouders. Je kan dat echt niet in de buurt zeggen.
2: Jullie zouden me niet meer zien.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ik kan dat echt niet
0: zomaar benoemen. Maar dat was koulo gek. Gelijk een klap.
1: Ja. En inderdaad, de jeugd gebruikt het nu alsof het een van de normaalste woorden is.
0: Ja.
1: Maar crazy. Dat is ook inderdaad. Ja, mensen weten het gewoon niet. Hè.
0: Ja, en daarom is het wel toch wel goed om het te benoemen. Net als bomboklaat, net als bloedklaat. Maar goed, we gaan verder, want ook van Jean-Paul heb ik twee heerlijke nummers klaarstaan. Ik denk, ik heb eentje gekozen die we vaker hier al in de show afspelen. En dat is toch wel echt de grootste hit ook van Spice geworden. En dat zijn eigenlijk gewoon superhelden van dansen op één track. En dat is Jean-Paul featuring Shaggy en Spice met Go Down There.
3: Only for hot girl in the place. Spice. Them want to wind them ways.

0: Yes. Sean Paul, Ashanda Paul. Me kodonge en temperature.
1: Yes, yes.
0: En we gaan door naar het laatste nieuwtje. Yes, yes, yes. Wat Chronicle is het laatste nieuwtje. Momenteel zit de danserartiest vast in Amerika. Het begon allemaal met wat een routinecontrole leek. Chronic Law werd op 15 november 2025 in Georgia aan de kant gezet wegens te hard rijden. Het was een soort controle dat doorgaans eindigt met een bekeuring en een vriendelijk gebaar om door te rijden. Wat de agenten in de auto aantroffen was echter alles behalve een routine. Er werden 4 vuurwapens gevonden, 92 patronen munitie en 5 magazijnen in het voertuig allemaal waarin hij reed. Een van de wapens bleek zelfs als gestolen te zijn opgegeven in Florida. Waardoor de zaak onder federale juridische... Ja, onder federale juridische dings kwam. Ik zeg gewoon dinges, dat pak maar. Ja, het kwam onder het vergrootglas. Nu kan hij een gevangenisstraf krijgen van 10 jaar.
1: Ja, Amerika is no joke.
2: Ja,
1: hij
2: is echt streng.
0: Ja. Ja, maar...
2: Maar als je al dit in je auto hebt...
0: Ik wil een 4 vuurwapens.
2: Sowieso slecht, maar...
0: 92 patronen en 5 magazijnen. Like, ik moet even...
1: Ja,
0: you know, hij was gewoon uit de war.
2: Ja, ja. En dan ga je te hard rijden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar misschien... Ja, ik weet niet wat hiermee van plan was. Misschien was hij al richting de job. Dat gaat. Dat
0: is hij onderschept, hè?
2: Ja, goed, dat is tegengehouden.
1: Ja, ja, ja. Want inderdaad, je moet wel gek zijn als je met dat en dan te hard rijdt. Dus ja, dan vraag je om problemen. Maar ja, zonde. Ja.
0: Is het erg dat ik echt die bodycam beelden zou willen zien? Is het erg? Is een violation, hè? Ja, is echt een privacy schending, hè? I know. Maar ben je niet benieuwd? Wanneer hoor je nou dat iemand gewoon... ook een artiest, tenslotte. Een artiest. Ja. Zoveel in zijn auto heeft.
1: Misschien gaat het ooit wel, want is die zaak al helemaal voorgekomen? Ik denk het niet nog.
0: Nee, en ik zag dat het misschien zelfs postponed kan worden tot volgend jaar.
1: Ja, dat is
2: sowieso nog een tijdje duren voordat het vrijkomt.
1: Ja, maar in Amerika kunnen ze dat zo lang rekken voordat je überhaupt die zaak voorkomt.
2: Zit je al 3 jaar vast.
1: Is echt fire.
0: Oeh, hadden jullie even, het is even super side note en ik ga super afdwalen. Maar hadden jullie dat nieuws gezien van die vrouw? Hebben jullie vandaag naar het nieuws gekeken?
2: Oh ja, van die...
0: Van die vrouw die injecties. De doodstraf had gekregen. Uiteindelijk is ze 2 injecties gekregen. En ze ging niet dood. En ze had alleen maar pijn. En ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
1: Oh echt? Oh nee, ik heb niks gezien.
0: Hoe lijp is dat? Hoe lijp is dat? Ja, 2 shots krijg je.
1: Ja. Wat doen ze nog aan de doodstraf daar?
2: Ja,
0: verschillende plekken, toch? Ja, waar was dat? Weet jij dat nog? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd.
2: Nee,
0: ik weet
2: het ook niet. Nee. Nee.
0: Maar ze was de eerste vrouw die de doodstraf had gekregen en dat het ook echt in werking werd gezet.
1: Ja, en nu gaat ze gewoon niet dood.
0: En dan vraag ik me af, is er zover door over nagedacht?
2: Nee, ik denk het niet hoor. Daar is er nu aan nadenken van, wat gaan we eigenlijk doen? Want ik las ook dat het is een veroordeling en het is niet gelukt, dus er is dus een kans op vrijlating.
0: Oh,
2: dat las ik.
1: Dat is wat waar is.
2: Ja.
0: Wow.
2: Dus ze hebben 2 keer veroordeling gedaan en het is bijna niet gelukt. Dus dan is er een kans op vrijlating.
0: Wow.
2: Ja.
0: Ik zou het dan echt begrijpen als ze gelovig zou worden. Omdat je denkt van...
1: Ik zou gelijk een studio induiken.
0: Trek
1: die ik zou maken.
0: Dat is toch crazy?
1: Kom, overleef je dat.
0: Hey. Ja. What a story to tell.
1: Echt wel.
2: Ja, man.
0: Echt. Like for real. Maar goed, sorry. Dat was echt super zwaar.
2: Ik had het ook gelezen, ja.
0: Maar dat was echt iets. Ik moest echt even nadenken van wacht even. Hoe dan?
2: Hoe kan dat? Je moet eigenlijk dood, maar het gaat gewoon niet.
0: Ja.
1: Die JJ was te sterk.
0: Ik zeg je, die wilde niet gaan. Die wilde echt niet gaan. Maar goed, we gaan door. Want ik heb hier 2 nummers klaarstaan van Chronic Law. Is dat een artiest naar wie jullie vaak luisteren?
1: Ik persoonlijk niet. Maar ik kan zijn muziek wel waarderen. Maar ik luister niet heel vaak naar hem.
0: Ik ook niet. Ik ook niet. Maar ik vind bijvoorbeeld die New York Girls die ik nu klaar heb staan. Die vind ik wel leuk. Maar het is ook weer niet dat ik in de auto zit en denk, Chronic Law ga ik nu opzetten of zo.
2: Ja,
0: maar als hij voorbij komt, denk ik, oh lekker.
1: Ja, precies.
2: Luister lekker dan. Weg. Ja.
0: Ja, precies. Nou, hè, jij die nu lekker naar ons aan het luisteren bent, waarschijnlijk denk je, Chronic Law, hoe? Nou, laten we even kijken of jij het een even lekkere vibe vind als onze, ik wil zeggen artiest, maar dat is echt super pas. Like, you know. Geen pas? Oh, oké. Okay. Dan of jullie het een super lekkere artiest vinden bij deze, want wij vinden dat wel. Dus hier bij Chronic Law met New York Girls en Weekend Bop Bop.
3: Something about a Jamaican man that just, I don't know, especially them bad boys, like gunmen, oh my god, like...

0: grootste beef en dat doe je dit niet gewoon.
1: Oh, dat zou wel heftig zijn.
0: Wie heeft?
1: Chronic Law en Fives. Maar Fives heeft met niemand beef, dus ik kan niet.
0: Ja, beef met Fives, hè?
1: Ja, dat is waar. Snap je, is een eenzijdige beef, dus...
0: Prince of Dancehall. Let's go.
2: Wie, Chronic?
0: Nee, Fives.
1: Hey, Ben Miro, you know, ik bedoel, laten we gewoon niet beginnen, oké? Okay? Je gaat gewoon later vandaag. Maar goed, we zijn aangekomen bij de topic van de dag. Yes, yes, yes. En we spraken er net eigenlijk al over. Het was er al in COVID-tijd, toen werd het enorm populair omdat iedereen binnen zat. Het is zelfs meer dan bekend en gebruikelijk in de gamingwereld. Ik heb het over streaming. Enorm populair in Amerika. En het is ook overgewaaid naar Europa. En of course ook naar ons eigen land hier in Nederland. En hier gaan wij het vandaag over hebben. Want zoals we net al hadden gesproken erover, kan je dus nu zien dat ook dansartiesten even gedag komen zeggen. Dus dan is het heel leuk als wij eventjes gaan praten over wat wij vinden van deze nieuwe frisse wind. En ik weet, het is er al een tijdje, want COVID-tijd is niet gisteren of zo, weet je. We praten over jaren geleden inmiddels. Maar het streamen is wel over de jaren echt heel populair geworden, ook hier in Nederland.
2: Ja.
1: Dus, als allereerste, wie zijn voor jullie bekende streamers? Als jullie denken aan streamers, aan wie denken jullie?
2: Aishowspeed, Kaiser.
1: Ja, T-Pain. Ik ook. T-Pain?
0: Ja, ja.
1: Is T-Pain een streamer? Ik zag hem bij die university van...
0: En hij zag mij ook streamen hoe hij muziek ging maken. Echt heel interessant om te zien.
1: Maar hij is gewoon een multitalent.
0: Ja, hij is crazy.
1: Man kan zingen alles. Ja. It's crazy. Ja, weet je hoe lijp ik het vind om hem te zien zingen?
0: Ja. Mensen dachten dat hij niet kon zingen.
1: Ja, nu man zingt zonder autotune. Gewoon tanto mooi. En Queen Naija. Nu ook.
0: Oh ja, klopt.
1: Toch, die R&B-artiest? Oh, je weet wel wie dat is.
0: Ja, ook in die university, toch?
1: Ja,
2: maar ik heb niet meegekregen dat...
1: Zij ook meedoet daar ook. Zij streamt dus nu ook tegenwoordig. Dus oké. Maar kijken jullie zelf ook naar de streams?
2: Nee, alleen naar die shorts.
0: Ja, of als er een Caribische artiest is, dan kijk ik het wel gewoon. Ja. Voor die van Vibes heb ik fully gekeken.
1: Ja?
2: Nee, ik heb geen enkele volledig gekeken.
0: Dat is echt een vibe, hoor.
1: Ik ben echt aan het nadenken of ik het helemaal heb gezien. Maar volgens mij heb ik het niet helemaal gezien. Maar ik heb het wel gezien dat het gewoon klaar stond. Maar dan ging ik gewoon steeds voelen. Of ik kijk urenlang naar compilaties.
0: Van de leukste momenten.
1: Dat doe ik dan wel. Ja. Maar ik vind, ik vind het te zwaar om de hele tijd ernaar te kijken.
0: Maar zet ik het zeg maar specifiek kijk, zet het gewoon.
1: En achtergrond, dan, hè?
0: Precies, ja.
1: Ik denk dat het ook een beetje daarvoor is.
0: Ja, ik kan niet fully kijken.
2: Ja, je kan niet aandachtig. Maar ik denk dat de jeugd dat wel doet. Ik denk echt dat ze er gewoon voor zitten. Gewoon, maar,
1: dat
0: is
1: gewoon
0: entertainment
1: ook.
0: voor de
2: precies,
0: generatie na ons.
1: Ja, is ook zo. Hadden jullie die, welke ik ook wel interessant vond? Ik weet alleen niet meer hoe die streamer heet. Want voor mij was hij niet een bekende streamer, maar hij is wel een bekende streamer. Drake die release had, album release had, van zijn laatste.

0: kwamen allemaal mensen van Amerika erop af. En iedereen probeerde die blokken kapot te maken. En er was dus één guy die een streamer was. En het was hem gelukt. En hij had gewoon geld gekregen. Goh, ik weet even niet hoeveel. Volgens mij 20k of zo. Of 10k. 10 of 20k had hij gekregen.
1: Is dat dan geen promo van Drake?
0: Ja.
1: Was hij zeg maar degene die het moest...
0: Nou, het is van Drake.
1: Ik bedoel zeggen van... Het is niet toevallig dat hij degene is geweest die...
0: Nee, want andere mensen gingen ook streamen. Hij was niet de enige streamer.
1: Okay.
0: Alle mensen gingen, alle tante streamers kwamen daar en gingen op een andere manier proberen dat ijs te smelten gewoon.
1: Oké, dan snap ik het.
0: Ja, maar het was die guy gelukt gewoon. Ja, crazy.
1: Mensen zwoegen gewoon en dan kom jij met het laatste setje op.
0: Bam. Ja, maar goed, wat zou je doen? Stel je voor, ik wilde zeggen bij ons, ja, wie is zo groot als Drake bij ons? Ja, dan moeten we toch wel praten over, denk ik, wat een Ronnie Flex of een Frenna of zo.
1: Of een Lil Kleine.
0: Ja, als die blokken ijs op de dam zouden zetten, zouden jullie kijken? Zouden jullie gaan?
1: Ik niet gaan, ik zou wel kijken.
2: Ik niet.
0: Vanuit huis?
1: Ja.
0: En als jullie wisten dat er 10k gewonnen kon worden?
1: Ook niet, want niet, man. God, zie je, moest vroeger heb ik die 10k niet, maar sta ik wel op internet.
0: Ja. Oei! Ja. Oh, ik zou met zoveel plezier kijken, jongen. Oh, ik zou me rot lachen, hoor. Ja, nee, ik zou ook niet gaan. Maar, kijk, ja, ik heb nu wel inmiddels een zoon van 13. Dus ik denk dat die wel zou willen gaan. En als hij zou willen gaan, zou ik wel denken, ja, moet wel iemand mee.
1: Ja, nou, dat
0: dus alleen
1: het,
0: zo doen zou ik dan gaan. Ja, maar ik zou denken, ja, ik ga jou niet laten. Dat denk ik niet. Dat denk ik echt niet.
1: Gewoon laten zwoegen gewoon.
0: Nou ja, hij wil toch?
1: Ja.
0: Ik zou dan gewoon zijn, zodat ik, you know, niet dat, wanneer hij misschien in de buurt komt. Ja, stel je voor, het lukt hem. En andere mensen denken, die springen op hem, weet ik veel wat. Ja, dat wil ik niet hebben.
1: Snap je?
0: Dus daar ben ik wel een mama beer, want ik heb het daar komen brullen. Maar ik zou niet helpen. Zien jullie mij als vroeger? Op ijs, tand toe koud. Nee hoor, sorry hoor, mij niet gezien. Maar het is wel entertainment hoor. Echt entertainment.
1: Zeker.
0: Ik zou wel vastgeplakt zijn aan mijn televisie. Ik zou het wel echt volgen. Ik zou nog denken van, wie ga ik zien? Ken je die?
2: Dingen zou dat zoiets gedaan ook. Een bekend kledingmerk volgens mij in de PCO-straat. Kon je shop te goed winnen als je zeg maar dat shirt uit het ijs kon slaan of zo.
0: Echt?
2: Ja, dat is gedaan.
0: Dat heb ik gemist.
2: Ja, ik had het gezien. Ik weet even niet meer welke brand. Maar
0: was het ook gewoon een soort van madness van mensen?
2: Nee, dat niet. Mensen gingen gewoon steeds proberen. Uiteindelijk lukt het echt de persoon die een beetje als laatst. Ja, niet precies als laatst, maar die gewoon net.
0: Gelukkig heeft,
2: ja.
0: Maar dat zou ik ook denken. Ik zou denken, weet je wat, de eerste mensen gaan jullie. Ik kom na 2-3 uurtjes, kom ik.
1: Wanneer
0: en dan
1: warmer is het gesmolten.
0: Ja, toch? Ja, wanneer ik zie iedereen heeft al zitten hameren erop. Bap. Dan denk ik, oké, nu kom ik. Maar goed, ik denk als je laat komt, gaan mensen ook denken, wat denk jij?
2: Ja,
0: wij staan hier al
1: mensen
0: uren.
1: Gaan niet stoppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, je weet niet waar het is, hè. Het is een hele blok ijs, dus je weet niet. We gaan echt te lang hierover door. Ik wil het uitleggen en ik denk, wat zeg je allemaal dan? Like, be for real. Oké, tijd voor een pokoe.
1: Ja.
0: Wij hebben hier nog steeds... Ik ga beginnen met... Gaan we 3 nummertjes doen of 1? Er is niet 2 mogelijk. Er is 1, want het heeft context nodig.
2: Oké, dan doen we 3, omdat we 3? Zo lang hebben gesproken.
0: Oké, eerste nummer is van Vals Bezig, Lean Back. Maar Tribal Kush is met een EP gekomen. Wat was de naam ook alweer ervan? What they gonna do? Nee? Where them there?
2: Ja, dat volgens mij.
0: Where them there?
1: Give them what they want.
0: Oh, give them what they want. Oh. Give them what they want. Oei, ik ben te enthousiast. Nee, Tribal Kush heeft dus een EP gedropt. En Ben Bamiro, hoe heet het ook alweer?
1: Give them what they want.
0: Boom. En wij hebben hier 2 nummers klaarstaan. En dat verdient gewoon even een beetje context en een aankondiging. Het eerste nummer is Catch a Fire met I Am Royston. En het tweede nummer is Oh La La met Sleazy Stereo en Lija. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Of Lija? L-I-J-A.
1: Lija.
0: Ja, dat is altijd een gedoe, hè. En je kan het ook niet op internet vragen. Want die Wikipedia of die Google, die zegt dat ook maar hoe die het leest.
1: Ja,
0: you know. Dus het is moeilijk om te zeggen. Maar goed, het zijn 2 topnummers. Het EP is top van Tribal Kush. Het is lekker fris. Het is nieuw. En wij hebben het hier al in de studio klaarstaan. Dus zet je volume wat harder.

0: Nieuws.
1: Boom. Yes, dus ga vooral checken Tribal Kush nieuwe EP. Maar we waren over streaming aan het praten. Maar hè, tijd tikt, dus ik heb eigenlijk een laatste vraag voor jullie. Als jullie zelf een streamdag mochten doen, wie zouden jullie daarvoor uitnodigen en wat zouden jullie doen? Hou het kort maar krachtig.
2: Ah, zo, even nadenken. Mag het iedereen op?
1: Ja, gewoon iedereen. Ja, stel je voor, je krijgt nu een hele team en je mag het nu doen.
2: Lastig, zeg maar. Ik zou oprecht een beetje hetzelfde als Ice Speed, wat hij met die Caribisch, of wat hij gewoon met die verschillende landen had gedaan. Ik zou dat echt doen, maar ja, hij heeft dat al gedaan.
1: Eén streamdag.
2: Oh, één dag.
1: Je komt gewoon één dag. Je gaat gewoon 24 uur streamen.
2: Ik zou dan, denk ik, met Lamine Yamal voetballen.
1: Mm. Oh, ik dacht al, wie is dat?
2: Ja, dat is voetballer, ja man. Hij is heel jong, 19 jaar, heeft al EK, heeft al WK gewonnen. En is nu gewoon de ster bij Barcelona. Beste team op aarde. En dus ik zou zeg maar gewoon dat willen. Gewoon met hem, gewoon de dag inderdaad gewoon chillen en je toch. Desnoods, heeft hij een trainingsdag. Ik stream die hele trainingsdag. Wat ze doen, al die dingen, dat zou me gewoon interessant lijken. Hoe weet je toch?
1: Ik zou echt met kiespijn in tunen, hoor. Respectfully, like what? De hele tijd dat die Bali dingen kijken, al die topics waar jullie over praten, zou ik denken, ja bro. Oké, okay, ja. Jij bent?
3: Ja, goede vraag. Ik zou denk ik de hele dag in de studio zitten. En dan gewoon een album opnemen.
1: Oh, dus verschillende mensen die dan komen. Oh, dat zou wel tof zijn. Dat zou tof zijn.
3: Een heel album maken en aan het einde van de stream is gewoon een heel album uit.
1: Ja, ja, dat lijkt me wel tof. Ja,
2: of zo'n soort van schrijverskamp streamen.
1: Ja man, die zou gaan hoor. Ik zou willen streamen met Spice. Zijn tante, we zouden even chillen man. You know, mijn auntie. Ja, lijkt me gewoon gek
3: om te doen.
1: Ja man, we zijn allebei luid, dus ik zou denken, zou wel tof zijn. Of met Cardi B, lijkt me ook wel tof om te streamen. Niet met de baddies, want dan zou ik moeten matten. Maar gewoon met Cardi B zou ik ook heavy chillen. Ik denk dat we het ook wel leuk zouden hebben met elkaar. Ik denk dat het echt een hele luide stream
2: zou
1: zijn.
2: Ik zou het wel kijken. Wel volume een beetje zacht.
3: Heel zacht.
1: Ja, we gaan naar de club.
3: Ondertiteling alleen.
1: Ondertiteling gaat sowieso door. Het gaat alleen maar gekrijs worden. Maar goed, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En helaas zit de show er alweer op. Bedankt voor het luisteren. Het is zaterdagavond, dus dat betekent een lekkere, gezellige avond met vrienden en familie. Of misschien zit je lekker alleen op de bank. Geniet van je avond en alsjeblieft, be safe. En tune nog niet uit, want Galaxy blijft natuurlijk doorgaan en er komt nog zoveel meer gezelligheid aan. En wij hebben nog wat nummertjes klaarstaan. So, till next week.
2: Yes, sir.
4: Mikado. Hey DJ, zeg ze dan.
5: You like big body girl on. You like big body girl on.
4: You like big body girl on. You like big body girl on.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Chaos to the max.
6: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
5: News bomb in ice.
7: Bon, buitensporige opname. Nee. Zo. Wat is nou weer? Zo, boa. Boa. Buitensporen.
6: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
7: Buitengewoon ontsporingsambtenaar. Hé, daar hebben we hem dan.
8: Jongen.
3: Hier op Galaxy.
5: Follow.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes and much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
9: This is Galaxy. It's 11 p.m.
10: Dit is het Galaxy News. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen.
9: En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
11: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio,
12: dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
14: Hey, what's up? This is Chris Brown.
15: Let's go.
16: It's your girl, Cardi B.
17: Hey. What's going on? This is just Drake.
18: Drizzy, yeah.
19: Bring it.
2: Back with more hip-hop and R&B. This

0: vanavond. De Carr J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
1: Nou, mocht je dit hebben geluisterd naar It's Friday, dan heb je dus gehoord dat Joyaka Live in Thalia Lounge niet doorgaat.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, er is nu momenteel, as we speak, een rechtszaak gaande. Volgens mij Thalia tegen de gemeente. Ik heb net Glaze gesproken, een van de organisatoren. We hebben hem zo meteen aan de lijn, mocht je dat niet weten. Die houdt ons eigenlijk live up-to-date met wat er gaande is omtrent die show. Want ik zeg je eerlijk, we zouden gaan.
2: We zouden gaan.
1: We zouden gaan.
2: Ik had er zin in.
1: Ik had er ook zin in.
2: Beetje bang.
1: Jij wel, ja.
2: Nee, jij, dat vraag ik. Dat is een vraag.
1: Nou, natuurlijk ben ik niet bang. Ik ben in mijn eigen stad, denk ik.
2: Oké, okay, toch? Hallo. Daar kan niks gebeuren.
1: Maar waarom zal er iets moeten gebeuren? Ik ben een aardige guy.
2: Waarom is het gestopt anders?
1: Ja,
2: omdat ze bang zijn dat er wat gaat gebeuren.
1: Ja, maar niet met mij. Ik ga. Ja, ik ben cool, man, bro. Maak je geen zorgen.
2: Ik hoor je.
1: Hey, Diana, wat gaan we vandaag nog meer doen in de show?
2: We hebben echt een dikke line-up voor jullie klaarstaan. We hebben onder andere FJ, TJ Wolf en Quinna 01 in de studio. Ze hebben vandaag een nieuwe single uitgebracht, genaamd Blijven. En we hebben nog veel meer.
1: Nog veel meer natuurlijk, want ook een rising star. Wie dat is, krijg je zo meteen te horen. Ik heb Tyler Water voor je klaarstaan, maar wel de remix.

0: Galaxy Radio. Gevaarlijk.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, ja, ja, DNA. Je hebt drie gasten uitgenodigd. Gezelligheid hier in de studio. Vertel, wie zijn je allemaal hier te gasten? Man.
2: Nou, vandaag hebben we drie gasten bij ons in de studio. Namelijk TJ Wave, FJ en Quinna01.
0: Inderdaad, ja. Boys, welkom bij de show.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Volgens mij is er één mic. Ja, alle mics zijn aan, toch?
3: Ja, toch?
0: Kijk eens aan. Hey boys, ik zie dat jullie heel veel met elkaar samenwerken de afgelopen tijd. Klopt dat en hoe komt dat?
2: Deze is voor TJ.
3: Ja man.
0: Waarom was die voor TJ?
2: Maar TJ, we hebben het hier toevallig net over gehad in de auto. Dus ja toch. Dus
0: dat kan mooi uit. TJ,
3: kom bij je. Kom bij, kom bij.
0: Ja, TJ.
3: Het begon eigenlijk. Eigenlijk moet ik Cinco credits geven. Hij is niet hier, maar shout-out naar Cinco.
0: Ja.
3: Waarin Ali had een schrijverskamp gefixt. En zeg maar, in principe al die boys met wie ik tot nu toe heb gewerkt. Dus deze twee boys, Dami, et cetera, die waren daar.
0: Ja, toch?
3: En toen hadden we al heel veel pokus geflipt. Ook onder andere die Act Like That, Vies vanavond, et cetera. En vanaf toen was het eigenlijk gewoon een soort van, het is geen groep, maar het is een soort, ja, bijna collectief model eigenlijk.
2: Ja, de Avengers.
0: Jullie hebben de synergie gevonden om samen muziek te maken.
3: Ja, man.
0: En dat krijg je heel vaak wanneer je muziek maakt, toch? Dat je mensen vindt met wie je klikt. Heel belangrijk om te vinden. Wie van jullie drieën had tijdens het maken van de tracks de meeste ideeën, als je heel eerlijk bent, TJ? Aangezien het woord aan jou is.
2: Ja, nee, ik zeg maar, ga deze ook beantwoorden, man.
3: Kijk, zeg maar.
0: Oh, deze mag je ook wel, ja, vertel maar.
3: Laat maar zo zeggen, als producer, zeg maar, je creativiteit heeft een beetje ook een beetje limiet, toch? Want je weet wat kan of niet. Zeg maar, deze boys gaan me dingen vragen die niet mogelijk zijn. Zeg maar.
0: Niet mogelijk zijn? Alles is mogelijk,
3: zeg maar,
0: bro.
3: Laat me zeg maar vragen, joh, kan je een hardcore het compa beat maken?
4: Nooit gevraagd bij de
2: wereld. Wie je dat gevraagd,
3: man? Ja, bro, trust me, bro. Er komen soms met dingen in die snoep. Er komen soms met dingen in die poot.
2: Ja, dat
0: maar als joke of gewoon van, joh, kan je dit for real maken? En niemand kan
3: nee,
0: je serieus aan.
3: Zeg maar, hun idee is soms van, ja, het is gewoon, ja, het is net te veel of zo.
2: Soms komen we wel met wild takes, zeg je.
0: Ja, oké, maar ja, dat is muziek maken, bro. Je moet gewoon iets nieuws proberen te doen, toch? En zo kom je op nieuwe sounds. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, wie kwam het vaakst met, nee man, we moeten deze eigenlijk gewoon opnieuw doen.
3: Ikke man. Ikke.
4: Ja.
0: Vertel.
4: Ja. Maar als je een opnieuw doen van, een take opnieuw doen of?
2: Ja.
4: Ja, dan sowieso ik, maar in eerste instantie was het niet eens mijn bedoeling, want eigenlijk was het eerst mijn tune. Dus zeg maar, ik stond er alleen op en toen kwamen die boys erop en Keetje en ik kwamen erop. En ik wou hem eigenlijk niet eens brengen of ik was er niet bij mijn hoofd. Van, ik dacht niet van, dit was niet voor mijn tune, van dat ik dacht van, ik wil hem nu releasen.
0: Ja.
4: Dus geen eerder gewoon bewaren. Maar toen werd ik geprest en toen...
0: Oké.
2: Geprest door mij, by the way.
0: Ja.
2: Ik hoorde die tune in zijn Untitled. En ik zeg tegen deze man, nee man, deze tune is te erg.
0: Ja.
2: Nu hij zegt gewoon van, nee, ik ga hem later. En ik denk, hè? Later? Nou, kan niet.
5: Maar is FJ ook het moeilijkst tevreden te krijgen in de studio?
2: Hij is... Nou, nee, niet per se. Hij is gewoon flexibel, maar wel gewoon een perfectionist. Maar dat is iedereen wel, denk ik.
0: Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Wanneer je ook veel maakt, ja.
2: Daarom.
0: Heb je gewoon goede nummers liggen dat je denkt, ja, nee man.
2: 100%. Maar toen zei ik gewoon van, hé, dit moeten we gewoon fixen.
0: Ja.
2: En toen een paar dagen daarna was ik bij TJ in de stuur. Had ik die verse gelegd. En toen wisten we af.
0: Oké, dus toen je de verse had gelegd, wisten jullie eigenlijk gelijk al, dit gaan we wel heel snel droppen.
2: Daarvoor wist ik het al.
0: Ja.
2: Hij was er nog niet van overtuigd.
0: Ja, toch?
2: Maar na die verse wisten we wel af van, oké.
0: Dit gaat dan wel worden.
2: Ja, toch.
0: Ik hoor je, want muziek maken is natuurlijk wel altijd een ding wanneer je het samen maakt. De een heeft een ander idee dan de ander natuurlijk. Komt er nog veel meer aan? Nee, maar wel, toch? En ook in een snel rap tempo?
2: DJ?
3: Dat is wel de bedoeling, man. Zeg maar, ik was een tijdje
0: DJ,
3: was ik even heel lekker.
0: Heb je gewoon gemast? Dat ligt aan jou.
3: Tijdje hadden we heel lekking eigenlijk. Vooral vanuit mijn kant.
0: Maar... Wat is lekking? Wat? Why? Wat is lekking?
3: Ja, je toch. Gewoon Libi, man. Je toch. Veel Junta. Veel andere dingen en zo. Maar
0: ja.
3: Ik denk dat we nu ook... we hebben een goed team achter ons. Ik denk dat we nu ook echt ready zijn om gewoon echt... weer actief te zijn, maar ook echt consistent, zeg maar.
4: Mooie woorden, man.
0: Zeggen wij klinkt als een soort van gezamenlijke EP of zo.
3: Kijk, zeg maar.
0: Ik ben goed in mijn werk.
3: Kijk, daarom kan ik dat niet echt wel zeggen. Laten we gewoon nog even bij die singles houden. Dan komen we dadelijk weer. Komen we een andere keertje weer terug.
0: Zullen we even dus in de nieuwe single even luisteren? Dus we blijven?
3: Zeker, man.
0: Nou, hier is hij dan. Blijven hier op Galaxy Radio.

0: hits on Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio.
2: That's about that time.
1: Go. Here is Cartier on air.
0: Ik heb nog steeds de boys FJ Quilla 01 en TJ Wave hier bij mij in de studio. Boys, ik heb een spelletje voor jullie voorbereid. En het is heel simpel. Dit spelletje heet Blijven of Vergeten. DNA, je hebt een voorbeeld van wat het spelletje inhoudt.
3: Ja, ja, bijvoorbeeld je favoriete ex die opeens om 3 uur 's nachts zegt: hey.
4: Favoriete ex?
3: Ja.
0: Je favoriete ex? Wie is een favoriete ex?
4: Dat weet ik wel. Dat weet hij. Hij weet dat.
0: Hebben we een favoriete ex? Dat is crazy. Nee, ik ook niet.
4: Heb jij dat?
0: Nee, een favoriete ex. Nee,
4: wel een wild stable.
0: Ja, dat is een wild. Maar oké. Je ex check je om 3 uur in de dag. Blijf of vergeten?
4: Vergeten.
0: Nou, zo simpel is het.
3: Waarom zeg je dat met een lach? Jij zou reageren, ik zie het al. Ik zie het, jij zou reageren.
0: Don't get caught today, denk ik. Oké, blijf of vergeten? Een artiest die zegt: ik heb een hit voor je, maar vervolgens 3 maanden niet stuurt. Blijf of vergeten?
4: Vergeten, man. Ja, ik zeg vergeten, man.
0: Ik hoor je niet heel goed dat zei je?
3: Ik zei vergeten, man.
0: Vergeten.
4: Ja.
0: Jij ook?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, jij ook natuurlijk.
3: Als je veel streams pakt, mag je misschien wel blijven, hoor.
0: Ja, daar heb ik zo meteen nog een vraag over.
3: Ja, ja, ja, mooi, mooi.
0: Een mooi, mooi bruggetje. De volgende vraag, Dina.
3: Een samenwerking die je eigenlijk niet voelt, maar wel veel vier zou kunnen opleveren.
4: Blijf of vergeten?
3: Man. Blijf van, man. Maar wat voor, wat voor?
0: Ja, dat is wat ik wil.
3: Zeg maar, is het?
4: Nee, man.
3: Is
4: Armo.
3: Nee, bro.
0: Wie zei je?
4: Armo, zei ik.
0: Nou, Armo heeft geen slecht. Hij heeft pokus met Soldier Boy.
3: Vergeten. Nee, maar misschien voelt hij het niet, maar het levert wel veel views op.
0: Ja, maar veel views is ook dus veel money, toch? Wat is veel views? Laten we even een
3: 10 milli.
0: Oké. Met Armo een pokkel?
3: Nee.
4: Een milli. Ja. Cijfers. Blijven.
0: Ja, man, ik zou het wel doen.
3: En waar ligt de grens? Bij wie ligt de grens?
0: Ja.
4: Ligt eraan.
3: Ja, ben benieuwd.
4: Hoeveel views je praat, man?
3: 10 milli gewoon.
0: Oké, oké, oké.
4: Mag je, man. Blijven, man.
0: Oké, maar hij is eerlijk. Hij is
3: zou je met iedereen een pokkel maken voor 10 milli?
0: Voor 50 milli.
3: Views, hè?
4: Views, ja.
0: Hoe heet die guy nou ook alweer?
3: Ja. Bellarino.
0: Ja, Bellarino. Nee,
3: dat is wel echt moe, man.
4: Met 10 milli. Jij zegt dat doet.
3: Dat is wel echt moe, man. Dat is echt
0: 50 milli, Bellarino.
3: Hoeveel?
4: 50
3: milli-streams.
4: Nee,
3: nee,
4: nee,
3: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,
4: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,
3: nee, nee, 50 milli-streams.
4: Ik ben geen ook, ik ben ook een producer, dus ja, op producerwijs, ja, man.
3: Ja.
0: Oké, okay, ik hoor.
3: Kijk, niemand hoeft te weten dat ik, dat ik het heb gemaakt, man.
4: Nee, als ik producer ben, ik hoor je, man, boeit me niet.
0: Ik hoor je, ik hoor je, ik hoor je. Ja, ja, heb je nog de volgende vraag? Nee,
3: een oude track waar jullie eigenlijk niet meer achter staan.
0: Een oude track? Ja, dan vergeet het toch.
4: Die uit is ook, hè?
3: Ja.
4: Oh.
0: Nou, eigenlijk, oh, die uit is.
3: Ja.
0: Maar anders was het het verhaal van blijven. Eigenlijk was dat een tory van, nou ja, ik hoef het niet per se te droppen. Maar uiteindelijk toch wel gedropt.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus, maar als het al uit is, man, ik heb vergeten, man. Elke track die we. Ja, bro, nee, man, we vergeten het toch? Of staan jullie nog achter tracks?
4: Ja, man, sowieso.
0: Die nee, heb gemaakt,
3: ik heb wel één pokoe uit, zeg maar. Waarvan ik denk van, bro, dit is nog wel eraf of zo, man. Ik zeg eerlijk, ja, ja, ja, ja.
0: Nee, hoe heet die? Ga ik hem zo even draaien?
3: Nee, nee, nee, maar die mag gewoon eraf, ik zeg je eerlijk.
0: Oké, de laatste vraag volgens mij, Dina.
3: Blijven wordt vandaag een grote hit. Blijf je het vieren of ga je gelijk door naar de volgende track?
4: Door.
3: Door, man.
4: Door, Dio.
3: Wat is grote hit?
4: 10
0: milli. Deze guy is...
4: Hé, hey, maar je zegt gewoon cijfers van, maar dat is politiek, man. Hij heeft geen genoeg van de niks, bro. Ja, moeilijk tevreden.
3: 10 milli ga ik wel even chillen of zo.
4: Maar ik ga niet chillen. Volgende, man. Door, door, Dior. Frenna, Jonna. We komen voor jullie nek,
0: man. Nu snap ik waarom het lang duurt voordat jullie die tunes gaan droppen, bro. Op 10 milli moet je gas geven, man.
3: Ja, maar...
0: Ik wil je volgende week weer hier zien als je gewoon 10 milli pakt, man. Snap je wat ik bedoel?
3: Maar daarom gaan we nu lossen, toch?
0: Duidelijke taal. Wat is de volgende keer dat jullie gaan lossen? Ik ben benieuwd.
4: Zeg het maar.
0: Ja, zeg jij het maar.
3: November. Wow. November.
0: Oké, dat is een maandje van nu.
3: November.
0: Nou, daar hou ik je dan aan. Sowieso wil ik jullie bedanken dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om hier te zijn, boys.
4: Bedankt, man.
0: En dan zien we jullie elkaar, of zien we elkaar heel snel. Ik heb zometeen Glades aan de lijn om het te hebben over Villa Thalia en Joey AK. Want Villa Thalia is nu momenteel, as we speak, wat ik net zei, in een zaak tegen de gemeente Rotterdam. Blijf luisteren. H-Ring, my bell. You can

0: Ik neem even mee in deze rollercoaster, of ik neem jullie mee. Nou, afgelopen woensdag hebben we als eerste horen gekregen dat Joey een gebiedsverbod in Rotterdam Centrum heeft gekregen.
1: Oké, daar was geen aanleiding voor, daar was geen reden voor dat.
0: Nou, de reden was volgens hun dat er een dreiging was op zijn leven.
1: Oké.
0: En dus hebben ze hem een gebiedsverbod gegeven.
1: Ja.
0: En die heeft hij aangevochten met een kort geding. En die heeft hij vanochtend gewonnen.
1: Oké, ja.
0: Dus helemaal positief, helemaal zin in de show. En vervolgens staat de politie bij Thalia aan de deur. Met een dossier van, hé, we moeten de clip sluiten op...
1: The fuck?
0: Ja, van de burgemeester op basis van weet ik van wat. Ik ken de inhoud niet echt. Maar goed, de club moest 24 uur dicht vanaf 6 uur.
1: Yo.
0: En aan de hand daarvan heeft Thalia een kort geding aangespannen. En dat komt nu voor. Om 7 uur zijn ze begonnen. En ik wacht net als iedereen af op het nieuws wat hieruit gaat komen.
1: Ja, dus het zou kunnen zijn dat als Thalia dus het kort geding wint, dat de show door kan gaan.
0: Ja, dat is dat is het eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk waar je op hoopt. Je bent mede-organisator van deze avond natuurlijk. Je hebt het mogelijk gemaakt dat Joey AK in Thalia zou kunnen optreden. Voor de mensen die net, want er zijn heel veel vragen. Mensen hebben kaartjes, waar moeten ze terecht? Voor iedereen, hoe groot schat jij de kans dat het vanavond door kan gaan?
0: Ik weet niet, ik hou gewoon goede hoop. Wat moet ik je zeggen? Het zijn dezelfde argumenten als wat Joey had bij zijn zitting. Hetzelfde geldt voor Thalia. En dezelfde advocaat van Joey die doet ook deze zitting. Dus, dus ik heb van goede hoop dat feiten spreken. En we leven in een rechtsstaat en het recht moet gewoon zegevieren. In ons voordeel.
1: Ja, dit is heel apart. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, als het echt waar is wat er wordt geclaimd over Joey, heeft een burgemeester wel een taak. Maar ik heb het gevoel dat ze dit soort zaken verzinnen om het maar niet door te laten gaan. Eerst is het van, er is een dreiging en vervolgens moet je gewoon sluiten met je club voor 24 uur.
0: Ja, en naar mijn mening zijn ze hem gewoon aan het saboteren. En het is gewoon opvallend. Iedereen ziet het. Iedereen krijgt het mee. Twee shows in België zijn gecanceld wegens dezelfde reden.
1: Ja.
0: En die jongen wil gewoon zijn werk doen, zijn optredens doen. Daarvoor ben je ook artiest. En dat wordt er gewoon onmogelijk gemaakt. En het gaat nu gewoon om zijn werk uitoefenen. En dat is wat hij zal komen doen. En met heel veel plezier ook. Dus er wordt hem van één kant gewoon echt alles onmogelijk gemaakt. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet hoe het moet en hoe het hoort. Dus ik hoop gewoon dat het recht zal zegevieren. Hij gewoon zijn shows kan doen. En dat hij zijn optredens kan geven. Zijn fans wachten hier lang op.
1: Ja.
0: We zijn uitverkocht. Dus er stond ons een mooie avond te wachten. Alleen, we worden gesaboteerd op een of andere manier.
1: Nou, met spanning afwachten. Wel fijn dat zo'n spoedzaak heel snel nu al eigenlijk gaande is. Laten we de goede hoop bewaren. En dankjewel voor jouw tijd, Glades. Ik ga je niet lang ophouden, want je bent bezig met dit momenteel. Maar we houden nog contact. En mocht er iets zijn, laat het ons weten.
0: Is goed, man. Dankjewel voor je bijdrage.
1: We spreken elkaar. Lobby.

0: This is RJ on Galaxy Radio.
1: Jij hebt net Karel en Ronnie Flex gehoord met Voodoo hier op Galaxy Radio. Ja, er is inderdaad groot nieuws. Aan de lijn heb ik Glades. Glades, goedenavond.
2: Goedenavond man, hoe is het?
1: Ja, goed met mij. Althans, ik was helemaal klaar eigenlijk ervoor om zo meteen naar Thalia te gaan. Alleen ik krijg net slecht nieuws te horen. Het schijnt dat het waarschijnlijk niet doorgaat. Dat is ondertussen wat nu de situatie is. Wat is er allemaal aan de hand? Neem ons mee.

0: op 9 uur vanavond. De Carjay en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
1: En dat betekent dus nog 1 uurtje Carjay en DNA. En zometeen heb ik nog de Rising Star Gaito. En ook een DJ om jouw vrijdagavond klaar te stomen. Ja, mocht je willen gaan naar Joya Kai, is het nog maar de vraag of dat doorgaat. Maar mocht je wel iets gaan doen, laat het weten via 085-029-4x2. De Galaxy WhatsApp. Ik heb nog Drake voor je klaarstaan met Hold On, We're Going Home. Een geweldige lied. Samen met Magic Jordan hier op Galaxy Radio. Geniet ervan.

0: Show op Galaxy Radio.
1: Ja, en de artiest van deze week, de Rising Star, is Gaito. Gaito, een hele goede avond.
2: Goedenavond, man.
1: Ja, je hebt weer muziek gedropt.
2: Zeker, man.
1: Het lijkt niet zo lang geleden dat je hier was, maar hoe lang geleden ongeveer was dat?
2: Wel bijna 2 maanden, denk ik.
3: Met 2 maanden.
1: Oh, 2 maanden?
3: Wel, ja. Oh, toen kwam je voor een nieuwe track met Stefanio.
1: Oeh.
3: En daarnaast ben je niet stil geweest.
1: Nee, daarom ben je er weer eigenlijk, want je hebt weer een nieuw nummer uitgebracht. Dat nummer heet Verloren.
2: Ja, man. Verloren, man. Ja, dat is los.
1: Klinkt donker.
2: Ja. Is het ook wel een beetje, man, ergens.
1: Oké. Die
2: heartbreak R&B, zeg maar.
1: Hey bro, november komt eraan. Ja, ik denk dat veel mensen zich hieraan kunnen relaten. Als je er klaar voor bent, dan zou ik hem draaien. Kan je het gewoon live doen als je wilt.
2: Let's go, man.
1: Maar hier is hij dan. Verloren, Gaito.

0: Terwijl die ook nog komt met een kwarktaart naar de studio, hoor.
1: Hij heeft alles.
0: Hij heeft alles bij alles hem, hoor, die Gaito. Nee, echt geweldige track, Guy. Echt waar, het mag gezegd worden. Verloren, ja. Gekke sound.
1: Gekke sound. Zelf geproduceerd ook.
2: Heerlijk.
0: Pas op. Oké. Dus wie zegt dat je nou geen muziek kan... Als jij nu geen muziek dropt, ben je aan het slapen, jongens. Gaito doet allemaal zelf. Lekker zingen, lekker beats maken. Moet
1: en
0: wel
1: is
0: gebeuren.
1: Docent.
0: En is ook docent ook nog.
1: Alles in lijn. Vader.
0: Alles. En hij traint. Dus als jij geen tijd hebt om te trainen, wat doe jij dan, jongens?
2: Ja, man.
0: Ik denk, kijk maar. Wat dat?
1: Ben jij vandaag gegaan?
0: Vandaag niet, nee. Maar ik ga morgen.
1: Mooi. Oké.
0: Ja, ik ben toch aan het werk, nu.
2: Ja.
0: Ik heb het druk,
2: man. Vanaf 7.
0: Ja, ik heb het druk, man.
1: Nee.
0: Het is vrijdag, man. Ja.
2: Ja? 7?
0: Ja. Nou goed, zometeen hebben we nog een spelletje samen met Gaito. De Station Central Sea. Ray met een moi.

0: Les op Galaxy Radio. Ja, ja, ja.
1: This is RJ on Galaxy Radio.
0: Alright, Gaito, je bent er nog steeds bij. Dat was de Rising Star van de net met zijn track Verloren. Mocht je hem niet hebben gehoord, ga het echt checken, want het is een geweldige track. Ik heb dus een artiestendilemma spelletje voor je.
2: Oeh. Dus wij geven je steeds twee keuzes en je moet meteen kiezen, gewoon niet te lang nadenken.
3: Wat dit?
0: Ben je er klaar voor?
3: Let's go.
0: Zeg maar binnen.
2: Nooit meer TikTok of nooit meer Instagram?
3: Nooit meer Insta.
2: Een megahit die je zelf niet goed vindt of een persoonlijke track waar je extreem trots op bent maar weinig streams krijgt?
3: Die eerste.
0: Wacht, ik zal die bij.
3: Ja.
0: Een megahit die je zelf niet goed vindt of een persoonlijke track waar je extreem man, die megahit.
3: Nee, maar super.
0: Ja, hallo.
2: Deze is mooi. Een collab met Chris Brown.
0: Jouw favoriete artiest.
2: Of een solo album dat platina
3: Chris
2: gaat.
3: Ja, duizend.
0: Nee.
3: Jawel.
0: Nee.
3: Jawel.
0: Je weet dat die track met Chris Brown nu nog kan floppen. Een solo album die platina gaat, bro.
3: Ja, zo is het goed voor het nee, maar... Ja, man.
2: Nee, maar met Chris Brown.
3: Chris Brown, man.
2: Hij zet Chris Brown boven Tupac, trouwens.
0: Je zet je Chris Brown boven jouw carrière?
3: Zo.
0: Ja, dat is wat je nu doet.
3: Ja, ik weet
0: dat is wat je nu doet.
3: Als je het zo zegt, is het lastig. Maar,
2: ja, maar dan zou je nog kiezen voor Chris Brown.
0: Damn, oké.
2: Nooit meer luisteren naar Chris Brown of nooit meer Fortnite spelen.
0: Die is al moeilijk, hè. Die zet ik zelfs een droom voor klaar.
3: Ja, man. Ik ga toch voor nooit meer Fortnite, man.
0: Dat vind ik wel lastig, man.
3: Ja, met pijn in mijn hart, zeg maar.
0: Oké, okay,
2: de laatste. Je Untitled wordt gelekt of onze groepchat wordt gelekt?
3: In de huidige stand?
2: Nee, gewoon onze groepchat.
3: Oké. Dan lek me een tijd op, man.
2: Oké, dan lek me een tijd op.
0: Ik maak me toch zorgen om de staat van mannen dan deze dagen. Als niemand zijn groepschat wil laten zien, hoe gek zijn mensen dan?
2: Het is onze groepschat.
3: Ja, maar is voor ons.
2: Jij zit er ook in.
0: Nee, ik snap het. Maar ja, ik zie niks geks gebeuren daar.
3: Nee?
2: Zou jij?
3: Nee, man.
2: Oké.
0: Is er iets wat wij moeten weten?
3: Nee,
0: die je graag kwijt wil misschien dan?
2: Ik ben geen snitch.
0: Uiteindelijk het al. Dream Future, Molly Santana. Dit was Gaito.

0: supposed to let you go.
1: Secondhand Antoine Verderma. Galaxy Radio, Cartier en DNA.
2: Cartier en DNA Show.
1: Ja, dat zei ik net.
2: Galaxy Radio.
1: Ja, dat zei ik net. Nou, wij zijn natuurlijk niet alleen DNA, want elke vrijdag nodigen wij een DJ uit om mensen hun uitgaansleven wat aangenamer te maken. Hè? Klaar te maken, klaar te stomen voor een vrijdagavond. Vandaag hebben wij DJ Devora, of moet ik zeggen Devora?
3: Devora.
1: Devora.
3: Ja.
1: Oeh, dat, oeh.

0: Nou, mijn eigen naam is Davina en mijn vrienden, ja, die noemen me eigenlijk Dora, omdat ik eigenlijk altijd alles in mijn tas heb. Dus van Dev en Dora kwam de Vora.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus je bent degene wanneer jullie gaan chillen, komt op eens M&M's uit je tas.
0: Nou,
1: of
0: dat
1: iets
0: niet
1: in
0: per se, maar gewoon van pleisters tot wimperborstels tot...
1: Ah, de vrouwelijke.
0: Wat zei je?
2: Een map.
0: Een map, dat nog niet, maar...
2: Dat heeft Dora toch ook, bro?
1: Oké, ja!
2: Op de kaart. Ja,
1: gaat hij het weer allemaal zo serieus, hoor?
2: Wie weet.
1: Nou, in ieder geval, wat ze wel heeft, is sowieso een USB-stick, want je draait, je bent een DJ.
0: Klopt,
1: en
0: ja.
1: Hoe ben je begonnen met draaien?
0: Nou, ooit toen ik op de middelbare school zat, ja, ik vond die schoolfeestjes eigenlijk niet zo heel leuk. En toen ben ik naar mijn muziekdocent gestapt met, eigenlijk wil ik ervoor zorgen dat ik de muziekregel aankwam met schoolfeest.
1: Ja.
0: En toen ben ik een beetje gaan draaien in het muzieklokaal. En toen heb ik die schoolfeest gedraaid en daarna eigenlijk niet echt heel veel meer met DJ'en gedaan.
1: Had jouw muzieklokaal een draaitaf?
0: Ja, die had een draaitaf.
2: Dat is heel leuk.
0: Ja, die had een draaitaf.
1: Dat hebben we niet erop.
0: Nee, dat was een Lelystad. Nee.
1: Lelystad.
2: Ja. Dat is het nieuw. Ja,
0: maar die was wel netjes opgeborgen, hoor. Dus je mocht er alleen bij als je
1: jou was.
0: Ja. Duidelijk. En toen ben ik 18 geworden. Toen ben ik op mezelf gaan wonen in Zwolle. En toen was het van, ja, wat ga ik doen? En toen dacht ik van, ja, ik ga weer gewoon lekker draaien.
1: Ja.
0: Toen ben ik gestart bij Huis Phoenix, bij Esco's Academie.
1: Ja.
0: En daar eigenlijk weer opnieuw leren draaien, produceren.
1: Dus gewoon wat professioneler en serieuzer ermee worden. Mag ik vragen, van waar de keuze om naar Zwolle te verhuizen als je dus bezig bent met een entertainment vak beroep?
0: Ja, ik werkte toen in de horeca.
1: Ja.
0: Ik had werk, school daar. Het was vlakbij Lelystad. En ik had heel snel de kans gekregen om op mezelf te wonen. Dus ik heb
1: de kans
0: met beide handen aangepakt.
1: Ik snap het. Is het wel moeilijk omdat, want je draaien wil ook al in Nederland? Of?
0: Ja, ik heb 2 maanden geleden mijn eerste boeking gehad. En sindsdien heb ik eigenlijk wel elke week een boeking.
1: Ja.
0: Dus dat is wel gewoon lekker. En het is overal nergens. Van Amsterdam tot Haarlem, tot Zwolle, Lelystad.
1: Kijk eens aan, en nu al op radio.
0: Ja.
1: Oh, heb je goed gedaan, DNA? Waar heb je haar gevonden dan?
2: Instagram.
1: Oké, goed gedaan.
2: Ja. Volgens mij, ja.
1: Nou,
2: oh nee, ik weet het. Ze draaiden bij een Vissa waar Illa ook draait. Nu wat voor mij Illa.
1: Ja.
2: Hij is ook vaak hier gekomen. En,
0: bij Jimmy Woo was dat inderdaad. Ja.
1: Heb je al Jimmy Woo gedraaid?
0: Ja, 2 keer. 21 november sta ik weer.
1: Oké, toch maar. Dan gaan we één voor kerst gezellig.
2: Ja, gezellig.
1: Hallo. Hey, ga maar alles achter de...
0: Aan,
1: ja, tuurlijk. Ik meen het, hè. Ga maar achter de 1 en 2. Ik ga je nog even Kevin Joey AK draaien. Want ja, mocht het vanavond niet doorgaan, dan geef ik je in ieder geval een klein troostprijsje. Hallo.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijn.
1: Wist je dat? Zonder pit eten geen pistache, DNA. Ik wist niet of je dat wist, maar dan weet je het nu.
2: Jouw weekend kan beginnen. Zet die speakers op maximum power met Cartier en DNA. En je Galaxy Radio.
1: Devora, wanneer je klaar ervoor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.
3: Caribbean girl, me know for tick, me know for top, yeah. Me now watch my body like today, me watch a match, yeah. Anything him said, them girl, I do it like it's hot.

0: Sirius Galaxy. It's 1 a.m.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
3: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
4: Ik ken jullie namen niet uit Molden.
2: Oké, ik hoor je.
4: Nee, nou, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur. Hier op

0: nieuws. You know what I'm saying?
1: Ja, super vet dat je weer luistert naar Flava in Ja Eerst. Dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. En vandaag een hele speciale uitzending. Een eerbetoon aan Tony Scott. Maar geen typische, denk ik. We doen dit een dag na zijn geboortedag. Dat was gisteren. En ja, ik wil zoiets ook niet wiskundig uitdenken, zo'n eerbetoon. Zoiets doe je op gevoel. We kunnen Tony Scott onmogelijk in één aflevering samenvatten. En dat gaan we dus ook niet doen vandaag. Ook ga ik je niet vertellen wie Tony Scott is en was. Dat kun je zelf ook op gaan zoeken. Daar kun je genoeg over vinden. Ik ga het niet oplezen voor je. Nee, we gaan het anders doen vandaag. Vandaag vertel ik het verhaal van Tony Scott namelijk niet zelf. Vandaag laat ik de mensen aan het woord die hem hebben meegemaakt. Vrienden, familie en collega-artiesten. Ik wil horen wie Tony was voor de mensen om hem heen. En voor als je nu luistert, niet alle verkregen anekdotes zullen waarschijnlijk op de radio komen. Een onderdeel van radio maken is een gevecht tegen de tijd en je hebt 2 uur. En die vliegen zo voorbij. Maar ik heb ook nog een Mixcloud-pagina en daar gaan we nog door met het eerbetoon. En op Mixcloud kun je mij vinden via te zoeken op Mixcloud.com naar Flava in Ja Eerst, zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast. En dan vind je mij vanzelf. En daar gaan we dus nog gewoon door. We gaan vandaag trouwens ook niet alleen maar hip-hop draaien, ook hip-house, ook R&B. En we gaan vandaag zelfs rockmuziek draaien. We gaan doen wat Tony zou willen. We gaan er geen zwaarmoedig iets van maken. We gaan er een klein feestje van maken. En om te beginnen doen we dat met de Galaxy Throwback Radio Opener. Want Galaxy heeft een spin-off channel genaamd Galaxy Throwback Radio. En één ding weet ik zeker. De playlist wordt op allerlei manieren samengesteld. Maar er zit af en toe een track tussen waarvan ik zeker weet dat deze er dankzij Flava in Ja Eerst in terecht is gekomen. En vandaag gaan we daarom een track draaien die nog nooit in die playlist heeft gestaan. Een track die Tony Scott bovendien heel vet vond en waar we ons dus hard voor gaan maken dat die in die playlist terecht gaat komen. In die playlist van Galaxy Throwback Radio. Ik heb het over Just Ice met The Original Gangster of Hip Hop.
2: This record you're about to hear, The Original Gangster of Hip Hop, contains explicit dirty lyrics like fuck, shit, ass, bitch, your mother's dick, asshole, all that shit. Hit it, DMX.

0: Ja. Joma, toen wij in de jaren 80, begin jaren 80, een beetje begonnen aan die hele hip-hop journey. Die hele hip-hop reis in Nederland. Toen waren velen van ons, waaronder ikzelf, nog een klein beetje op zoek naar wat nou precies die stijl zou gaan worden. Wat nou precies die flow zou gaan worden. Want ja, je kon wel gewoon mensen klakkeloos gaan imiteren uit New York. Maar je wilde altijd wat, zeg maar, van jezelf eraan toevoegen of zo. Maar bij Tony Scott leek het er altijd op alsof hij vanaf dag 1 meteen al zijn draai had gevonden. Meteen al zijn flow had gevonden, snap je? En zijn sound stond gewoon als een huis. Weet je wel, zowel vocaal als muzikaal. En het was ook geen verrassing, zeg maar, dat hij iets van 11 top 40 hitnoteringen heeft gehad. Zo, jammer. Tony Scott, rest in peace. Tony Scott forever.
1: Wat een mooie anekdote van Extins over Tony Scott. En ik heb ook hierbij een anekdote van Vince Charming. Die heeft meerdere anekdotes achtergelaten. Dus bij deze de eerste. En hij heeft het over Gangster Boogie van Tony Scott. En trouwens, Vince Charming was de danser van Tony Scott. En ook danser bij King B. En even terug naar Gangster Boogie van Tony Scott. Dat was zijn derde single. En in de jaren 90 had je altijd Countdown. En als je als artiest een hit had, mocht je die hier bij Countdown live performen. En niet alle acts waren live overigens. En hier kregen Kenny en ik de kans om met meerdere mensen een choreografie te maken. En daarom draaien we ook de Countdown versie, welke je ook op YouTube kunt checken. Tony Scott hier met Gangster Boogie.

take it using the right.

Ja, je ziet die countdown video gewoon bijna weer gewoon helemaal voor je afgespeeld worden. Hier nog een anekdote van Jerry Sedok. En hij zegt, ik ken Tony Scott sinds mijn lagere schooljaren. We gingen naar de Hoge Wegschool in Amsterdam-Watergraafsmeer. En daarom is hij voor mij Peter van den Bos, want Tony Scott bestond toen nog niet. Ik zou dan ook onze eerste kennismaking met hiphopcultuur willen benadrukken. Toen we in 1983 als 12-jarige jongens de Electric Boogie en Breakdance groep EBC hadden, Electric Boogie Company, een grote danswedstrijd in Amsterdam wonnen door choreografie te introduceren. Ook toen was Peter al een trendsetter, samen met Jimmy, Moreno en ik. Zoals je op mijn geposte foto kunt zien op Instagram, samen met Jimmy, Melvin en Franklin, vervolgde Peter na de dans in de hip-hop rap scene en zij vormden de groep Too Tough Enough. Maar om zijn eerste stappen in de hip-hop te eren, vraag ik het nummer Electric Kingdom van Twilight 22 aan. Het nummer waarop wij in 1983 de beste dansers van Amsterdam waren.

0: Legacy Radio.
1: This is what your favorite

Tony Scott met Blessed With Talent. En dat heeft alles te maken met het eerbetoon wat we vandaag hebben aan Tony Scott. Gisteren was zijn geboortedag en vandaag dus het eerbetoon aan hem. We gaan nu door met de concertagenda. Wat is er nou binnenkort te doen in dit land? Nou, op 10 oktober in Tivoli Vredenburg Utrecht, Diggy Dex met zijn zoektocht naar geluk voorstelling. Ook op 10 oktober DJ Crush in de Melkweg in Amsterdam. Op 11 oktober Atje in Paradiso Amsterdam. En op 12 en 13 oktober J. Cole, The Fall Off Tour in de Ziggo Dome Amsterdam. Op 15 oktober in Parktheater Eindhoven, Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En op 16 oktober de Come Up 0182. Geen competitie, maar creativiteit en verbinding. Nadat diverse opkomende artiesten op schrijverskamp zijn geweest, hebben zij zich opgemaakt voor deze show. Dus support dat. En op 16 oktober ook in de Vereniging Nijmegen, wederom Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En dan moet ik één track kiezen en ik heb gekozen voor J. Cole met Who Dat.

vibe. Brainpower met Voel de Vibe. En hier nog twee anekdotes. Eerst van MC Complex en daarna van Brainpower. MC Complex zei: Mr. Tony was een held voor mij. Hij was al op plaat toen ik een broekie was en ik vond hem supergoed. Ik danste in de voorkamer op zijn muziek en ook een van mijn beste vrienden was helemaal fan van hem. We luisterden graag naar hem. Hij is echt iemand die ook zijn Surinaamse en inheemse roots zo goed heeft kunnen integreren in zijn muziek en stijl. Dat heeft bijna nog niemand gedaan naar mijn idee. Hij staat daarin ook echt op een bijzondere plek in mijn hart als artiest. Ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten en spreken en ik mocht meerdere keren als presentator hem aankondigen op events. En hij kwam zelfs bij mijn avond live on the low optreden. Helaas heb ik weinig contact onderhouden in de afgelopen jaren. En Brainpower zei: ik zal nooit vergeten dat ik de single van Under Pressure van Boyz II Men kocht in 1991. En die song had gewoon een featuring van Tony Scott. Super dope. Ik heb hem dit ook verteld. Hij vond dat heel tof. Zoals hij zou zeggen, fantastisch. Super dikke tune. Deze langere versie staat ook op de Expanded Edition van hun classic album Coolie High Harmony. En er zijn meerdere anekdotes hoor. Vorig jaar zagen we elkaar voor het laatst. We wisten toen nog niet dat dat voor het laatst was natuurlijk. Maar het was een mooi moment. Gewoon als broeders hangen. Geen verplichtingen. No pressure. En alleen maar peace. Zoals ik in een van mijn posts schreef: such a pure spirit.

0: Kanye West en Jay-Z met een titel die ik niet in zijn geheel kan uitspreken, maar ze waren in Parijs. Laten we het daar even bij houden. En een track die Tony Scott heel vet vond, heb ik me laten vertellen. Nu is het alweer tijd voor dit. It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy Mixtape. De Galaxy Throwback Mixtape. Ik zoek dan online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor hun is. Maar daar houdt het niet bij op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only DJ Lopro, ook collega hier bij Galaxy, daar een mixtape van. Van al die tracks die het hele jaar zijn binnengekomen. En dit keer heb ik een inzending gekregen van niemand minder dan Ranald Steven. En hij koos voor, nou ja, laat het hem zelf maar vertellen, hier komt-ie.
1: Ik heb een tijdje na moeten denken over wat mijn ultieme throwback track is wat dat betreft. Het zouden er meerdere kunnen zijn. Heel veel nummers brengen me terug naar een bepaald moment. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Rockstars van Non-Fiction. Deze track brengt me echt terug naar de zomer van 2003. Waar het leven simpelweg gewoon bestond uit wakker worden, naar de skatebaan, bier drinken, jointje roken, broken en 's avonds naar de kroeg. En de dag daarna herhaalde je gewoon het weer. Precies hetzelfde. Ultieme jeugdherinnering wat dat betreft, die plaat Future Is Now kwam volgens mij uit in 2002. Ik ben toen ook nog naar het legendarische optreden van ze geweest in de Melkweg. Wat echt... Nou, ik denk dat ik nog nooit zo'n vette pit heb meegemaakt met een hip-hop concert als bij Non-Fiction. Dus breng me terug naar die tijd. Dus mijn ultieme throwback track is Rockstars van Non-Fiction.